zijde behoort José Gregorio tot de familie van kardinaal Francisco Jiménez de Cisneros, die leefde van 1436 tot 1517. De biechtvader van Isabella de Katholieke, koningin van Castilië en Spanje, die leefde van 1451 tot 1504. En de stichter van de Universiteit van Alcalá. Langs vaderskant is hij verwant met de heilige broeder Miguel Cordero Muñoz, die leefde van 1854 tot 1910. Lid van de Broeders van de Christelijke Scholen, pedagoog en schrijver uit Ecuador. José Gregorio werd op 30 januari 1865 gedoopt, 3 maanden na zijn geboorte. De vader des huizes runt een apotheek annex drogisterij. Mijn moeder heeft mij vanaf mijn geboorte deugdzaamheid bijgebracht, zal José Gregorio zeggen. Zij liet mij opgroeien in de kennis van God met de naaste liefde als leidraad. Let op, luidt het commentaar van Paus Franciscus. Het zijn de moeders die het geloof doorgeven. Geloof wordt in de streektaal doorgegeven. Ik bedoel, in de taal waarin moeders met hun kinderen spreken. Moeders, geef het geloof door in uw moederlijke taal. Toespraak van 13 september 2023. Volgens het gebruik van die tijd wordt José op 3-jarige leeftijd gevormd. Zijn moeder sterft wanneer hij pas 8 is. Hij doorloopt zijn schooltijd goed en wil rechten gaan studeren. Maar zijn vader suggereert hem eerder geneeskunde. José Gregorio zal dat als een roeping beschouwen. Hij moet daarvoor naar de hoofdstad Caracas. Voor hem die zijn geboortedorp nooit verlaten heeft, is dat een lange reis, op de rug van een muilezel, daarna per boot en per trein, in een land dat uit een burgeroorlog komt. Hij wordt tussen 1878 en 1882 opgeleid in het Villegas College, dat toen werd geleid door de oprichter Dr. Guillermo Tell Villegas, die samen met zijn echtgenote weldra zijn vrienden worden. De student wordt door zijn professoren gewaardeerd en behaalt goede resultaten. Hij is 17 jaar wanneer hij een baccalaureaat in filosofie behaalt. Hij schrijft zich dan in aan de Centrale Universiteit van Venezuela voor een geneeskundestudie. Zijn professoren zijn vol lof, goed gedrag, toegewijd, regelmatig aanwezig bij de colleges, geslaagde examens. Hij blinkt uit in een groot deel van de leerstof en studeert bovendien talen. Hij spreekt Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees en beheerst ook goed Latijn. Op 29 juni 1888 behaalt hij zijn doctoraat in de geneeskunde. Hij behandelt ten overstaan van de rector van de universiteit en de examenjury kwesties die te maken hebben met bacteriële ziekte, een domein waarop hij zich later in zijn medische carrière zou toeleggen. Hij zal beschouwd worden als de grondlegger van de bacteriologie in Venezuela. Mijn plaats is niet hier. Dr. Dominici, rector van de universiteit, biedt José Gregorio, die inmiddels arts is, financiële hulp aan om in Caracas een dokterspraktijk te openen. Beste dokter Dominici, antwoordt deze. Ik ben u heel erkentelijk voor uw aanbod, maar ben ervan overtuigd dat hier mijn plaats niet is. Ik moet terugkeren naar mijn dorp. In Isnotu is geen dokter. Daar moet ik naartoe. Mijn moeder heeft mij gevraagd terug te keren naar Isnotu om het leed te verlichten van de arme mensen van ons land. Nu ik arts ben, besef ik dat mijn plaats tussen de mijnen is. Hij vertrekt in augustus 1888 op zijn 24e naar Isnotu.
Op 18 september schrijft hij aan een vriend: "Ik ben door mijn patiënten goed onthaald, maar het is moeilijk hen te helpen, omdat men moet opboksen tegen sterk ingewortelde vooroordelen. Zij geloven in bepaalde remedies die bestaan in het uitspreken van formules. De kliniek is heel arm. Iedereen lijdt aan dysenterie. De behandelingen zijn nog erbarmelijker." Een jaar later gaat hij naar de drie Andes-staten van Venezuela: Trujillo, Mérida en Táchira, waar hij tevergeefs een centrum probeert op te richten van waaruit hij zijn activiteiten zou kunnen ontplooien. Terug in Isnotu vindt hij een brief van een van zijn voormalige professoren, Dr. Calixto González, die hem laat weten dat hij hem bij de regering heeft aanbevolen voor een studiebeurs in Europa. Vanwege het tekort aan artsen die zich aan experimenteel onderzoek wijden, heeft de president van Venezuela, Juan Pablo Rojas Paul, die leefde van 1826 tot 1905 en president was van 1888 tot 1890, een decreet uitgevaardigd om een jonge Venezolaanse arts voor het jaar 1889 naar Frankrijk te zenden. Hij zou daarna naar Caracas moeten terugkeren om het land te laten profiteren van zijn opgedane kennis. Gretig naar kennis en nieuwsgierig van geest, bleek José Gregorio een geboren onderzoeker te zijn. Hij beschikt over alle gewenste eigenschappen om deze studiereis ten volle te benutten. Aangekomen in Parijs in november 1889, legt José Gregorio zich op onderzoek toe in het laboratorium van Charles Richer, die in 1913 de Nobelprijs won, professor in experimentele fysiologie aan de school voor geneeskunde. Vooral het werk van Matthias Duval, specialist in histologie, bacteriologie en embryologie, interesseert hem. Anderzijds komt hij in contact met sociale christelijke organisaties, zoals de Vereniging van de Heilige Vincentius a Paulo, gesticht door de zalige Frederik Ozanam en zijn vrienden. Omdat hij wil kennismaken met de Duitse wetenschappelijke vernieuwingen, gaat hij naar Berlijn voordat hij terugkeert naar Venezuela. José Gregorio wordt daar op de leeftijd van 26 jaar benoemd tot professor aan de Centrale Universiteit van Venezuela. Op verzoek van de regering laat hij uit Europa meerdere artsen komen voor het ziekenhuis van Vargas. Hij neemt in 1890 deel aan de oprichting van een verpleegsterschool. Het jaar daarop, na een nieuwe reis in Europa, opent hij als hoogleraar de leerstoel histologie en de leerstoel experimentele fysiologie van de Centrale Universiteit van Venezuela. Hij richt ook de eerste leerstoel bacteriologie in Amerika op. De regering verleent hem aanzienlijke financiële steun, opdat hij het nodige materiaal en de essentiële werken over deze nieuwe vakgebieden zou kunnen aanschaffen. Maar zijn moeizame pionierswerk stuit soms op onbegrip. Wetenschappelijke werken. De jonge professor introduceert in Venezuela het gebruik van de microscoop, een onmisbaar instrument voor onderzoek. Hij schaft eveneens andere wetenschappelijke apparaten aan, in het bijzonder voor de studie van microbiologie. In 1893 schrijft hij meerdere artikelen voor de Gazzetta Medica en in 1906 publiceert hij Elementos de Bacteriologia, een werk dat door specialisten erkend wordt als een wonder van beknoptheid en helderheid. Hij zal nog 11 wetenschappelijke werken publiceren. 2 zullen onuitgegeven blijven. En tussen 1907 en 1912 ook 5 literaire werken publiceren. Door zijn temperament en voorliefdes is José Gregorio, behalve een diepzinnig filosoof, ook een fijngevoelige kunstenaar.
Van karakter bedachtzaam, begiftigd met een fijnzinnig kritisch vermogen, is hij begaan met de grote problemen van de mensheid. In zijn Elementos de Philosophia uit 1912 belicht hij zijn kijk op de wereld en op de relaties tussen mensen onderling en met God. Als actief katholiek op lokaal en nationaal vlak treedt José Gregorio op 7 december 1899 toe tot de derde orde van de Franciscanen in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Weldadigheid in Caracas. Zijn privé- en beroepsleven is helemaal doordrongen van de geest van de heilige Franciscus. Geduldig en arm in alles legt hij zich erop toe om Jezus in elke persoon te zien en te dienen. De derde orde werd in 1221 door de heilige Franciscus van Assisi gesticht voor leken, zowel mannen als vrouwen, die zoveel mogelijk volgens zijn spiritualiteit wilden leven, maar toch in de wereld wilden blijven. Ook diocesane priesters kunnen er deel van uitmaken. Onder de bekende leden van deze derde orde bevinden zich de heilige koning Lodewijk en meerdere pausen, onder wie Leo XIII. Deze derde orderlingen leggen zich toe op een gebedsleven dat gevoed wordt door studie van de geloofswaarheden, een grote devotie voor het lijden van Christus en concrete naastenliefde. Deze instelling stond model voor andere lekenverenigingen die afhankelijk zijn van religieuze orders. Vertrouwelijkheid met God. Waar haalde José Gregorio al zijn enthousiasme en ijver vandaan, vraagt paus Franciscus zich af. Het kwam voort uit een zekerheid en een kracht. De zekerheid lag in de genade van God. Hij schreef dat als er goede en slechte mensen in de wereld zijn, de slechte mensen daar zijn omdat ze zelf slecht zijn geworden, maar de goede mensen zijn dat alleen met de hulp van God. Dit schrijft hij op 27 mei 1914. Hij voelde zich als eerste arm aan de genade waar hij om bedelde en had grote behoefte aan liefde. Vertrouwelijkheid met God was de kracht waaruit hij putte. Hij was een man van gebed. Vandaar de genade van God en de vertrouwelijkheid met de Heer. Hij was een man van gebed die de mis bijwoonde, zegt paus Franciscus op 13 september 2023. José Gregorio beantwoordt de belangloze liefde van God die ons geschapen heeft en die ons oproept om de deugd van het geloof te beoefenen. Het Tweede Vaticaans Concilie, schreef de heilige Johannes Paulus II, leert dat aan de zich openbarende God de gehoorzaamheid van het geloof betracht moet worden. Constitutie Dei Verbum nummer 5. Met deze korte, maar belangrijke uitspraak wordt gewezen op een fundamentele waarheid van het christendom. Daarin heet het vooral dat het geloof een gehoorzaam antwoord aan God is. Dat veronderstelt echter dat deze in zijn godheid, transcendentie en hoogste vrijheid erkend wordt. De God die zich laat kennen, is in het gezag van zijn absolute transcendentie ook de bron van de geloofwaardigheid van wat hij openbaart. Door het geloof geeft de mens zijn instemming met dit goddelijk getuigenis. Dat wil zeggen dat hij geheel en al de waarheid erkent van hetgeen geopenbaard werd, omdat God zelf daarvoor garant staat. Daarom is de act waarmee men zich aan God toevertrouwt, door de kerk steeds beschouwd als een fundamenteel beslissingsmoment, waarin de hele persoon is betrokken. In het geloof is de vrijheid dus niet simpelweg aanwezig. Ze is vereist. Ja, het geloof maakt het ieder mogelijk zijn vrijheid zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, de vrijheid verwerkelijkt zich niet in beslissingen tegen God. In het geloof voltrekt de mens de meest betekenisvolle act van zijn bestaan.
Hier is het dat de vrijheid de zekerheid van de waarheid bereikt en besluit in haar te leven. Johannes Paulus II, encycliek Fides et Ratio, 14 september 1998, nummer 13. In 1907 besluit José Gregorio zich op het religieuze leven te oriënteren. Hij raadpleegt de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Juan Bautista Castro, en schrijft naar de prior van de Carthuizers in Farneta, bij Lucca in Italië. Carthuizers zijn puur contemplatieve monniken. De orde is in de 11e eeuw gesticht door de heilige Bruno. In het noviciaat neemt José Gregorio de naam broeder Marcel aan. Maar na enkele maanden treft hem zo een zware ziekte dat de prior het wenselijk acht hem terug te sturen naar Venezuela om te herstellen. Terug in Caracas in april 1909 wordt hij toegelaten aan het Seminario Santa Rosa de Lima. Alhoewel het verlangen naar het monastieke leven in zijn ziel verankerd blijft. 3 jaar later gaat hij naar het Colegio Pio Latinoamericano in Rome om er theologie te studeren. Hij meent dat het priesterschap het grootste is dat op aarde bestaat. Maar dit keer dwingt een longaandoening hem naar zijn geboorteland terug te keren. Genezen en beschermen. Op 14 september 1909 wordt José Gregorio aangesteld tot gewoon hoogleraar van de leerstoel Pathologische Anatomie. Een wetenschap die zich bezighoudt met het identificeren van verschillende ziekten door kleine biopten met het blote oog of onder de microscoop te onderzoeken, waardoor nauwkeurige diagnoses kunnen worden gesteld. Zijn medewerking wordt gevraagd voor de oprichting van een analytisch laboratorium dat verbonden is aan het ziekenhuis van Vargas. Daar wordt hij tot in 1911 mee belast. Hij geeft een krachtig impuls aan onderzoek en onderricht in belangrijke medische vakken, waarin hij op dat moment de enige specialist is. Hij wordt ook beschouwd als degene die in zijn land scheikunde en wiskunde in biologische en fysiologische disciplines heeft ingevoerd. Onder de grote professoren geneeskunde blinkt hij uit als een ongeëvenaard leraar. Hij introduceert zuiver wetenschappelijk en pedagogisch onderricht, gebaseerd op de waarneming van vitale verschijnselen en laboratoriumtesten. Hij vormt een school van onderzoekers die een zeer grote rol zullen spelen in de geneeskunde van het land, onder wie Rafael Ragel, grondlegger van de parasitologie. De toepassing van de ervaringen van José Gregorio zijn gericht op het hoogste doel van de geneeskunde, dat niets anders is dan zieken genezen en het leven beschermen dat zij van God krijgen. De heilige paus Johannes Paulus II zei daarover: op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek groeide een positivistische denkwijze, die zich niet alleen verwijdert van iedere betrekking met de christelijke wereldbeschouwing, maar die ook en vooral elke verwijzing naar een metafysische en morele visie heeft laten vallen. Het gevolg daarvan is dat bepaalde wetenschappers, die geen zedelijk referentiepunt hebben, het risico lopen dat niet langer de mens en het geheel van zijn leven in het middelpunt van hun interesse staat. Eind 1912 vaardigt de dictatoriale regering van generaal Juan Vicente Gómez een decreet uit voor de sluiting van de universiteit, omdat ze zijn regime vijandig gezind is. In 1914 en 1915 geeft dokter Hernández samen met Inocente Carvalho zonder vergoeding privélessen geneeskunde aan het Colegio Villavicencio. In zijn vrije tijd werkt hij in een privépraktijk en heeft hij thuis een spreekkamer. Wanneer de universiteit tussen 1915 en 1917 haar deuren weer opent,
neemt hij deel aan het herstel van het medische onderwijs. In 1917 onderneemt hij opnieuw een wetenschappelijke reis naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Madrid. Nadat hij het jaar daarop terug is gekeerd, is hij de eerste die zijn studenten laat zien hoe ze de bloeddruk moeten meten. In januari 1918 zet hij een punt achter zijn universitair onderricht, maar hij treedt weer als huisdokter op tijdens de pandemie van de Spaanse griep in 1918 en 1919. Hij blijft ook de armen gratis verzorgen en voor wie het nodig heeft.

koopt hij zelf de geneesmiddelen. Tijdens de algemene audiëntie van 13 september 2023 zal Paus Franciscus zeggen: José Gregorio was een bescheiden man, een beminnelijk en hulpvaardig man. Tegelijkertijd werd hij door een innerlijk vuur bezield om in dienst van God en de naaste te leven. Door dit vuur gedreven probeerde hij meerdere keren kloosterling en priester te worden. Maar verschillende gezondheidsproblemen hebben het hem belet. Zijn lichamelijke broosheid heeft hem er niet toe gebracht zich op te sluiten in zichzelf, maar wel om een dokter te worden die des te gevoeliger is voor de noden van anderen. Dat is ware apostolische ijver. Hij volgt niet zijn eigen verlangens, maar is beschikbaar voor Gods plannen. Zo heeft de gelukzalige begrepen dat hij door zieken te genezen de wil van God vervult. Door de lijdende mens te helpen, door hoop te geven aan de armen en door van het geloof te getuigen, niet met woorden, maar met daden. Zo heeft hij de geneeskunde als een priesterschap beoefend. Door het contact met Jezus, die zich in de mis voor iedereen op het altaar geeft, voelt José Gregorio zich geroepen om zijn leven voor de vrede te geven. Terwijl de Eerste Wereldoorlog nog gaande is, op 29 juni 1919 brengt een vriend hem een bezoek en treft hem heel gelukkig aan. José Gregorio heeft namelijk vernomen dat het verdrag is ondertekend dat een einde maakt aan de oorlog. Zijn offer, denkt hij, is aanvaard en hij heeft het voorgevoel dat zijn taak op aarde volbracht is. Die morgen gaat hij zoals gewoonlijk naar de mis, om daarna de apotheek binnen te stappen en geneesmiddelen te kopen voor een zieke. Als hij bij het verlaten van de apotheek de straat oversteekt, wordt hij door een auto aangereden. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, ontvangt het sacrament van de stervende, prevelt O Heilige Maagd en sterft. Hij werd 54 jaar oud. Terwijl hij de laatste sacramenten ontvangt, bidt moeder Candelaria de San José, stichtster van de orde van de Hermanitas de los Pobres de Altagracia, voor hem. Moeder Candelaria zal in 2008 door de heilige Johannes Paulus II zalig worden verklaard. Ze ligt in hetzelfde ziekenhuis en is van het ongeval op de hoogte gebracht. Zo eindigt de aardse reis van José Gregorio met het volbrengen van een werk van barmhartigheid in een ziekenhuis waar hij van zijn werk als arts een meesterwerk van bekwaamheid en naaste liefde had gemaakt. Poolster. De naaste liefde was de poolster die richting gaf aan het leven van de zalige José Gregorio, zei Paus Franciscus. Hij was goedhartig en vrolijk. Hij was begiftigd met een groot intellect en werd arts, universiteitsprofessor en wetenschapper. Maar hij was vooral een dokter die dicht bij de zwakste stond, waardoor hij in zijn vaderland bekend stond als de dokter van de armen. Hij zorgde voor de armen, altijd. Boven de rijkdom van het geld verkoos hij die van het evangelie en wijdde hij zijn leven aan hulpbehoevende mensen. José Gregorio zag Jezus in de armen, de zieken, de migranten en in de lijdende mens. En het succes dat hij nooit in de wereld nastreefde, ontving hij en blijft hij ontvangen van de mensen die hem omschrijven als heilige van het volk, apostel van de naaste liefde, missionaris van de hoop. Mogen de zaligen ons leren om alle handelingen van onze dagen te verrichten in het licht van het evangelie. Dan zal onze naaste Gods hand in de gebeurtenissen kunnen zien en Christus de enige verlosser leren kennen. Mogen Maria, de zetel der wijsheid, een veilige haven zijn voor alle die hun leven wijden aan het zoeken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Hartelijk welkom bij het gebedsuur van Biddende Moeders. Biddende Moeders, Mother's Prayers, is begonnen in Engeland in november 1995 en heeft zich snel verspreid over de wereld, met contacten in meer dan 100 landen en heeft de goedkeuring, steun en zegen van christelijke leiders van alle religies. Er zijn nu duizenden groepen over de hele wereld. Hoe is het begonnen? Twee grootmoeders, Veronica en haar schoonzus Sandra, voelden zich aangesproken door de Heer om te beginnen met biddende moeders en op een bepaalde manier te bidden voor hun kinderen. Ze voelden dat ze alle pijn en verdriet en zorgen die ze hadden voor hun kinderen bij hem konden brengen en te vertrouwen op zijn woorden: vraag en ge zult ontvangen. Door deze belofte begrepen zij dat God alleen wacht om de pijn weg te nemen, om hen en hun kinderen te zegenen en te genezen als ze naar hem toekomen in vertrouwen. In de loop van de jaren zijn vele, vele wonderbaarlijke gebedsverhoringen geweest. Er zijn kinderen van de drugs afgekomen. Er zijn kinderen die weer thuis kwamen na vele jaren van afwezigheid. En in onze groep was een moeder die vond het heel erg dat haar dochter met de IVF zou beginnen. En net voordat ze begon met het traject, raakte ze zwanger. Nou, Heer, hoe kunt u zulke mooie dingen, zulke gebedsverhoringen laten doorgaan? De moeders zijn ook gezegend en hebben een grote vrede ervaren. Want het is niet altijd dat de situatie verandert, maar de moeder kan veranderen omdat ze in vertrouwen bidt. Een gebedsgroep kan al starten wanneer er twee moeders zijn die in vertrouwen samen gaan bidden. Ze bidden dan uit het boekje van biddende moeders. En de leden komen elke week of om de week bij elkaar en houden zich strikt aan de regel van vertrouwelijkheid en geen raad geven. Tijdens de samenkomsten kan de moeder haar zorgen delen, zonder bang te zijn dat er over gesproken zal worden buiten de bijeenkomst. De andere moeders gaan samen met haar in gebed. En ze zal zich gesteund voelen door duizenden moeders over de hele wereld die deel uitmaken van Mother's Prayers. Moeders ervaren die grote vrede als zij gezegend worden door dit wonderbaarlijk te samen bidden. Bij de bijeenkomsten gebruiken we onze speciale gebedenboekjes en gaan bij elkaar zitten rond een tafeltje waarop geplaatst is een kruis om ons aan Jezus, onze Verlosser, te herinneren. Een kaars: Jezus is het licht van de wereld. Een mandje, dat staat aan het voet van het kruis, om er de namen van de kinderen in te leggen. Eén voor één worden ze erin gelegd, ten teken dat we hen toevertrouwen aan de zorg van de Heer. En tenslotte is er ook een Bijbel, want Jezus is het levende woord. En het woord wat we vandaag voor hebben gekozen is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 7. Vers 7 tot en met 12. Dus Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. We volgen het gebedenboekje, maar nemen ook tijd voor spontaan gebed. De gebeden uit het boekje zijn eenvoudig en de woorden spreken direct van het hart tot de Heer. En ik wil u nu uitnodigen dat u alles klaarlegt wanneer u met ons wil samenbidden, in de tijd dat het lied klinkt: Come Holy Spirit.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Nodigen we de Geest uit door het lied te zingen, Geest van God, Adem van Leven.

0: Gebed tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, regeer over onze harten en gedachten. Leid elk deel van ons samen zijn. Kom in iedere gedachte en in ieder woord. Zuiver onze intenties en motieven. Bind ons samen in uw eenheid, in liefde en zorg voor elkaar. In de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen. Amen.
2: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? We geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons, sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
1: Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
1: Amen. Amen.
2: En dan is het de tijd om de Heer te prijzen voor wie Hij is. En dat we in verwondering de wereld kunnen zien die U heeft voortgebracht, Heer.

0: We bidden nu een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: Dan is het nu tijd om te luisteren naar het woord van God. Uit dat evangelie van Matteüs 7, vers 7 tot met 12. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij een brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraagt om een vis? Als ge dus of schoon geslecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is het goede geven aan wie hem daarom vragen? Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is wet en profeten.
2: Vader, geef ons het goede, vraag ik. Onze Vader geeft ons het goede. Dat moet ik weten en dat mag ik weten. Elders in het evangelie zegt Jezus: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve de Vader. Wat goed is, is voor ons... Sorry. Wat goed is voor ons mensen niet evident. Het vraagt veel om te blijven vertrouwen dat God het goede met je voor heeft. Ik zit zelf in een arbeidsconflict en voel me zo vernederd, zo oneerlijk behandeld als nooit tevoren. Is dat goed? Goed is misschien de weg die God ons laat zien. De weg waarvoor wij gemaakt zijn, waarvoor jij gemaakt bent als geen ander. Het is bijzonder om je voor te stellen hoe God ons hoedt met tederheid, met zorg, met achting. Al lijkt het o zo pijnlijk. Voor ons stervelingen die slecht zijn en die niet werkelijk kunnen zien wat goed is, rest Jezus, tip, samenvatting van de wet en de profeten. Wat gij wilt dat mensen voor u doen, doe dat dan ook voor hem.
0: Toen ik dit evangelie hoorde en las, dacht ik bij mezelf, het gaat dus eigenlijk alleen maar om de kracht van het gebed. Hier komt duidelijk in naar voren. Wat is de kracht van het gebed? De kracht is natuurlijk ook het samen zijn, het samen bidden, zoals wij nu doen als biddende moeders. Er staat ook in, of schoon gij slecht zijt. Ouch, die kwam binnen. Maar ik dacht bij mezelf, ja, maar dat kan duiden gewoon op mijn zondigheid. Ik ben een zondig mens. Daarvoor is hij gestorven en vieren we nu ook nog steeds zijn verrijzenis. Dus dat is niet het ergste wat er is. Maar als wij bij onszelf blijven staan, dat is wat er misgaat. We zijn alle zondaars. En Jezus zegt toch, kom, vraag, zoek, klop. Ja, we moeten vragen. We moeten op zoek gaan en aankloppen bij hem. Als wij onze kinderen het goede willen geven. Maar ook met het besef dat God uiteindelijk beslist, want hij is de gever van alles en hij ziet het hele grote geheel. Dus dat betekent dat we niet alles altijd zullen krijgen wat we vragen. Of dat we vinden wat we zoeken. Of dat er soms ook niet wordt opengedaan. Maar het is een oproep aan het vaderhart, aan blijvend vertrouwen op hem. Zoals ook wij alles mogen doen voor de ander, voor het betere. En soms is dat ook soms een nee zeggen of een nee doen. En dat is ook wat naar voren komt in het gebed. Dat we soms ook ervaren, ja, maar waarom verhoort God mij niet? Ik zoek toch, ik vraag toch, ik klop. En soms is het nee dan iets beters. Omdat God, wat ik net al zei, het grote geheel ziet. Wij zien alleen het hier en het nu. Wij voelen ons alleen in het hier en het nu. Maar hij vraagt ons niet het ik heb het nodig. Maar hij zegt ons, we doen het samen. Dus probeer open te staan voor, we mogen vragen, we mogen zoeken, we mogen kloppen. Maar uiteindelijk is de grote gever, de goede gever, degene die beslist en het grote geheel zodanig gaat schenken aan ons dat het werkelijk goed is.
1: Ik moest denken aan het liedje van, volgens mij, Ellie en Rickert. Van als je klopt, zal hij je geven. Als je da-da-da-dam, verschillende mensen zullen het wel kennen. Dacht ik, ja, dat bidden. Ik denk dat ik ook heel veel jaren heb gedaan. Vroeger dat ik eigenlijk helemaal niet bad. En dat ik daarvan, ja, moet je eigenlijk wel bidden. God weet toch alles. Maar op een gegeven moment heb ik iemand dat ooit horen zeggen. Van, op de credenstafel, dus het kleine tafeltje op het priesterkoor, staat dan het kannetje met wijn. En de mistenaar loopt dan naar de priester toe en de priester schenkt dat wijn in de kelk. En vervolgens gaat dat halve kannetje met wijn weer terug naar die tafel. En op het moment dat de priester de woorden spreekt, verandert alleen maar die wijn in de kelk in het bloed van Jezus. En niet daarginder in het kannetje. Dacht ik, aha. Daarom is het belangrijk dat ik het met gebed aanbied wat ik zie in nood, in verdriet, maar ook in vreugde. Dat alleen dat kan veranderen. En want zolang we blijven bidden, blijven we ook de hoop vasthouden. En wetende dat, zoals u misschien in de nieuwsbrief heeft gelezen, onze Australische biddende moeder zeide, wat een prachtige gedachte. Als wij slapen, bidden ze over de rest van de wereld. En als de rest van de wereld, als ze in Nederland slapen, dan bidden wij in Australië. Wat een geruststellende gedachte dat gebed en dat verzoek en dat verlangen, dat doorgaat. Dank u wel, Heer, dat u ons zo sterkt in dat vertrouwen. En als het onszelf niet lukt, dan is het zo goed dat we weten dat de anderen ons meedragen om in vertrouwen te bidden en te blijven bidden.
2: Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Amen. Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen, petekinderen en pleegkinderen, en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor de kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. En help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld en een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent, in alle vreugde en alle pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als wij verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de Almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. En daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
1: Dan is nu het moment dat we de rondjes in de handen van God mogen leggen. In volste vertrouwen uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schoonkinderen en de priesters waarvoor u bidt aan God's handen toevertrouwen.

0: bidden we nu ook voor de vaders van onze kinderen. En voor de intenties die we in ons hart meedragen. Hier in deze paasnacht, of daarvoor, zijn er een heleboel doopleerlingen geweest. Mensen, volwassen mensen die een stap hebben gezet om in de gemeenschap van de kerk hun plaats te willen vinden. Wilt u hen ook de genade en de gaven schenken van het gebed, dat ze steeds dieper naar u toe groeien en dat ze zo in de gemeenschap van de kerk hun plaats kunnen innemen. Dank u, Heer, voor al deze personen die gedoopt zijn.
1: Veel moeders zijn bekend met lijden, lang lijden, kort lijden, hevig lijden. Ik wil bidden voor hen dat zij het volhouden met u samen, met u voor ogen. En dat u hen nieuw leven zult schenken.
0: Ja, Heer, zo denk ik aan al die moeders in oorlogsgebieden. Die al misschien echtgenoten of kinderen zijn verloren. Dat zij niet in de bitterheid terechtkomen. Maar dat ze altijd weer een weg zoeken om bij u terecht te komen en getroost te worden door mensen om hem heen en hoop te houden. Op vrede in hun hart en vrede vooral in de hele wereld, Heer. We brengen al die brandhaarden bij u. Schenkt u uw vrede.
2: Vader, ik wil bij u brengen al die moeders die in verwachting zijn, die het ongeboren leven in zich dragen. Door het paasmysterie hebben we het leven gekregen. Ik vraag u heel bijzonder voor die moeders die het kind niet kunnen accepteren, en ook vaders, dat zij toch bereid zijn om hun hart open te stellen voor dit nieuwe leven, wetend dat u met dit kind ook gaat en dat u ook deze vader en moeder zult steunen. Ik bid u meteen tevens ook voor de artsen die abortus plegen, Heer. Laat het paasgeheim ook in hun hart neerdalen, dat zij zich bekeren en zien dat dit het uw leven is en dat zij daar geen uitspraak over mogen doen en zeker niet zodanig handelen om dit leven, dit nieuwe leven, te beëindigen. Vader, wij vragen om vergeving en dat zij werkelijk zich mogen bekeren. Dat het gebed wat wij hier nu samen ook hebben en ook met alle andere moeders die nu luisteren, dat ons gebed de hemel bestormt. Vader, verhoor ons gebed.
0: Ja, Heer, zo brengen we ook alle ernstige zieken, vooral zij die het niet meer zien zitten, dat ze toch genoeg steun om zichzelf, om hun heen hebben, om het hele traject, om hun hele leven uit te leiden, zodat ze daarna natuurlijk kunnen overlijden. Heer, we bidden u dat er zoveel mensen dat weer gaan ontdekken en hulp krijgen op tijd, dat ze gewoon in moeite, met veel moeite natuurlijk, wel hun ziekte kunnen uitzieken. Heer, sterk hen. En daar waar mogelijk is, Heer, vragen we u om genezing. Dat wil ik zeker doen voor een jonge moeder. Heer, als het indien mogelijk is, schenkt u het wonder van genezing voor haar. En we brengen zo ook alle zieke kinderen, alle zieke jongeren en pubers. Dank u, Heer, voor uw verhoring. En Heer, zo brengen we u in het Onze Vader, alles nog wat leeft in de harten van al onze luisteraars, al onze meebidders.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bidden we het gebed om vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie, een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: Amen. En zingen we nu nog samen uit in vertrouwen?

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Enkele gedachten over volharding. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer iemand van u leest over gebedsverhoringen, u zich afvraagt: hoe staat het dan met mij? Wanneer wordt mijn gebed verhoord? Waarom verhoort God sommige gebeden zo snel en andere niet? Ik kan alleen antwoorden dat ik dat niet weet. We kunnen de gedachten van God niet lezen. Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is: alle gebeden worden verhoord op Gods tijd en op Gods wijze. Ook als wij wachten, doet God iets in ons leven. Hij leert ons geduld, hoewel dat moeilijk is te accepteren, vindt u ook niet? Wij willen allemaal dat alles nu gebeurt. In Jesaja 40 vers 31 lezen wij: maar zij die vertrouwen op de Heer, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit. Zo lopen zij en worden niet moe. Zo rennen zij en raken niet uitgeput. Dus als wij ons vasthouden aan die belofte, terwijl wij wachten en doorgaan met vertrouwen, komt er meer vrede in ons. Ik weet dat veel moeders hebben bevestigd dat, hoewel de problemen er nog steeds zijn, zij zelf veranderd zijn en nu meer innerlijke vrede hebben. Ik herinner mij een moeder die ik ken, die het gevoel had dat haar gebeden nooit zouden worden verhoord. Maar na lange tijd is haar zoon gestopt met drinken. Heeft hij een goede baan en hij is lid geworden van een gebedsgroep. Prijs de Heer! In Genesis 18 vers 27 tot 33 zien we de bereidheid van God om te luisteren naar de smeekbeden van zijn mensen. Hoe hij bereid was een hele stad te redden door de smeekbeden van één man, Abraham. En hoe bereid hij was om Sodom te sparen, zelfs al waren er daar maar 10 rechtschapen mensen. Het onderstreept de noodzaak voor ons dat wij volharden in gebed, te smeken ten behoeve van onze gezinnen en onze gemeenschappen en voor onszelf om rechtschapen te zijn. Door onze gebeden kunnen hele gemeenschappen worden gered. Wat een gedachte, wat een verantwoordelijkheid. Maakt iemand van u zich zorgen omdat er zo weinig mensen in uw groep zitten, hoewel u regelmatig samenkomt, zodat u zich toch afvraagt of u wel door moet gaan? Dan zult u zich bemoedigd voelen door deze passage uit een boek, geschreven over Mary Winslow, in de eerste helft van de 19e eeuw. In een plattelandsgemeenschap in Amerika beloofden een paar christelijke vrouwen om bij elkaar te komen om te bidden voor zegen over hun gezinnen. Maar na een tijdje nam het animo af, totdat er nog maar 2 vrouwen overbleven. Zullen wij er maar mee stoppen? Was de vraag. De vrouwen dachten aan Gods trouw en aan zijn beloften, aan zijn macht en goedheid, en besloten door te gaan. Ze kwamen telkens weer samen, alleen deze 2 vrouwen. Zij beriepen zich op de belofte en moedigden elkaar aan door hun gebed. Eindelijk kwam het antwoord. God had hun geloof op de proef gesteld. Sommige vrouwen die de groep hadden verlaten kwamen terug. Anderen volgden. De plaats van gebed was spoedig gevuld. God stortte zijn Heilige Geest over hen uit en zij baden in alle ernst totdat de zegen werd ontvangen. De kerk voelde de heilige invloed. Hun kinderen begonnen thuis te informeren naar wat zij moesten doen om gered te worden. De moeders wezen hen naar Jezus en baden verder. Hun echtgenoten en kinderen kwamen tot geloof en de hele kerk deelde in een opmerkelijke opleving. Dus houd moed. Lieve God, geef ons de gave van volharding om werkelijk te vertrouwen op uw liefde voor ons en onze kinderen. Een gebed van een moeder voor haar kinderen. Zoals u langs de velden van Galilea liep, o lieve verlosser, loopt gij namens mij met hen mee. Want sinds de jaren voorbij zijn gegaan en zij volwassen zijn geworden, kan ik hen niet meer vergezellen. Zij gaan nu alleen op weg. Als zondige zaken hen trachten te verleiden, spreekt gij tot hen. Steun hen bij alles wat ze moeten doorstaan. Houd met uw hand hun handen in mijn hand bij alle dingen waarin een moeder moet berusten. En zoals uw heilige moeder u begeleidde, o lieve Jezus, wijst u in mijn plaats, mijn zonen en mijn dochters de weg. Amen.
2: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. We gaan er vandaag een heel Mariafeest van maken. En dat doen wij rond een tweetal bekende gezangen, het Regina Caeli en het Magnificat. Veel vocaal werk dus. Maar ja, de teksten zijn dan ook van groot belang. Toevallig was ik recent bezig met een boek van Brent Piter, Jezus en de Joodse wortels van Maria, waarin hij een aantal aanduidingen en geloofselementen van Maria uitlegt met behulp van oude Joodse teksten, waaronder die van Koningin van de Hemel. Dat werd meteen mijn startpunt voor het Regina Caeli, dat bovendien precies in de paastijd past. Immers, de tekst zegt: Koningin des Hemels, verheugt u, alleluia, omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Om het niet al te chaotisch te maken, ga ik me vandaag houden aan een chronologische volgorde van de componisten. Laten we daarom starten met Nicolaas Gombert, of Nicolaas Gombert, Francisco Guerrero, Jan Pieterszoon Zweelink en Gregor Eichinger, die in een wat ruime versie van de 16e eeuw fraaie kerkmuziek componeerden. Gombert wordt gezongen door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel,

Guerrero door het Rias Kammerkoor onder leiding van Justin Doyle. Zwelink door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Philips. En Eichinger door het Vienna Chamber Choir onder leiding van Michael Grohotowski.

Ons laatste Regina-Caeli blokje komt uit de 17e eeuw en beslaat het werk van Karl Rozier en Antonio Lotti. Niet bepaald de meest bekende, maar die hoort u toch wel genoeg. Geboren in Luik speelde het leven van Karl Rozier zich toch grotendeels af in Duitsland. Hij werd kapelmeester van de kathedraal van Keulen, wat hij na zijn huwelijk in 1664 ook in Bonn was. Vanaf circa 1680 leefde hij in Amsterdam. Van hem kennen we een aantal motetten. Antonio Lotti was afkomstig uit Venetië, waar hij in de San Marco zong en orgel speelde en ook kapelmeester was. Het motet van Rozier wordt ons gepresenteerd door Holland Baroque onder leiding van Alex Potter en Lotti komt tot ons door de Gruppo Vocale Ars Antica onder leiding van Marco Berrini.

Voor het Magnificat gaan we langzamerhand wat recenter in de tijd. Maar we beginnen nog vertrouwd met Henry Purcell en Carl Philipp Emanuel Bach, hoewel deze circa een halve eeuw schelen. Purcell komt van het album Music for Westminster Abbey van de Cantores in Ecclesia en voor het Duitse werk krijgen we de bijdrage van het Dresdner Kammerkoor en La Stagione Frankfurt. Nog eens een dertigtal jaren later komen we terecht bij de Italiaan Domenico Cimarosa, voornamelijk werkzaam in Napels. Hij werd vooral bekend om zijn werk voor theater, maar in zijn jonge jaren schreef hij ook geestelijk werk. Hij werd zeer gewaardeerd, onder meer door Catharina de Grote, die hem aanstelde als hofcomponist. Zijn Magnificat wordt gezongen door de Schola Cantorum San Sisto.

We moeten nu echt wel naar het land waar het Magnificat als muziekstuk een grote rol speelt. En wel in de Choral Evensongs, de vesperdiensten van de Anglicaanse kerk, waarin het Magnificat, evenals het Nunc Dimittis, centraal staan. We gaan dus nu over naar de Engelse componisten, van wie Charles Villiers Stanford de oudste is. Zijn Magnificat komt tot ons door het Ely Cathedral Choir. Een geheel onbekende voor mij was Herbert Merrill, componist en organist die kort na de oorlog jong overleed. Zijn Magnificat wordt gezongen door het St. Paul's Cathedral Choir. Tot slot, de enige nog levende componist van het hele rijtje, John Rutter. Geboren in 1945 en nog immer actief met zijn eigen koor, de Cambridge Singers. Van hem horen we dan ook zijn prachtige Magnificat onder begeleiding van de City of London Symphonia. En dat zet een uitroepteken achter deze uitzending. Ik wens u nog een fijne zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catecheses de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft. Alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren als antwoord van geloof.

geloof op de verkondiging van het evangelie, wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daaropvolgende toelichting wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt Hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt Hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. Dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan uit de doden, heeft hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort, en door hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader, is hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in Het Scapulier van de Berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Voorwoord. In deze verhandeling over het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel gaat het erom een antwoord te geven op vragen van hen die in het scapulier een teken zien van verwachting en bescherming van de Heilige Maagd ten behoeve van het christelijk leven en het eeuwig zielenheil. De tekst van Le Scapulaire de Mont Carmel is een tekst in het Frans goedgekeurd door de Roomse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Leer der Sacramenten op 10 april 1996. Onze bedoeling is die gelovigen te helpen die het scapulier wensen te dragen om de geest van deze devotie, de geschiedenis ervan en de praktische voorwaarden die moeten worden vervuld, beter te leren kennen. We hebben evenwel niet de pretentie de hele materie te hebben behandeld. Evenmin wordt hier de totale rijkdom, zoals die verbonden aan het scapulier, uit de doeken gedaan. Inleiding. Nog nooit had ik haar zo mooi gezien. Lourdes, 16 juli 1858. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Die avond drijft de onweerstaanbare roep, die sinds 3 maanden niet meer had weerklonken, de kleine Bernadette Soubirou naar de grot van Massabielle. Die dag zal Maria niets zeggen. Het zal haar 18e en laatste verschijning zijn. Nog nooit had ik haar zo mooi gezien, verklaart de heilige Bernadette. In een brief van 10 juli 1958 stelt Monsieur Trea, bisschop van Tarbes en Lourdes, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen, dat 16 juli wel degelijk een keuze van Maria zelf was. De keuze van die datum voor haar laatste bezoek aan de grot wijst op een duidelijke intentie van de Allerheiligste Maagd. Wilde zij niet ons er attent op maken hoe plechtig die 16 juli was en ons eraan herinneren hoe na het woord van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel haar aan het hart ligt? Wilde ze daarmee niet tevens laten merken welke voorliefde ze had voor de orde van de Karmel, voor haar spiritualiteit, haar heiligen, haar doctores en al degenen die in andere hoedanigheden ertoe behoorden? Bij haar 5e verschijning te Fatima op 13 augustus 1917 laat Maria de 3 kinderen weten dat ze op 13 oktober weer zal verschijnen en dat ze Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te zien zullen krijgen. En inderdaad vertoont de Heilige Maagd zich op 13 oktober voor haar laatste verschijning aan de kinderen. Daarbij houdt ze een scapulier in de hand. In de maand augustus 1950 vraagt men zuster Lucia, een van de zieners die nadien tot de Karmel is ingetreden, waarom de Moeder Gods was verschenen met het scapulier van de Karmel. Haar antwoord luidt: dit is omdat Onze Lieve Vrouw graag wil dat wij het heilig scapulier dragen. Monsieur da Silva verklaart van zijn kant dat het scapulier een onlosmakelijk deel uitmaakt van de boodschap van Fatima. Wat is dan toch dit scapulier waar de Allerheiligste Maagd Maria zoveel waarde aan hecht? Wat voor beloften liggen erin besloten? Hoofdstuk 1. Een berg in Palestina. De Karmel. Een naam rijk aan gewijde herinneringen. De profeten bezongen destijds al de schoonheid van deze berg in Galilea, die als een voorgebergte boven de Middellandse Zee opdoemt. Vooral de profeet Elia roemde de heilige berg om haar deugden en wonderen. Daar trok hij zich in de 9e eeuw voor de menswording van de Zoon Gods terug. Gedurende 3 jaar heerste toen in Palestina een meedogenloze droogte, een hemelse straf wegens de trouweloosheid van de Hebreeën jegens de ware God. Terwijl Elia aan het bidden was, zond hij zijn dienaar naar de top van de berg Karmel met de woorden: "Klim omhoog en kijk naar de zeekant." De dienaar klom naar boven en zag niets. Hij kwam beneden met de woorden: "Er is niets te zien." Daarop liet de profeet hem zijn vruchteloze klautertocht tot 7 maal toe overdoen. Toen hij uiteindelijk terugkwam, zei hij: "Ik zag een heel klein wolkje." Dat wolkje was zo klein dat het bij het eerste zuchtje wind wel moest oplossen. Maar geleidelijk aan werd het groter, breidde zich uit over de hele omtrek en stortte zich op de aarde als een overvloedige, heilbrengende regen. Vergelijk het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18. Naderhand zagen veel exegeten en commentatoren in die zo weldadige wolk het beeld van de heilige maagd die door haar zoon Jezus Christus met haar in de ogen van God kostbare, maar verborgen deugden de stromen van goddelijke genade over de wereld liet uitstorten. In navolging van de profeet Elia hebben er in verschillende tijdsperioden kluizenaars op de berg Karmel geleefd en gebeden, die de geest waaruit Elia zo intens leefde door hun eigen verbond met God ontvingen en doorgaven. Die plaatsen, geheiligd door mannen van gebed, hebben andere mannen van gebed aangetrokken. In het begin van het christelijk kloosterwezen in Palestina, ongeveer de 4e eeuw, herbergde de berg Karmel in haar rotsachtige bergwanden de Byzantijnse laura's, waarvan de sporen vandaag nog te zien zijn. Een laura is een kluizenaarskolonie. Ze leiden een monogaal leven en kwamen samen voor bepaalde oefeningen onder de leiding van een abt. In de ruïnes van de eerste kloosters zonderden zich aan het einde van de 12e eeuw de eerste Latijnse kluizenaars af, meegekomen met de grote kruistochten. De eerste karmelieten, afkomstig uit het westen, bouwden op de Karmel op een prachtige en sierlijke plek voor Onze Lieve Vrouw een fraai kerkje, zo vermeldt een oude kroniek. Uit dit feit blijkt de bijzondere toewijding van de orde, geboren uit de moeder van God, prinses en moeder van de Karmel genoemd. Later zou de heilige Theresia van Avila in de 16e eeuw over de Allerheiligste Maagd Maria zeggen: "Deze orde is de hare. Zij is onze koningin en onze schutspatrones." Zie daarvoor de mystieke werken van Theresia van Avila, deel 2, Kloosterstichtingen, hoofdstuk 29. Alle begin is moeilijk. De heilige maagd vergde heel wat van haar trouwe dienaren van de berg Karmel. Aan kruis, beproevingen en allerlei lijden ontbrak het hun niet. Maar Maria leerde hun het lijden naar waarde te schatten, daar het ons reinigt en ons tot een hostie voor zondaars maakt. En de monniken smaakten een weliswaar streng, doch diep, bovennatuurlijk geluk. Ofschoon zij kluizenaars waren, verzochten ze Sint Albert, de patriarch van Jeruzalem, om een leefregel. In 1225 vertrok een delegatie van de orde naar Rome om de heilige stoel om goedkeuring te vragen. Het vierde concilie van Lateranen in 1215 had erom gevraagd de nieuwe instellingen onder te brengen bij de reeds bestaande orden. De goedkeuring van deze instelling door de paus leek twijfelachtig. In 1226 stemde Honorius III toch toe. Maar de moeilijkheden waren nog niet ten einde. De vervolgingen door de islam in het Heilige Land troffen de monniken zwaar. Sommigen onder hen werden tijdens de Saraceense invallen gemarteld. Ondertussen overwegen de Karmelieten de heilige berg te verlaten. De prior van de berg Karmel staat een bepaald aantal broeders toe het heilig land te verlaten, om terug te keren naar hun respectievelijke landen en daar kloosters van de orde te bouwen. De laatste monniken die op de berg Karmel waren gebleven werden in 1291 tijdens de inname van Sint-Jan van Arken vermoord of gedwongen te vertrekken. De stad kreeg de naam Sint-Jan van Arken, nu Akko geheten, omdat de ridders van Sint-Jan haar verdedigden. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Klein Byzantijns Koor Utrecht zingt het Onze Vader. De komende minuten ga je bidden. Je gaat toelaten dat Gods geest zelf in jou kan spreken. Maak het stil. Open je hart. Laat je raken door zijn nabijheid.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15 vanaf vers 26.
1: Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want ik was bij jullie.

Jezus waarschuwt zijn discipelen dat er een tijd zal komen waarin zij zullen worden vervolgd, zullen worden verjaagd uit plaatsen waarvan ze dachten dat ze veilig waren. Op welke momenten in het verleden werd ik tegengewerkt of kreeg ik kritiek terwijl ik me inzette voor een goede zaak?

Zijn er aan de andere kant misschien momenten geweest waarop ik niet trouw bleef aan mijn principes, niet helemaal eerlijk was, niet helemaal oprecht?

0: Wanneer het moeilijk wordt, zullen we ons herinneren wat Jezus zei. Dus, terwijl je opnieuw luistert naar de Bijbelpassage, denk dan aan een periode waarin je je geïsoleerd of alleen voelde. Een tijd waarin je misschien zo in beslag werd genomen door je eigen gevoelens, dat je de aanwezigheid van God vergat, of de bijzondere gave van de leiding door Gods geest.
1: Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want ik was bij jullie.

Wat voel je nu? Nu je weet dat God aanwezig is voor jou en altijd is geweest. Zeg wat je voelt. Een woord van verdriet, van vertrouwen of van dank.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd.
3: En in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de Handelingen van de Apostelen. De reis naar Jeruzalem, de voorzegging van Agabus, de raad van Jacobus en de oudsten. Nadat wij van Efeze waren weggevaren, koersten we rechtstreeks naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. Nadat we hier een schip gevonden hadden dat zou oversteken naar Fenicië, gingen we van aan boord en kozen zee. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen, voeren door naar Syrië en liepen de haven van Tyrus binnen, want daar moest het schip zijn lading lossen. We zochten de leerlingen op en bleven daar 7 dagen. Door de geest gedreven waarschuwden zij Paulus niet naar Jeruzalem scheep te gaan. Maar toen onze dagen verstreken waren, reisden wij verder, terwijl allen met vrouwen en kinderen ons wegbrachten tot buiten de stad. Op het strand knielden wij neer, baden en namen afscheid van elkaar. Toen we aan boord gegaan waren, keerden zij naar huis terug. Na Tyrus legden wij het laatste stuk van onze zeereis af en liepen Ptolemais binnen. We gingen daar de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. Sanderendaags verlieten we de stad en kwamen te Caesarea aan. Hier gingen we naar het huis van de evangelist Filippus, 1 van de 7, en namen bij hem onze intrek. Hij had 4 ongehuwde dochters die de gave van profetie bezaten. Tijdens ons verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, kwam er een profeet uit Judea, een zekere Agabus. Hij trad op ons toe, pakte de gordel van Paulus, bond zich daarmee handen en voeten en sprak: "Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden in Jeruzalem de man aan wie deze gordel toebehoort binden en overleveren in de handen der heidenen." Toen we dit hoorden, verzochten wij en ook de gelovigen die daar woonden hem dringend niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop antwoordde Paulus: "Waarom tracht ge met uw tranen mijn hart te vermurwen? Ik ben immers bereid mij te Jeruzalem niet alleen te laten boeien, maar er zelfs te sterven voor de naam van de Heer Jezus." Daar hij zich niet liet overreden, berusten we erin en zeiden: "De wil des Heren geschiede." Toen de dagen van ons verblijf verstreken waren, maakten we ons reisvaardig en gingen naar Jeruzalem. Ook enkele leerlingen van Caesarea trokken met ons mee en brachten ons bij een zekere Mnason uit Cyprus, een leerling uit de eerste tijd, bij wie wij te gast zouden zijn. Toen we in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met vreugde. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie ook alle oudsten samengekomen waren. Hij begroette hen en verhaalde in bijzonderheden wat God door zijn dienstwerk onder de heidenen had tot stand gebracht. Toen zij dat vernamen, verheerlijkten ze God. Maar ook zeiden ze tot hem: "Gij ziet, broeders, hoe geweldig groot het getal is van de Joden die gelovig zijn geworden, en allen zijn ijveraars voor de wet. Nu heeft men over u horen zeggen dat ge aan alle Joden die onder de heidenen leven afval van Mozes leert door te verklaren dat ze hun kinderen niet moeten besnijden en niet moeten leven volgens de gebruiken. Wat nu te doen? In ieder geval zal men horen dat ge hier aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben hier 4 mannen die onder gelofte staan. Neem deze mee. Laat u met hen reinigen en betaal voor hen de kosten om zich het hoofd te laten scheren. Dan zullen allen inzien dat er niets waar is van wat u over ze hebt horen vertellen, maar dat ge ook zelf trouw de wet blijft onderhouden. Wat echter de gelovig geworden heidenen aangaat, hen hebben wij schriftelijk van onze beslissing op de hoogte gebracht dat ze zich moeten onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Toen nam Paulus de volgende dag de mannen met zich mee, liet zich met hen reinigen, ging de tempel binnen en kondigde het tijdstip aan waarop de reinigingstijd voltooid zou zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer gebracht zou worden. Tweede lezing. Uit de verhandeling van Didymus van Alexandrië over de drie-eenheid. De Heilige Geest vernieuwt ons door het doopsel. In het doopsel maakt de Heilige Geest ons tot nieuwe mensen. Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De Heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zo met zijn genade dat we geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van zonde en dood. Uit aardse wezens, dat wil zeggen, uit stof en as, maakt hij goddelijke wezens. Zo laat de Geest ons delen in de goddelijke heerlijkheid en maakt ons tot kinderen en erfgenamen van God en van de Vader. Hij maakte ons gelijkvormig met het beeld van de Zoon, tot zijn mede-erfgenamen en broeders of zusters, bestemd om samen met hem verheerlijkt te worden en met hem te heersen. In plaats van de aarde geeft de Geest ons weer de hemel. Edelmoedig schonk hij ons het paradijs. Hoger dan aan de engelen reiken zijn eerbewijzen aan ons. En met de goddelijke waterstromen die uit de doopvont vloeien, blust de Heilige Geest dat vreselijke onblusbare vuur van de hel. De mens wordt twee keer ontvangen. De ene keer uit een menselijk lichaam, de andere keer vanuit de Heilige Geest. Over beide hebben gewijde schrijvers goede dingen geschreven. Johannes zegt: aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Ze zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Hij zegt dus dat allen die in Christus geloven, het vermogen krijgen kinderen van God, dat wil zeggen, kinderen van de Heilige Geest en verwanten van God te worden. Om aan te tonen dat de God die tot leven wekt de Heilige Geest is, haalt hij Christus woorden aan. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Op zichtbare wijze immers brengt de doopvont ons zichtbaar lichaam ter wereld door de bediening van de priesters. Op geestelijke wijze echter worden met behulp van de engelen lichaam en ziel door Gods geest, die onzichtbaar is voor alle verstandelijke vermogens, in hemzelf gedoopt en herboren. In overeenstemming met de uitspraak uit water en geest, zegt immers ook Johannes de Doper in zijn prediking over Christus: hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Aangezien het lichaam een aardepot is, moet het eerst gezuiverd worden door water. Vervolgens moet het lichaam door een geestelijk vuur gehard en afgewerkt worden, want God is een verslindend vuur. Het lichaam heeft dus behoefte aan de Heilige Geest, die de voltooiing schenkt en vernieuwt. Want het geestelijk vuur kan ons ook bevochtigen en het geestelijk water kan ons ook weer omsmelten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het maandag 11 mei, in de 6e week van Pasen. We bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging vindt u vanaf bladzijde 662. De hymne 752. We nemen de psalmen en antifonen van Pasen, maandag week 2, 902. En de korte schriftlezing en volgende vanaf bladzijde 490. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, de uitnodiging en hymne van de paastijd, vanaf bladzijde 37. En de psalmen, maandag week 2, 175. Niet alle teksten van de paastijd staan in uw klein getijdenboek. Wel op de getijdengebeden-app van de Tiltenberg. We wensen u veel devotie toe.

0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. De dag rijst rood in het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. Ik zit verkeerd. We gaan opnieuw beginnen. Uitnodiging. We gaan opnieuw beginnen. Verontschuldig mij. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de God van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij Zijn volk. Hij is de herder en wij Zijn kudde.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: De dag rijst rood in het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. De hel barst los in jammerklacht.
1: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht.
0: Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten er omheen, stijgt uit het graf en triomfeert in al zijn pracht, de Heer regeert.
1: Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor iedereen volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan u nu leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, Gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, U met de Geest voor immer meer.
0: Zoals het hart de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God. Alleluia. Zoals het hart de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
1: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
0: Mijn tranen zijn mijn brood geworden, dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar God verblijf trok in de mensenstroom.
0: Ik liep vooraan in deze feestdoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
1: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland op de heuvels bij de Hermon.
1: Daar roept de ene bergbeek tot de ander, met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
0: Bij dag verleent de Heer mijn zijn genade, en in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
1: Ik zal hem zeggen, gij, mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
0: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zoals het hart de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God. Alleluia. Laat Sion vervuld zijn van uw majesteit, zodat allen uw grote daden verhalen. Alleluia. Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen.
1: Vervul de volken met ontzag voor u, de volken die naar u niet omzien.
0: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat, en overal uw grote daden gaan verhalen.
1: Hef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
0: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
1: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen.
0: Hernu uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
1: Breng Jacob's stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
0: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd, en over Israël, uw eerstgeborene.
1: Ontferm u over deze stad, door u geheiligd, Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
0: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn, uw tempel van de glorie van uw naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat Sion vervuld zijn van uw majesteit, zodat allen uw grote daden verhalen. Alleluia.
0: De luister van God verlicht de stad, en haar lamp is het lam. Alleluia. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken. Geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Een boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon. Zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek,
1: zo
0: begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De luister van God verlicht de stad
1: en haar lamp is het lam.
0: Alleluia. De korte schriftlezing en volgende vanaf bladzijde 490. Het woord is vlakbij. Het is in uw mond. Het is in uw hart. Het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid, en de belijdenis van uw mond het heil.

0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: God heeft ons verwekt tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gericht op een onvergankelijk erfdeel. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God
1: heeft ons verwekt tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, gericht op een onvergankelijk erfdeel. Alleluia.
0: Laten wij met vertrouwen bidden tot God, onze Vader, die door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon is verheerlijkt.
1: Heer, zend ons uw licht.
0: God, schepper van het licht, door de luister van Christus' verrijzenis, heb gij uw licht doen stralen over de wereld. Verdrijf vandaag alle duisternis uit ons hart door het licht van het geloof.
1: Heer, zend ons uw licht.
0: Door de verrijzenis van uw Zoon heb gij voor de mensen de toegang tot de eeuwigheid ontsloten. Beziel ons vandaag bij al wat wij doen met de hoop op eeuwig leven.
1: Heer, zend ons uw licht.
0: Door uw verrezen Zoon heb gij de Heilige Geest in de wereld gezonden. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
1: Heer, zend ons uw licht.
0: Om ons te verlossen heeft Jezus Christus de kruisdood ondergaan. Laat ons vandaag kracht putten uit deze bron van heil.
1: Heer, zend ons uw licht.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Barmhartige God, doe ons ondervinden dat de gave die Gij geschonken hebt op Pasen voor ons te alle tijden vruchtbaar zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne dag toe en een gezegende paastijd. En blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de zesde week van Pasen, uit de tekst van de Introïtus, Christus is uit de doden opgestaan, hij kan niet meer sterven, de dood heeft geen macht meer over hem. Als Christus uit de doden is opgestaan en niet meer kan sterven, dan moet hij op een andere wijze zijn opgestaan dan Lazarus, want die zou opnieuw sterven. Jezus kan niet meer sterven, omdat het leven dat hij is binnengegaan niets meer met zonde en dood te maken heeft, zoals wel het geval was met het leven van Lazarus. Het leven dat Jezus leeft, heeft alleen met God van doen, zegt Sint Paulus. En dat leven is ook het leven dat wij, gedoopten, nu al hebben. Het is, zoals Jezus graag zegt, het eeuwig leven. Het eeuwig leven dat we nu al hebben en dat gevolgd wordt, na de dood, door het eeuwige leven. Een leven zonder einde. En dat eeuwig leven wordt in de Eucharistie gevoed met het woord van God en met zijn zelfgave. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader

eruit gaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u dood zal menen een daad van godsverering te stellen. Ze zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft. Vrede, liefde. We ook willen laten beminnen. Mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Geloven in zijn liefde, dat wil zeggen, geen bijzondere tekenen van zijn liefde verlangen, zoals bijvoorbeeld zijn liefde willen ervaren of voelen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te blijven. Zoals ik nu ben, zo zou ik eigenlijk mijn hele leven moeten zijn. Het is een niet geringe steun voor het komende gebed, wanneer ik dat uitdrukkelijk als een genade vraag, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen van het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. In dit van betekenis zwanger moment legt Jezus de betekenis van dat gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. En de plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de eucharistie. Zijn er zulke plaatsen of situaties van pijnlijk afscheid en onbegrip ook in mijn of in ons leven? Zulke situaties wachten op een duidend, verlossend woord van Jezus. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, wanneer de helper komt, zal hij over mij getuigenis afleggen. De Heilige Geest getuigt dus, legt getuigenis af. Waarvan? Van Jezus en van God. Want hij is de helper die ik u, zegt Jezus, van de Vader zal zenden, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Hij legt getuigenis over mij af. Hij legt er getuigenis van af dat God bestaat, dat hij er is. En dat hij iets van zich doet horen. En dat hij ingrijpt in de menselijke verhoudingen, dat hij zich meldt. Ook zijn er mensen die getuigenis afleggen van God. Jezus zegt het ook de leerlingen moeten getuigenis afleggen van hem. En soms hoort u ook wel eens een medegelovige iets zeggen waaruit de kracht van God tot u spreekt. Of iemand maakt een stichtende opmerking, of geeft een stichtend voorbeeld. Maar u bent nooit op dat soort menselijke getuigenissen helemaal aangewezen. Het is namelijk ook in uzelf dat de Heilige Geest getuigenis aflegt. En hoe doet hij dat dan? Jezus zegt het in het evangelie. U hebt dit evangelie al dikwijls gehoord, maar weet u ook wat dat nu voor ons gewone mensen betekent? Kort gezegd, er zijn drie goddelijke personen. Onze Vader die in de hemel is, Jezus, over wie u hier hoort spreken,
en die u gegeven wordt in het woord en in zijn zelfgave, en de Heilige Geest die in uw hart is uitgestort. De Geest is de goddelijke persoon die, zoals in het credo staat, voortkomt van de Zoon en de Vader. De Geest is er als je de Zoon over de Vader hoort spreken. En als je dat niet alleen maar hoort, maar u hoort ervan op. Het spreekt u aan. Je wordt erdoor aangesproken als door God zelf. Bijvoorbeeld, u hoort zeggen dat bij God de kleinen er altijd bij horen. De tollenaars, de zondaars, de kinderen, allen die gering zijn, hoe gering ook, de zieken. Als je hem hoort zeggen dat ze er altijd bij blijven, ook mensen die er bij de mensen helemaal uit liggen en niet bij horen, als je hoort zeggen dat God barmhartig is, dat God over zijn goede hart strijkt, als je dat hoort van de Zoon, en als je bij zo'n woord van de Zoon denkt, ja, dat is goed, zo is het goed, zo'n Vader hebben we hard nodig, als je je voelt aangetrokken bij zo'n woord tot zo'n Vader, als je je door dit woord met God verbonden voelt, dan heb je het getuigenis beluisterd van de Heilige Geest. Niet gehoord, maar in je hart ervaren. Wanneer u in een of andere uitzichtloze situatie verkeert, wanneer u merkt dat mensen om u heen hun harten stevig vergrendelen, zoals in de handelingen van de apostelen wordt gezegd, en als u dan zelf toch open blijft, te midden van hoge golven, voor Jezus woord open blijft, vrees niet. Wanneer u te midden van zorgen, zijn woord, wees niet bezorgd. Inderdaad, de zorgen van u kunt laten afvallen. Als er in onvrede, luisterend naar zijn woord, vrede aan u, vrede over u komt, dan hebt u het getuigenis van de Heilige Geest. Dat hoort bij een leven in vertrouwen. Doordat je met God op vertrouwelijke voet leeft, familiair, ongedwongen, vrijmoedig, gij zult eerbiedig, maar ook vrijmoedig nader treden tot de troon van de genade. Want de Heilige Geest getuigt in het menselijk hart. Dat is het inwendige getuigenis. Daardoor worden de woorden van God woorden voor mij. Er ontstaat een vertrouwelijkheid met God door de Heilige Geest. Er komt in ons een inwendige ruimte waar ik met God alleen ben. Aan het eind getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, daarbij aansluitend gesprekjes voeren met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt, nog eens mij door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. Zoals Paulus zegt, God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgeleverd, daar zit meteen al de dood in. Liefhebben tot de dood toe. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus dat hij mij zijn eigen Zoon heeft weggegeven. En onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria op deze maandagochtend 11 mei. Fijn dat u naar ons luistert. Ik hoop dat u blijft luisteren. En ik hoop dat u veel van Radio Maria leert, dat u geïnspireerd raakt. We gaan door zo met het morgengebed. Het morgengebed uit het katholieke boek van het katholieke bedenboek van Tabor. Als u dat hebt op bladzijde, volgens mij 57. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzers van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons, en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel, dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was de ochtendgebed. We gaan naar een mooi lied luisteren, want de meimaand is al lang begonnen. En de meimaand is een maand van Maria. Dus we luisteren naar een Marialied en ook zeker een paaslied, omdat wij nog steeds in de paastijd zitten. En dat is het Regina Celli.

En u hoort de beste luisteraars een prachtige versie van het Regina Celli van Robert Kochis. We gaan naar het volgend item in dit programma. En dat is, we kijken naar de heiligen van vandaag. En een daarvan is de heilige Mamertus van Vienne. Hij is overleden in het jaar 477 in Frankrijk. En hij is bisschop geweest. Hij is bisschop van de stad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk, waarschijnlijk tussen de jaren 461 en 477. Tijdens zijn bisschopsperiode kreeg hij ruzie met de toenmalige paus Hilarius. Hij was namelijk nogal eigenmachtig opgetreden door de kerkelijke indeling van zijn streek te wijzen. Hij had zelfs een bisschop, ene Marcellus, in wie hij veel vertrouwen had, geïnstalleerd in de naburige stad Die. Dat kwam hem op een stevige reprimande van de paus te staan. Mamertus gaf ruiterlijk toe dat de paus gelijk had. Intussen was de paus niet blind voor Mamertus' kwaliteiten. Hij nodigde hem uit op een bisschoppenconferentie te Arles. Daar moest Mamertus de overtuiging bestrijden dat hij dat bij een aantal collega's had post gevat, dat Christus alleen maar voor een paar uitverkorenen gestorven zou zijn en niet voor alle mensen, met name de armen. Als bisschop heeft Mamertus ruimschoots de gelegenheid gehad deze overtuiging waar te maken. Hij had hart voor al zijn mensen. Zijn tijd had veel te lijden van allerlei rampspoed. Invallen van hunnen en goten, aardbevingen, hongersnood en ziekten en al of niet aangestichte grote branden. Er zijn minstens twee verhalen bekend waarin verteld wordt hoe Mamertus een geweldige brand die in zijn stadje woedde wist te bedwingen door in de kerk voor het altaar neer te knielen en te bidden om redding en uitkomst. Omdat hij van de overtuiging was dat goed voorbeeld ook goed gevolgd moest worden, voerde hij de zogeheten kruisdagen in. Drie boetdagen, voorafgaand aan het feest van de Scheren Hemelvaart. De gelovigen hielden dan bedevaartsprocessies, waarbij allerlei litanieën werden gebeden. Onder andere de grote litanie met aanroepingen als van bliksem en noodweer, verlos ons Heer, van de geesel der aardbeving, verlos ons Heer, van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons Heer. Enzovoort. Het gebruik van de kruisdagen verspreidde zich vanuit het bisdom Vienne over geheel Frankenland, Spanje en Italië en werd tenslotte in de 10e of de 11e eeuw officieel ingevoerd voor de gehele wereldkerk. Mamertus stierf uiteindelijk in het jaar 477. Hij wordt vaak door de ijsheiligen gerekend, heiligen die hun feest hebben in de periode 11 tot en met 14 of 15 mei, welke vaak wordt gekenmerkt door een koude golf. Hij is patroon van minnen en zogende moeders, omdat de klank van zijn naam doet denken aan het Latijnse woord mama, dat is moederworst. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij brand, droogte en koorts. Zijn specialiteit zijn de ingewandziekten. In Bretagne wordt hij tot de zogenoemde Saint-Guérisseurs, de geneesheiligen. Hij wordt afgebeeld als bisschop met mijter, staf, tabbert enzovoort, met boek, met een streng opgerolde darmen, maar ook wel met een brandend licht, zowel symbool van voorwaakzaam geloof als voor als de branden die hij met gebed succesvol bestreedt. En dat is de heilige Mamertus, een Franse heilige en een ijsheilige. En ja, als je al naar buiten bent geweest, het is vandaag buiten eigenlijk best koud. Het is niet, het vriest niet, maar het is best koud. En beste luisteraars, we gaan weer naar een stuk muziek luisteren, weer een Maria-lied van broeder Johannes Schneider. Ave Maria, gratia plena.

En beste luisteraars, je hoorde het Ave Maria Grazia Plena van broeder Johannes Schneider, Franciscaan. Nou, we willen graag kijken naar wat er vandaag op Radio Maria te horen is. En dat is best veel en ook best interessant. Zometeen om 20:30 gaan we de Rozenkrans bidden, de Blijde Geheimen. Daarna om 21:00 begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht. Om 22:00 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. En om 21:15 kunt u luisteren naar het programma Een Bisschop Open de Week, vandaag met monsieur Jan Hendricks. En om 22:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. Om 23:00 begint een nieuwe serie bij het programma Geloofsvorming, een serie van 3 over de traditionele Latijnse mis of de Tridentijnse mis. Vandaag een inleiding over wat is de traditionele Latijnse mis. En ik heb hier ook een tekstje en een serie van 3 uitzendingen bespreken. Emeritus Pastoor van der Vecht, Harry van der Vecht en Joost Verstegen diverse aspecten van de traditionele Latijnse mis. En de eerste uitzending wordt ingegaan op wat liturgie is en hoe deze Romeinse rites van alle eeuwen, de traditionele of de Tridentijnse mis, tot in onze tijd gevierd wordt. En hoe is het Latijn daarbij een verbindende factor? Dat is vandaag om 23:00 en herhaalt vanavond om 20:30. Daarna om 12:00 kunt u meebidden met het Koningin des Hemels. En met het middaggebed, daarna met de Rozenkrans. Om 12:45 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. En om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Het Scapulier van de Berg Karmel van de monniken van de Sint-Jozef-abdij van Clerval. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag de tweede aflevering van een serie van 3 over de Poolse componist Henryk Górecki. Om 15:00 kunt u mij bidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 bij het programma Een Tafel Met kunt u een verslag horen van een bedevaar naar Lourdes. Lourdes, hemel op aarde, met een aantal mensen. Om 16:30 kunt u luisteren naar Pater Bots en zijn meditatie bij de evangelielezing van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief. Een eerste lezing uit de serie van priester Eugène Graas over het leven als een kind van God. En om 19:00 vanavond is er weer een heilige mis vanuit de heilige Gerardus Millerkerk in Utrecht. We gaan even kijken ook naar de lezingen uit de heilige mis van vandaag. Vandaag is het maandag in de 6e week van Pasen. De eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Wij, Paulus en Silas, voeren af van Troas en koesten eerst naar Samothrake, de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort, naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. Wij zetten ons neer en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia hoorde toe, die uit de stad Thyatira kwam en purperen stoffen verkocht. Zij was een godvrezende en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat de Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan. Onze Heer, die zijn volk bemint om krans te verdrukten met zegenkransen, zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinken te midden der zijnen. Israël juiche zijn schepper toe, laat Sion's zonen hun koning begroeten. Onze Heer, die zijn volk bemint om krans te verdrukten met zegenkransen, looft zijn naam in een heilige dans,
bespeelt voor hem harp en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Jubel dus, heilige, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond en taakt de zij vrome tot eer strekt. Onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Alleluia. Christus stond op uit het graf, hij die voor ons stierf op het kruis. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van Gods verheering te stellen. Zij zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Woord van de Heer. Beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan zo 8:30 de Rozenkrans bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans-update deze maandagochtend. Fijn dat u meebidt en we zullen alle intenties van degene die aan het meebidden zijn meenemen in ons gebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald der stelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor mensen in arme landen en rampgebieden. We bidden dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. We bidden voor de gezondheid van iemand. Voor een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft. En voor haar familie. We bidden voor iemand die zich erg eenzaam voelt en lijdt aan depressies, dat zij hulp, ondersteuning en uitzicht mag krijgen om goed verder te kunnen gaan in het leven. Voor alle zieken en voor alle mensen die moeite hebben aan het leven op voorspraak van de heilige Cosmas en Damianus.

0: We bidden voor Radio Maria, voor de hele wereld, voor de kinderen van en kleinkinderen van iemand en ook voor een luisteraar zelf. Uit dankbaarheid voor deze mooie dag. We bidden voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer, om bescherming voor haar en voor haar en het goed dat mag haar blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. En ook voor de moeders en alle moeders en iemands omgeving die te maken hebben met ouderverstoting, dat het contact met hun kinderen hersteld mag worden. Voor een gezin. We bidden ook om genezing en van evenwicht. Voor verschillende intenties. We bidden voor een spoedig herstel van een bisschop na een auto-ongeluk. Voor genezing van een schoonzusje en van een 15-jarige jongen met dwarslesie. En we bidden voor iemand dat het goed mogen gaan met de examens vandaag. Dat vanmorgen de scan van het hart goed mag gaan en de uitslag ook goed mag zijn voor een vriend. Dat de nieuwe week ons weer rust en vrede mogen brengen. We bidden om kracht voor iemand, voor de kleinkinderen van iemand dat het op school goed mag gaan en voor de gezondheid van luisteraar. En ook bidden wij voor twee nichtjes en een neefje die plotseling ziek zijn. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeten. We gaan over enkele minuten naar de Heilige Mis. Deze keer vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

En mijn luisteraars, het is 9 uur. We zijn in afwachting van de Heilige Mis vanuit de Sint-Sebaas in Maastricht. De aanbidding daar in de kapel is nu aan het afgesloten. Het is bijna afgelopen. Dus de Heilige Mis zal over enkele minuten beginnen. Ik maak alvast verbinding met de kapel.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. In het evangelie van vandaag zegt Jezus dat de Heilige Geest zal komen om van hem te getuigen. Lieve mensen, dat is een troostvolle boodschap, ook voor ons vandaag. Want in een wereld vol drukte, meningen, onrust, is het niet altijd gemakkelijk om bij Jezus te blijven. Soms zijn we bang om echt te kiezen voor zijn weg. Soms laten wij ons leiden door gemak, door onverschilligheid of door wat anderen denken. Maar juist daarom zijn we hier samen. In deze Eucharistie komt Jezus zelf naar ons toe. Hij geeft ons zijn geest, zijn kracht en zijn liefde. Hij nodigt ons uit om opnieuw zijn leerlingen te zijn. Laten wij daarom aan het begin van deze viering eerlijk naar onszelf kijken. Waar waren wij doof voor zijn stem? Waar schoten wij tekort in liefde, geduld of trouw? Vragen wij oprechte vergeving. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Barmachtige God, doe ons ondervinden dat hetgeen wij op Pasen vieren voor ons te allen tijden vruchtbaar is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de even der even. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

Uit de handelingen van de apostelen. Wij, Paulus en Silas, voeren af van Troas en koersten eerst naar Samothrake. De volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi. Een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven wij enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar wij dachten dat een bedehuis was. We zetten ons neer en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia hoorde toe, die uit de stad Thyatira kwam en purperen stoffen verkocht. Ze was een godsvrezende en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde zij ons uit en zei: als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, kom dan in mijn huis en neem daar uw intrek. En ze drong er bij ons sterk op aan. Woord van de Heer. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinken te midden der zijne. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sion's zonen hun koning begroeten. Onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Loof zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem een harp en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubel dus, heilige, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, een taak die zijn vrome tot eer strijkt. Onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.

0: De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal gij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van Gods verering te stellen. Zij zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zult herinneren dat ik het u gezegd heb. Woord van de Heer.
1: Amen.

0: Broeders en zusters, spreken wij nu vol vertrouwen onze voorbeden uit.
1: Bidden wij om de vruchtbare regen van de Heilige Geest over de akkers van Gods kerk. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u verhoord.
1: Bidden wij bovendien om zegen voor de akkers van deze wereld, opdat in ieder zijn dagelijks brood kan ontvangen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u verhoord.
1: Bidden wij om een open hart voor hem die de blijde boodschap mogen vernemen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u verhoord.
1: Wij bidden om genezing en kracht voor hen die ziek zijn, naar lichaam en ziel. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u
0: verhoord. Bidden wij voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen, dat hun leven in God tot voltooiing mag komen. Laat ons bidden. In stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor.

Goede God en Vader, dit zijn onze gebeden. Wij leggen ze aan U voor. Wil ons verhoren en bijstaan op onze weg door het leven. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Zingen wij het bladzijde 865. 865.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven die de kerk u vol vreugde brengt. Nu reeds zijt gij de bron van onze blijdschap. Geef ons dan ook de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlaag is, tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven geheel en al gesteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons. Mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de maagden en de krachten die u loven, die u dit leed toejegen, zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de Hoort der hemelse maagden, genade van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoog. Gezegen gij die komt in de naam des Heer, Hosanna in den hoog. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keert om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch Heer aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelius onze bischop, evenals zijn hulle bischop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Hedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, het bijzonder heilige Servatius, de Heer eens leeft en in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht te zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie, laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons hier van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons één, Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.

Zalig, zedig en nodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en zal gezond. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

0: lichaam van Christus. Bloed van Christus.
1: Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik ben nu boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
2: Jezus verscheen in de kring van zijn leerlingen en sprak tot hen: Vrede zij u. Alleluia.

Een gezegende, vruchtvolle dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, zie goedgunstig naar uw volk. Gij hebt ons vernieuwd door deze heilige geheimen. Laat ons met een verheerlijkt lichaam verrijzen in onvergankelijkheid. Door Christus onze Heer. Wens u allen.

We waren best luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met Sinsewaas in Maastricht. We gaan door met onze programmering deze maandagochtend. Om 10 uur hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 10:15 hoort u Monsieur Jan Hendricks in het programma Een Bisschop opent de week. En om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. Om 11:00 begint een nieuwe serie in het programma Geloofsvorming. Over de traditionele Latijnse mis, of ook bekend als de Tridentijnse mis. Sprekers zijn pastoor Harry van der Vecht en Joost Verstegen. En het is de eerste aflevering van 3. En de komende 2 afleveringen worden uitgezonden op de komende 2 maandagen. Vandaag vertellen pastoor Van der Vecht en Joost Verstegen over diverse aspecten van de traditionele Latijnse mis. In de eerste uitzending wordt ingegaan op wat liturgie is en hoe deze Romeinse rites van alle eeuwen de traditionele of Tridentijnse mis tot in onze tijd gevierd wordt. En hoe is het Latijn daarbij een verbindende factor? Dat is vanaf 11:00 vandaag. Om 12:00 kunt u meebidden met de Koningin des Hemels en met het middaggebed, 11:15, bidden we de Rozenkrans. En om 12:15 hoort u weer het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 11:30 hoort u aflevering 1 uit het boek Het Scapulier van de Berg Karmel. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag de 2e aflevering over de Poolse componist Henryk Gorecki. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 hoort u het programma Aan tafel met, vandaag met een verslag over een reis naar Lourdes en interviews met 3 mensen. Het programma heet Lourdes, Hemel op Aarde. Om 16:30 kunt u luisteren naar de meditatie van Pater Bots. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 is er een eerste aflevering van een serie over het leven als een kind van God met priester Eugène Graas, priester van het Opus Dei. En om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Meijlerkerk in Utrecht. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag hebben we Mamertus van Vienne. Hij wordt ook wel Mam of Mamet van Vienne genoemd, Frankrijk natuurlijk. Hij is bisschop van de stad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk en dat moet geweest zijn rond de jaren 461 tot 477. Tijdens zijn bisschopsperiode krijgt Mamertus ruzie met de toenmalige paus Hilarius. Hij is namelijk nogal eigenmachtig opgetreden door de kerkelijke indeling van zijn streek te wijzigen. Hij heeft zelfs een bisschop, ene Marcellus, in wie hij veel vertrouwen heeft, geïnstalleerd in de naburige stad Die. En dat komt hem op een stevige reprimande van de paus te staan. Nou, Mamertus geeft ruiterlijk toe dat de paus gelijk heeft en dat hij niet zo eigenhandig had mogen optreden. Intussen is de paus niet blind voor Mamertus' kwaliteiten. Hij nodigt hem dan ook uit op een bisschoppenconferentie te Arles. En daar moet Mamertus de overtuiging bestrijden die bij een aantal collega's post heeft gevat. Namelijk dat Christus alleen maar voor een paar uitverkorenen gestorven zou zijn. En niet voor alle mensen, met name de armen. Als bisschop heeft Mamertus ruimschoots de gelegenheid gehad deze overtuiging waar te maken. Hij heeft namelijk een speciale plek in zijn hart voor al deze mensen. Zijn tijd heeft veel lijden van allerlei rampspoed. Invallen van de hunnen en de goten, aardbevingen, hongersnood en ziekte en al of niet aangestichte grote branden. Er zijn minstens twee verhalen bekend waarin verteld wordt hoe Mamertus een geweldige brand die in zijn stadje woedt weet te bedwingen door in de kerk voor het altaar neer te knielen en te bidden om redding en uitkomst. Omdat hij ervan overtuigd is dat goed voorbeeld ook goed gevolgd moet worden, voert hij de zogeheten kruisdagen in. Het zijn drie boetedagen die voorafgaan aan het feest van Hemelvaart. De gelovigen houden dan bedevaartsprocessies waarbij allerlei litanieën worden gebeden. Onder andere de grote litanie met aanroepingen zoals van bliksem en noodweer verlos ons Heer, van de gezel van de aardbeving verlos ons Heer, van pest, hongersnood en oorlog verlos ons Heer, enzovoort. Het gebruik van de kruisdagen verspreidt zich vanuit het bisdom Vienne over geheel Frankrijk, Spanje en Italië. En het wordt tenslotte in de 10e of de 11e eeuw officieel ingevoerd door de gehele wereldkerk. Mamertus sterft uiteindelijk in het jaar, denkt men, zo 477. Vaak wordt hij tot de ijsheiligen gerekend. Deze heiligen hebben hun feest in de periode van 11 tot en met 14 of 15 mei. En vaak wordt deze periode gekenmerkt door een koude golf. En zijn feestdag valt dus op vandaag 11 mei. Mamertus is de patroon van de minnen en zogende moeders, omdat de klank van zijn naam doet denken aan het Latijnse woord mama, en dat is moederborst. Dus zijn voorspraak wordt ingeroepen, daarnaast ook bij brand, droogte en koorts. Zijn specialiteit zijn de ingewande ziekten. In Bretagne wordt hij gerekend tot de Saint Guérisseur, de geneesheilige. Mamertus wordt afgebeeld als bisschop met mijter, staf en tabbert en met een boek. Hij heeft ook wel eens een streng opgerolde darmen. Daar moet dus wel een verhaal bij horen over die ingewanden ziekte. Dat is mij hier nu niet bekend. En ook wel met een brandend licht, wat zowel staat als een symbool voor waakzaam geloof als voor al de branden die hij met succes met zijn gebed heeft bestreden. Er zijn een paar weerspreuken in het Frans, met name één waarin hij wordt genoemd. En dat is dan Le saint servait pancras ma mère, font à eux trois un petit hiver. Nou, dat is omdat zij natuurlijk de ijsheiligen zijn. En vrij vertaald zou dat dan zijn de heilige Servatius, die op 13 mei zijn feestdag heeft, Pancratius op 12 mei en Mamertus op 11 mei, doen met z'n drietjes de winter nog eens dunnetjes over. Dit was de heilige van de dag, Mamertus van Vienne.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Beste luisteraars, inderdaad welkom bij het programma Een Bisschop Open de Week. Vandaag met monsieur Jan Hendricks aan de telefoon. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, dag beste luisteraars.
1: Nou, fijn dat u er bent. We gaan zo beginnen. Ja, we hebben van tevoren even de onderwerpen doorgenomen. En we beginnen met een minder goed nieuws.
2: Ja, inderdaad. De luisteraars hebben misschien ook al gehoord van het ongeluk dat monsieur Mutsaerts heeft getroffen zaterdagavond. Heeft hij een auto-ongeluk gehad. Helaas ligt hij in het ziekenhuis met, ik begrijp toch wel een serieuze conditie. Ja. Laten we bidden voor zijn volledig herstel. En een voorspoedige beterschap. We leven met hem mee en ik denk aan hem in het gebed. Zodra ik het nieuws hoorde, heb ik ook de rozenkrans voor hem gebeden. Ik hoop dat het heel spoedig weer vooruit mag gaan met hem.
1: Ja, we hebben het ook gehoord en ook we hebben voor hem al gebeden. En we zullen blijven voor hem bidden voor zijn herstel. Ja. Ik begreep dat appjes en telefoontjes minder welkom zijn, want hij heeft heel veel rust nodig. Maar wel kaartjes.
2: Ja. Ja.
1: Dus mensen moeten gewoon naar de parochie in Oosterwijk een kaartje sturen. Die wordt doorgestuurd aan monsieur Mutsaerts.
2: Oh ja, uitstekend.
1: Dat is zeker leuk, ja.
2: Ja, zeker. Dat is heel goed. Ja. Ja.
1: Ja, het is zo. Het kan iedereen overtreffen, zoiets. Het is,
2: zeker. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja. Dat is hier ook even een moment dat het even van onoplettendheid of even een blackout of wat dan ook, hoe het ook geweest is. Maar de gevolgen zijn toch wel heel groot. Dus we leven inderdaad met hem mee.
1: Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ik zag ook op uw site ook dat er een seminarist heeft zijn admissio gekregen.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en kunt u uitleggen wat dat is?
2: Ja, de admissio, dat is eigenlijk de eerste stap die een seminarist doet. Admissio betekent eigenlijk letterlijk aanvaarding of toelating. En dan wordt een seminarist officieel kandidaat voor de heilige wijdingen. Dat wil zeggen, hij wordt officieel aanvaard als zijnde in voorbereiding op diaconaat, priesterschap. En dat is de stap die vroeger de tonsuur heette.
1: Okay.
2: Daar zijn misschien verschillende mensen ook nog wel mee vertrouwd met die term. De kandidaat spreekt zijn verlangen uit om zich verder voor te bereiden op het priesterschap. En de bisschop die aanvaardt dat voornemen in die rites. Daarna komen er nog de stappen van lectoraat en acolitaat. En dan vlak voor de wijding, dan legt de kandidaat nog de geloofsbelijdenis af en de eed van trouw. En vervolgens volgt dan de diakenwijding.
1: Ja. Ja. Zijn er veel priesterwijdingen in uw bisdom dit jaar?
2: Nou, dit jaar is er één voor het bisdom en een priesterwijding van een jezuïet. Aanstaande zaterdag, 16 mei, dan zal Bastiaan van Rooyen, een jezuïet, tot priester worden gewijd. Dat mag ik doen in de Krijtberg in Amsterdam, de Franciscus Xaverius. Die viering die begint om 12:30. En dan zaterdag naar Pinksteren, dan zal de priesterwijding zijn van Francis Asjamole. Dat is een priesterstudent van het bisdom Haarlem Amsterdam. Dat zal dus zijn in de kathedraal in Haarlem om 10:30. Mm-hmm. Ja. We hebben ook in het najaar, dan zullen de diakenwijdingen zijn. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat wel een behoorlijk aantal zijn. Dus we zullen nog even afwachten of ze allemaal door de scrutinia komen. Maar oh ja. dat ziet er in ieder geval wel heel mooi uit. Ja.
1: Ja, ja. Is dat spannend? Kan het zijn dat een seminarist gewoon niet slaagt om door te kunnen gaan?
2: Deze seminaristen hebben de studie allemaal al af.
1: Ja.
2: En natuurlijk, er is ook al... ze komen niet zo ver als de leiding niet van hun geschiktheid overtuigd is.
1: Ja.
2: Maar laat ik zeggen, heel belangrijk is wel dat ze als persoon voldoende gevormd zijn en voldoende evenwichtig zijn. Dat ze ook in de pastorale stages voldoende uit de verf zijn gekomen.
1: Ja.
2: Enzovoorts. Hè. Dus alle aspecten van het priesterschap, die moeten natuurlijk wel dan op een zodanig niveau zijn dat ze mogen worden toegelaten tot de heilige wijdingen.
1: Ja, ik heb iets gehoord dat het is nou de seminarist of de jonge man die bijvoorbeeld denkt een roeping te hebben, maar het is de kerk dat bevestigt. Klopt dat?
2: Ja, zeker.
1: Dus het is niet, ik wil graag priester worden, dan word ik priester, maar de kerk moet het ook ja zeggen.
2: Ja, zeker. Ja, het is ook niet iets voor jezelf.
1: Ja.
2: Het is een dienst aan de kerk. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat het soms een teleurstelling is als iemand niet wordt toegelaten tot het seminarie of niet tot wijdingen wordt toegelaten. Maar het is ook wel belangrijk dat onderscheidingsvermogen er van de kant van de kerk is.
1: Ja.
2: We moeten eigenlijk heel goed kijken en overwegen of iemand voldoende rijp en evenwichtig is om en ook voldoende in het geloof gegroeid natuurlijk en in zijn overgave aan God om tot de heilige wijdingen te worden toegelaten. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, dat is duidelijk. Ja,
2: ja, ja, ja. Ook dat is, we zien gelukkig in onze tijd op dit moment dat er ook weer meer belangstelling is, meer openheid voor een roeping tot het priesterschap.
1: Ja.
2: En in het afgelopen jaar zijn er ook de nodige jongens geweest die zich daarop hebben toegelegd om te overwegen of dit de weg was die de Heer van hen vraagt. Dus dat is weer heel mooi. Dat is niet alleen in ons bisdom zo, maar ik geloof dat dat in andere bisdommen ook wel aan de hand is.
1: Merk je wel een verbinding tussen, er zijn de laatste jaren, er is de laatste jaren meer interesse in katholiek worden. En er zijn meer doopsels. Ziet u dat ook in het willen om priester te gaan worden? Of dat moet wel een paar jaar duren tot zoiets rijpt?
2: Ja. Ja, dus na het doopsel kan een dopeling niet meteen overgaan naar het priesterschap. Nee, er moet eerst wel een tijd tussen zitten om in te groeien in het christen zijn, in het katholiek zijn. Dan kan dat per persoon een beetje verschillen. Dat hangt een beetje af ook soms van de achtergrond. Maar normaal zou ik zeggen dat je toch 2 jaar moet wachten voordat je naar het seminarie gaat.
1: Ja.
2: Om je roeping om christen en katholiek te zijn ook niet te verwarren met een roeping tot het gewijde ambt, tot het priesterschap.
1: Ja. Ja, dus dat we zullen misschien over een paar jaar meer seminaristen zien, maar dat moeten we nog zien.
2: Ja, zeker. Dat moeten we even afwachten ook hoor. Maar op dit moment moet ik zeggen, zien we al wel een toename van het aantal seminaristen. In ieder geval bij ons zijn we daar wel heel, heel dankbaar voor dat het aantal gelukkig gegroeid is.
1: Ja, ja, heel goed. Nou, we gaan naar het volgende onderwerp. U gaf aan dat er in Amsterdam een gebedsdag voor Onze Lieve Vrouw van alle Volkeren is binnenkort?
2: Ja, ja, ja. Dat is de zaterdag voor Pinksteren. Dat is 23 mei dus.
1: Uh-huh.
2: De gebedsdag voor de Vrouwen van alle Volkeren, die vindt plaats in de Pauluskerk in Amsterdam-West. Dat is die gebedsdag die wordt 1 keer per jaar gehouden. Dat gaat dus over Maria als vrouwen en moeder van alle volken. Zoals de meeste luisteraars wel weten, de verschijningen die daar achter zaten, die zijn niet aanvaard door Rome. Dus die verschijningen die blijven buiten beschouwing. Maar de titel die is wel aanvaard. En de verering van Maria onder die titel, die is ook wel door Rome goedgekeurd. En onder die titel willen we Maria eren, ook op deze zaterdag voor Pinksteren. Pinksteren is eigenlijk ook de dag van de eenheid van alle volkeren, omdat dan het talenwonder gebeurt. De apostelen die horen, de mensen kunnen alle talen weer verstaan. Die kunnen elkaar weer verstaan op het Pinksterfeest. En dat willen we ook heel bijzonder op de voorspraak van Maria vragen. Dat alle volken elkaar weer mogen verstaan. Dat er een einde komt aan oorlogen en geweld. Dat Maria als een moeder over alle volkeren mag waken.
1: Ja, en hoe laat begint het?
2: Ik meen dat het om 11:00 begint.
1: Okay.
2: Dat heb ik nou even niet paraat, eerlijk gezegd. Maar
1: misschien kunnen mensen ergens op internet dat vinden als je het googelt.
2: Ja, zeker.
1: Dan zul je het zeker vinden.
2: Misschien dat ik het nog heel snel op kan zoeken, maar het is in ieder geval, het belooft wel een mooie ja. dag te worden. En dus iedereen is daar van harte bij welkom. Ja, het begint inderdaad om 11:00.
1: Okay.
2: En het heeft een heel programma met een lezing, met gebed.
1: Ja.
2: En het sluit af met de Eucharistieviering, iets na 16:00 middags. Dus daarmee zal het zo ongeveer 17:30 smiddags zijn afgelopen.
1: Ja, ja. Nou, dat is heel mooi. Nou, je zei het al, Pinksteren komt, Hemelvaart is over een paar dagen, Pinksteren komt. Heeft u bijzondere plannen voor?
2: Of ik bijzondere plannen heb voor Pinksteren?
1: Ja, Pinksteren en Hemelvaart. Oh. Ik denk Pinksteren en Hemelvaart vieren sowieso.
2: Ja, zeker, zeker. Nou, ik ben eigenlijk deze weken vooral heel druk met vormselvieringen. Er zijn op dit moment vele vormsels. Gisteren was ik in Heemstede, zaterdag in Purmerend. Aanstaande zondag is het in Alkmaar eerst, daarna in Heerhugowaard. En zondagavond in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht in Amsterdam. En zo is het eigenlijk, iedere week zijn er wel een aantal vormselvieringen en ontvangen jongeren en kinderen dus dit sacrament van de Heilige Geest. En dat zal ook op Pinksterfeest weer het geval zijn.
1: Heel mooi. Ja. Nou, zullen wij eindigen met gebed?
2: Jazeker, dat is laten we aanstaande donderdag op het feest van Hemelvaart. Ja. Dan begint de Pinksternoveen. Dan bidden we om de komst van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Gedurende 9 dagen, de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar nu ook al in de lezingen horen we Jezus spreken over de Helper, de Heilige Geest. En daarom willen we vandaag ook bidden. Heer, zend ons uw Helper, uw Heilige Geest. Mogen die Geest wonen in ons hart. En mogen die ons inspireren tot eerbied voor uw naam. Tot heiligheid, tot verzoening, tot vrede, tot die deugden die de Heilige Geest in ons hart kan werken. Wees u bij ons aanwezig. En mogen daarbij uw moeder, Maria, de bruid van de Heilige Geest, onze voorspreekster zijn. En zegenen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon,

0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen. Hartelijk dank, monsieur Hendricks. En tot de volgende keer.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de Handelingen van de Apostelen. De reis naar Jeruzalem, de voorzegging van Agabus, de raad van Jacobus en de oudsten. Nadat wij van Efeze waren weggevaren, koersten we rechtstreeks naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. Nadat we hier een schip gevonden hadden dat zou oversteken naar Fenicië, gingen we van aan boord en kozen zee. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen, voeren door naar Syrië en liepen de haven van Tyrus binnen, want daar moest het schip zijn lading lossen. We zochten de leerlingen op en bleven daar 7 dagen. Door de geest gedreven waarschuwden zij Paulus niet naar Jeruzalem scheep te gaan. Maar toen onze dagen verstreken waren, reisden wij verder, terwijl allen met vrouwen en kinderen ons wegbrachten tot buiten de stad. Op het strand knielden wij neer, baden en namen afscheid van elkaar. Toen we aan boord gegaan waren, keerden zij naar huis terug. Na Tyrus legden wij het laatste stuk van onze zeereis af en liepen Ptolemais binnen. We gingen daar de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. Sanderendaags verlieten we de stad en kwamen te Caesarea aan. Hier gingen we naar het huis van de evangelist Filippus, 1 van de 7, en namen bij hem onze intrek. Hij had 4 ongehuwde dochters die de gave van profetie bezaten. Tijdens ons verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, kwam er een profeet uit Judea, een zekere Agabus. Hij trad op ons toe, pakte de gordel van Paulus, bond zich daarmee handen en voeten en sprak: "Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden in Jeruzalem de man aan wie deze gordel toebehoort binden en overleveren in de handen der heidenen." Toen we dit hoorden, verzochten wij en ook de gelovigen die daar woonden hem dringend niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop antwoordde Paulus: "Waarom tracht ge met uw tranen mijn hart te vermurwen? Ik ben immers bereid mij te Jeruzalem niet alleen te laten boeien, maar er zelfs te sterven voor de naam van de Heer Jezus." Daar hij zich niet liet overreden, berusten we erin en zeiden: "De wil des Heren geschiede." Toen de dagen van ons verblijf verstreken waren, maakten we ons reisvaardig en gingen naar Jeruzalem. Ook enkele leerlingen van Caesarea trokken met ons mee en brachten ons bij een zekere Mnason uit Cyprus, een leerling uit de eerste tijd, bij wie wij te gast zouden zijn. Toen we in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met vreugde. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie ook alle oudsten samengekomen waren. Hij begroette hen en verhaalde in bijzonderheden wat God door zijn dienstwerk onder de heidenen had tot stand gebracht. Toen zij dat vernamen, verheerlijkten ze God. Maar ook zeiden ze tot hem: "Gij ziet, broeders, hoe geweldig groot het getal is van de Joden die gelovig zijn geworden, en allen zijn ijveraars voor de wet. Nu heeft men over u horen zeggen dat ge aan alle Joden die onder de heidenen leven afval van Mozes leert door te verklaren dat ze hun kinderen niet moeten besnijden en niet moeten leven volgens de gebruiken. Wat nu te doen? In ieder geval zal men horen dat ge hier aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben hier 4 mannen die onder gelofte staan. Neem deze mee. Laat u met hen reinigen en betaal voor hen de kosten om zich het hoofd te laten scheren. Dan zullen allen inzien dat er niets waar is van wat u over ze hebt horen vertellen, maar dat ge ook zelf trouw de wet blijft onderhouden. Wat echter de gelovig geworden heidenen aangaat, hen hebben wij schriftelijk van onze beslissing op de hoogte gebracht dat ze zich moeten onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Toen nam Paulus de volgende dag de mannen met zich mee, liet zich met hen reinigen, ging de tempel binnen en kondigde het tijdstip aan waarop de reinigingstijd voltooid zou zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer gebracht zou worden. Tweede lezing. Uit de verhandeling van Didymus van Alexandrië over de drie-eenheid. De Heilige Geest vernieuwt ons door het doopsel. In het doopsel maakt de Heilige Geest ons tot nieuwe mensen. Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De Heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zo met zijn genade dat we geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van zonde en dood. Uit aardse wezens, dat wil zeggen uit stof en as, maakt hij goddelijke wezens. Zo laat de Geest ons delen in de goddelijke heerlijkheid en maakt ons tot kinderen en erfgenamen van God en van de Vader. Hij maakte ons gelijkvormig met het beeld van de Zoon, tot zijn mede-erfgenamen en broeders of zusters, bestemd om samen met hem verheerlijkt te worden en met hem te heersen. In plaats van de aarde geeft de Geest ons weer de hemel. Edelmoedig schonk hij ons het paradijs. Hoger dan aan de engelen reiken zijn eerbewijzen aan ons. En met de goddelijke waterstromen die uit de doopvont vloeien, blust de Heilige Geest dat vreselijke onblusbare vuur van de hel. De mens wordt twee keer ontvangen. De ene keer uit een menselijk lichaam, de andere keer vanuit de Heilige Geest. Over beide hebben gewijde schrijvers goede dingen geschreven. Johannes zegt: aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Ze zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Hij zegt dus dat allen die in Christus geloven, het vermogen krijgen kinderen van God, dat wil zeggen kinderen van de Heilige Geest, en verwanten van God te worden. Om aan te tonen dat de God die tot leven wekt de Heilige Geest is, haalt hij Christus' woorden aan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Op zichtbare wijze immers brengt de doopvont ons zichtbaar lichaam ter wereld door de bediening van de priesters. Op geestelijke wijze echter worden met behulp van de engelen lichaam en ziel door Gods geest, die onzichtbaar is voor alle verstandelijke vermogens, in hemzelf gedoopt en herboren. In overeenstemming met de uitspraak uit water en geest, zegt immers ook Johannes de Doper in zijn prediking over Christus: Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Aangezien het lichaam een aardepot is, moet het eerst gezuiverd worden door water. Vervolgens moet het lichaam door een geestelijk vuur gehard en afgewerkt worden, want God is een verslindend vuur. Het lichaam heeft dus behoefte aan de Heilige Geest, die de voltooiing schenkt en vernieuwt. Want het geestelijk vuur kan ons ook bevochtigen en het geestelijk water kan ons ook weer omsmelten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom luisteraars. Wij gaan een serie programma's opnemen over de traditionele Latijnse mis. En wij zijn in dit geval pastoor Van de Vecht.
4: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Al nagelang u luistert.
3: En Joost Verstegen. Wellicht is het goed om even eerst ons voor te stellen en dan daarna in te gaan op het onderwerp. Mm-hmm. Pastoor Van de Vecht.
4: Ik ben pastoor Van de Vecht. Ik ben in 1957 geboren. Ik ben in 1984 priester gewijd in het bisdom Roermond, de Montje Geyze. Daarna ben ik werkzaam geweest in verschillende parochies. De laatste in bisdom Roermond was Venlo tot 1991. En toen ben ik overgestapt naar mijn eigen bisdom, omdat ik geboren ben in Dalfsen, dus het aartsbisdom Utrecht. En ik ben werkzaam geweest in Meidrecht-Wilnis, in Deventer omstreken, in de binnenstad van Utrecht, en de laatste 10 jaar in Nieuwegein-IJsselstein. En sinds 2024, 7 oktober, ben ik met pensioen. Maar de tijd die ik heb, die besteed ik nog gewoon. Dus ik woon op het ogenblik in Steenwijkerwold. En ik zet me in de weekenden en ook door de week voor de parochies Norbertus, dat wil zeggen Oostelijk Flevoland, parochie Thomas Akempis, dat is Zwolle en omstreken, en de Christoffelparochie, dat is Steenwijk en omgeving. Ja, dus ik draai gewoon mee in het geheel. Wat betreft de Tridentijnse liturgie, ik ben in 84 gewijd en 1996, 97 merkte ik dat ik aan het schuiven was, ook in de liturgie. Na 12,5 jaar, ja, alles is al een paar keer voorbij gekomen en ook allerlei mensen zitten aan je te trekken. Koren hebben zo hun wensen en verlangens en dit en dat en zus en zo. En toen dacht ik van, als ik niet oppas, dan ga ik iets belangrijks uit het oog verliezen. En dat is met name dat we in de liturgie Jezus Christus vieren. En zodoende ben ik weer gaan lezen. En na goed 2 jaar gelezen te hebben, heb ik ontdekt, de liturgie is niet opgehouden in 1969 en is ook niet begonnen in 1969. Zoals de kerk ook niet opgehouden is in 1969 en ook niet begonnen is in 1969 na het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dat er een continuïteit is, en zo heb ik de oude liturgie weer leren kennen. En via vormingsdagen in Duitsland heb ik me die eigen gemaakt en ben langzaam maar zeker begonnen. Dus in, zeg maar rustig, nu al 29 jaar. En met name dus door de week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, morgen 7:30. Deur staat open. Wie komt is welkom.
3: Prima. Ik ben op een andere manier er tegenaan gelopen. En ik ben op de eerste plaats uit 1958... afkomstig uit Almelo, uit het mooie Twenteland. Ben later door meneer Philips naar Eindhoven geroepen. En daar ben ik actief geworden in het parochiegebeuren. Op een gegeven moment ben ik tegen rkdocumenten.nl aangelopen. Daar ben ik als founding father mee bezig ben gegaan om kerkelijke documenten vanuit het Vaticaan in Nederlandse taal beschikbaar te maken. Inmiddels ook met pensioen, ben nu in Haren bij Os woonachtig. En daar is dan meteen ook dus aansluiting bij, afkomstig uit het Twentse land, heb ik in Zwolle gestudeerd. En in Zwolle ben ik pastoor Van de Vecht destijds tegengekomen. Dat bij klopt. De Latijnse mis. Dat was de Novus Ordo mis in het Latijn. Wij noemden hem altijd dominee Loos, omdat hij van oorsprong dominee was, maar wel inmiddels katholiek priester was geworden.
4: Een van de eerste in Nederland, in de begin jaren 60.
3: die vanuit de hervormde kerk en de wat meer katholiserende beweging daarin, waar onder andere ook Monsieur Beer in zat en Cornelia de Vogel, bekende naam uit die periode. Maar in ieder geval dominee Loos, maar dus eigenlijk pastoor Loos, die celebreerde daar iedere zondag de Novus Ordo in het Latijn, geheel in het Latijn. Daar zijn we elkaar tegengekomen. We kwamen elkaar ook tegen op Roluc, waar ik wel gesnuffeld heb aan de priesteropleiding, maar nooit terecht ben gekomen. Maar in al die jaren, daarom noem ik het dus ook die Latijnse mis in Zwolle, dat leert je wel terug te gaan naar de basis van de liturgie. Want ook in de Novus Ordo in het Latijn, en als je de liturgie dus viert zoals die gevierd zou moeten worden, dan begin je eigenlijk al in de diepte te raken. En in die tijd had ik nog een missaal van mijn ouders. Zij zijn uit Zwolle afkomstig en gingen destijds in de Paterskerk van de Dominicanen ter kerke. En dat missaal hadden zij nog en daar zat ik altijd in te snuffelen. En dat is dus nog een oud missaal, oftewel de oude liturgie. Daar is mijn eerste raakpunt. En vanwege de vriendschap met pastoor Van de Vecht kwam uiteraard ook dan deze dingen bij elkaar. En ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de TLM.
4: We hebben het niet met de paplepel ingegeven gekregen. Jij misschien wel, maar ik niet. Hè. Onze parochie in Dalfsen die was al zeer vooruitstrevend. Wij hadden al een voorzetaltaartje. Eind jaren 50 enzovoort enzovoort. En de communiebanken werden al niet meer gebruikt. Dus ik heb nooit in contact geweest. Ik heb het dus zelf moeten ontdekken.
3: Nou, ik ben nog van de generatie die nog netjes, althans ja, wat heet netjes, maar in ieder geval die in de parochie de mis mocht dienen. En dat was dan de TLM-mis. En daar heb ik vage herinneringen aan. Want uiteindelijk, ja, een jochie tot een jaar of 12 heb ik op die manier de mis mogen dienen. Dus er zijn hoogstens wat vage herinneringen. Omdat toen het echt grote werk werd door de oudere acolyten gedaan. Mm-hmm. Maar goed, dat even voor de insteek van ons achtergrond en de TLM. Even om een spraakverwarring te voorkomen. Wij spreken over TLM, traditionele Latijnse mis, Tridentijnse Latijnse mis. En we hebben natuurlijk het fenomeen dat we eigenlijk praten over de Romeinse rites. Dus we moeten het verhaal proberen af te bakenen. Dat we dus niet over de Byzantijnse rites en de Koptische rites en al die andere rites die er zijn, die allemaal dus ook in de katholieke kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, gebezigd mogen worden. Maar we spreken hier in het bijzonder over de Romeinse rites, wat we, zeg maar, in de westerse wereld bekend is. En daarvan dan de traditionele vorm, omdat het is een paar keer net genoemd, 1969, toen is het nieuwe missaal van Paulus VI uitgekomen, die de bedoeling had om datgene tot uitdrukking te brengen wat het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, in 1963 in het document Sacro Sanctum Concilium.
4: Over de liturgie dus.
3: Die ging over de liturgie.
4: De heilige liturgie. Ja.
3: Daarin werden een aantal punten naar voren gebracht die de concilievaders wensten in veelvormigheid. Die werd in 1969 geïntroduceerd. En bij kans van de een op de andere dag werd de liturgie die daarvoor 15 eeuwen lang min of meer hetzelfde geweest is, niet meer gevierd. Ook even voor goede orde, maar we zullen niet verder in alle details springen, maar de oude liturgie is niet afgeschaft, is niet ongeldig verklaard, is niet verboden verklaard. Alleen hij werd niet meer gevierd.
5: Ja.
3: Wij gaan ons wel proberen te concentreren op dus die traditionele liturgie, die dus ook nog tot op de dag van vandaag, en zeker in de laatste tijd wel weer een vlucht genomen heeft. We kennen uit 2007 het motu proprio, een document van paus Benedictus XVI, Summorum Pontificum, waarin hij een veel ruimere mogelijkheid weer heeft gegeven om de traditionele Latijnse mis te mogen vieren.
4: Misschien goed om te zeggen dat na de afkondiging dus van de nieuwe misliturgie vanaf, volgens mij was het de eerste Adventszondag in 1970 of 1969... waren een aantal mensen die dus de oude liturgie nog bleven doorvieren. Met name dus de oudere priesters van 75, 80 jaar en ouder. Maar ook een aantal priesters in Engeland... in een aantal bisdommen die daar speciale toestemming ook voor gevraagd hadden en ook gekregen hebben. Dus de oude liturgie is in feite wel door blijven gaan. Alleen niet meer op de eerste plaats. En ik wil ook wel betonen, en ik denk ook dat ik namens Joost spreek, wij zetten zowel de oude liturgie als de nieuwe liturgie niet tegen elkaar. Maar we proberen te kijken van, wat verrijkt ons? Wat is de liturgie? Wat betekent dat? En hoe kunnen we in het vieren van de liturgie het mysterie wat meer naar voren laten komen? Want daar draait het toch in feite om. Het draait om Christus.
3: Juist. Dat Christus centraal stellen is denk ik een van de meest kenmerkende überhaupt van liturgie. En daar misschien ook wel even goed om de vraag te stellen van, wij praten één over liturgie. Hoe breed moeten we liturgie zien of hoe smal moeten we liturgie zien? En tweede, werd net aangeduid, dat het mysterie in de liturgie gevierd wordt om ook het mysterie wat even nader aan te geven. Maar even eerst dus de vraag, wat moeten we eigenlijk verstaan onder liturgie?
4: Dat is meteen al een hele moeilijke vraag, omdat de wegen ook al uit elkaar gaan. Sommige experts zeggen dat alles wat mensen doen in naam van de kerk, in naam van Christus, en dat ze in dat laten zien en dat uiten in rituelen, in handelingen, in gebaren, in woorden, in voorwerpen en ga zo maar door, dat liturgie is. Ik zelf zou de liturgie wat meer willen beperken tot het heilshandelen van Christus namens de kerk en dat ook nog in het openbaar. Dat is dus een groot verschil. Dus je kunt je afvragen of dan de rozenkransgebed van oma in de stoel thuis dan liturgie is, of dat het een devotie is. De heilige mis, de eucharistie, is sowieso altijd liturgie, omdat het het handelen van Christus staat daar centraal. Het is het werk wat de kerk doet in opdracht van de Heer. Het is openbaar, de kerkdeur staat open, de kerkklokjes luiden enzovoort enzovoort. Dus dat is verder niet het punt. Ik zelf ben meer geneigd om liturgie dus het woord liturgie te reserveren voor het openbaar handelen. Van de kerk namens Christus in woord en daad, in van alles en nog wat. En een beetje onderscheid te maken tussen liturgie en devotioneel. Kruisweg bidden, rozenkrans bidden, brevier bidden, dat soort zaken meer.
3: Daar duid je ook inderdaad al een paar punten van. In hoeverre is brevier, brevier is dus het getijdengebed wat de kerk kent, dat op diverse momenten op de dag in de vorm van psalmen, antifonen, hymnen, dat gaat bidden. Daar komen ook gebeden in tot uitdrukking die ook in de heilige mis gebruikt worden.
4: Ja.
3: Dus daar zit wel een connectie tussen van dat getijdengebed.
4: Klopt.
3: En voor zover het getijdengebed publiek gebeden wordt. En daar hebben we dan een puntje te pakken bij de Tweede Vaticaanse Concilie. Is van eigenlijk zouden de gelovigen ook meer moeten participeren, meer deelnemen aan het getijdengebed. En wordt ook aanbevolen om 's morgens de lauden, het morgengebed, en vespers, het avondgebed, 's avonds mee te vieren in de parochie op enigerlei wijze.
4: Ja, is dus maar dan is het weer openbaar, hè?
3: Dan is dat getijdengebed op dat moment openbaar. Maar de boeken waaruit gebeden wordt, de kerk heeft allerlei dingen vastgelegd, is ook trouwens een punt waar we straks even nog op moeten terugkomen. Maar de kerk heeft daar teksten in vastgelegd.
4: Ja.
3: En die in connectie met elkaar, in verbinding staan met heilige mis, getijdengebed. En dat zijn dan twee grote componenten van wat we op die manier dan liturgie kunnen noemen.
4: Ja. Dus ik weet dat mijn definitie van liturgie, die wat beperkter is, zal ook op heel veel weerstand stuiten. Heel veel mensen zullen het er niet mee eens zijn. Oké, prima. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat wanneer mensen bidden, wanneer mensen ook in gemeenschap bidden, wanneer mensen in alleen bidden, dat men de intentie heeft om te doen wat Christus vraagt. De intentie heeft om te doen wat de kerk vraagt. Ja, van ons priesters wordt ook gevraagd, voordat we de Eucharistie vieren, dat we intentie maken om de mis te vieren zoals de kerk dat van ons vraagt. Net zo goed als van onze priesters ook gevraagd wordt regelmatig om de intentie te maken om te consacreren datgene wat op de corporale ligt. Dat is de doek die uitgespreid wordt, om de partikeltjes, de kleine delen die eventueel van de hostie of van de kleine hostie zou afvallen, om die op te vangen en om die te verzamelen en om die ook naar de communie van de gelovigen, om die dan ook te nuttigen. En dat vind ik geen bijzaak. Daar is de afgelopen, 10, 20, 30, 40 jaar is daar wat lacher over gedaan. En ook onder collega's zo van, ja, moet dat nou, dit soort zaken meer. Maar voor mij persoonlijk is dat een van de grote verworvenheden. Hè, dat met name de oude liturgie je weer brengt bij de kern waar het om draait. Het zet als het ware de piketpaaltjes rondom een gebied. En dat bakent het gebied af waarbinnen je kunt bewegen. En bakent het af ten opzichte van het andere gebied wat daar buiten ligt, waar je je wel mag bewegen, maar waar je dus geen liturgie meer viert. Een hele strenge protestant zei ooit een keer tegen mij, dus als ik goed begrijp, werkelijk tegenwoordigheid, als u dus langs een bakkerij loopt en langs de etalage loopt en u zegt hoc est enim in corpus meum, dan is de hele broodvoorraad bij de bakkerij is geconsecreerd. Ik zeg nee, dat is niet het geval, want dan doe ik iets wat de kerk helemaal niet van mij vraagt. Ja, de kerk vraagt van mij om te doen wat gedaan moet worden. Dat is binnen de liturgie, binnen de kerk, binnen het misformulier, binnen de rubrieken, om dat te doen wat gedaan moet worden.
3: Ik denk dat we daarmee voor het moment het begrip liturgie voldoende afgebakend hebben. Uiteraard komen natuurlijk in de allerlei facetten daar verder op terug.
4: Ja.
3: Het tweede element wat we net geroepen hebben, het mysterievolle, daar zullen we straks op doorgaan naar het muziekje.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. U bent weer verbonden bij de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis, met pastoor Van de Vecht en Joost Verstegen, die hier in de studio proberen een aantal zaken erover tot duidelijkheid te brengen. En mocht er geen duidelijkheid zijn, schroom niet om op enige wijze via de geëigende kanalen naar Radio Maria uw vragen, opmerkingen te sturen. En wellicht dat we daar in een latere editie dan verder op door kunnen gaan om daarover te gaan spreken.
1: Goed idee.
0: We hebben voor de muziek gesproken over de liturgie in vele facetten en waarschijnlijk zeker niet uitputtend. Dat is ook niet de bedoeling dat we hier heel uitputtend een echte les gaan geven. Maar nog wel even een belangrijk woordje wat geroepen is, namelijk dat de liturgie ook het mysterie vieren is.
1: Klopt. Ik wil dat altijd graag duidelijk maken aan de hand van het verhaal wat we terugvinden in het boek Exodus, waarin het Joodse volk zich verzamelt rondom de berg Horeb en waarin God Mozes uitnodigt, Yahweh beter gezegd, Mozes uitnodigt om de berg op te gaan. Het Joodse volk zit om de berg heen en begint zich op een gegeven moment na verloop van tijd toch behoorlijk te vervelen en dergelijke en gaat dan allerlei dingen doen op eigen houtje. En dat resulteert erin, zoals u weet, van het smelten van al het goud en daar een gouden kalf van maken enzovoort enzovoort. Maar ondertussen zit Mozes dus op de berg en hij is letterlijk de wolk binnengegaan. En dat beeld zou ik willen vragen om dat vast te houden. Als je spreekt over het mysterie, dan spreek je in feite over dat je als mens de wolk binnengaat van Gods aanwezigheid. En wat zich daar afspeelt, dat is soms heel persoonlijk. Je wordt toegesproken op een manier die je menselijk gezien niet verwacht. Je wordt ondergedompeld in van alles en nog wat. Je hoeft zelfs eigenlijk weinig uit te leggen. Het maakt niet uit of je een universitaire studie hebt gehad of dat je dat niet hebt gehad. In feite word je meegenomen door dat wat God aan ons geeft. En liturgie is niet iets wat wij maken. En dat wil ik toch met name benadrukken. Het is niet iets om te doen. Liturgie vraagt erom allereerst dat je openstelt en dat je ondergedompeld wordt in datgene wat God je eigenlijk geeft. Als mensen voor het eerst in een Tridentijnse mis komen, dan komen ze soms als een kat in een vreemd pakhuis. En dan denken ze, wat is dit voor een poespas? Er zijn allerlei critici, ook in Nederland hier, die het dan noemen. Het is een poppenkast en dit en dat en zo. Maar het zijn mensen die van buitenaf ernaartoe kijken. Als je binnenkomt, je knielt, je bent stil. Je laat je meenemen door de handelingen, de gebaren, de gebeden. Je hoeft niet alles te volgen. Je hoeft niet het hele boekje of je missaal uit te pluizen of wat dan ook. Maar dat je op de eerste plaats gewoon eens laat onderdompelen van wat gebeurt er nu eigenlijk. En dat je ziet, doordat het altaar ook al hoger staat, dat de priester ook met het gezicht naar Christus toestaat en dat we met z'n allen naar Christus toestaan. En dat er op een gegeven moment bij de elevatie, bij de opheffing, bij de consecratie, dat je ziet dat de genade vanuit de hemel door de geconsecreerde hostie, door de handen van de priester, door de handen van de messina stromen naar jou toe als deel van de gemeenschap. En dat is van het grootste belang. Dat we dat weer herontdekken en tot mijn grote schrik en misère en ellende kan ik bijna wel zeggen dat we op veel plekken dat hele mysterieervaring, dat we dat kwijt zijn. En dat baart mij op het ogenblik het meeste zorgen. En ik moet eerlijk zeggen, dan sprak ik even een zijspoortje in. Als we spreken over kerk van de toekomst en dit en dat en zus en zo, dan denk ik op de eerste plaats de herontdekking van het mysterie. Dat is het begin van de vernieuwing van onze kerk en niks anders. Ook al bedoelen we het als mensen allemaal nog zo goed.
0: Wellicht dat ook de tijdsomstandigheid meespeelt van wij moeten alles tegenwoordig zien en alles kunnen volgen, social media, dat soort zaken, dat eigenlijk niks formeel geheim blijft.
1: Klopt.
0: Alles moet opengegooid worden.
1: Maar als je een vrouw zet voor de etalage van een juwelier en in de etalage ligt een schitterende diamant, dan trekt die diamant en de dame in kwestie ziet alle facetjes fonkelen en blinken en dat geeft een aantrekkingskracht. Precies hetzelfde ja, als de mens zelf. Je kunt de mens als geheel zien en man en vrouw en je kunt ervan genieten. Het is mooi wat Gods schepping gemaakt heeft. Op het moment dat wij gaan secteren, dat wil zeggen de vingers eraf slopen, de hand eraf slopen, de arm eraf slopen, het hoofd eraf slopen en het menselijk lichaam als een soort Chinese legpuzzel op een groot stuk... Ja, op een grote vloer leggen en dan zeggen van en nu gaan we alles weer in elkaar zetten, dan zullen we toch datgene missen wat we in feite zoeken. En dat is het leven. En zo is het ook met het mysterie. Op momenten dat we het gaan ontrafelen, dat we het uit elkaar gaan plukken, blijft er niks over. En mijns inziens, geen enkel mens kan leven zonder de notie, het begrip van mysterie.
0: Aan ons nu eigenlijk wel een hele moeilijke taak, want we willen toch proberen wat meer zaken over de traditionele Latijnse mis uitgelegd te krijgen.
1: Ja.
0: Daarmee zijn we natuurlijk toch bezig om een stukje van het mysterievolle een beetje boven het maaiveld te krijgen en daar wat meer zicht op te krijgen.
1: Klopt, met als uitnodiging altijd dat mensen dus ook zelf de wolk van Gods aanwezigheid binnengaan.
0: Je haalt echt de woorden uit mijn mond. We willen het ook gebruiken als een opening naar de gelovigen, naar de luisteraars, naar wie graag de kerk binnenkomt en zich inderdaad in eerste instantie verwonderd af te vragen van wat gebeurt daar? Met daarbij, en dat moeten we natuurlijk niet onder stoelen of banken schuiven, omdat wij nu een 50, 60 jaar merendeels in een andere liturgie in de westerse wereld hebben ervaren, dat het voor sommigen die met nog iets van oude heimwee zitten, ook dan in de richting zitten van wat ze daaraan doen zijn, wat in de negatieve kant. Gelukkig, en dat is natuurlijk, mogen we ons lieve Heer danken, heel veel jongeren die zonder last of ruggespraak van het verleden in volle verwondering binnenkomen en zich aangetrokken voelen.
1: Met eigenlijk de vraag aan ons van laat maar eens zien wat je in huis hebt.
0: En sommige dingen kunnen we laten zien.
1: Ja.
0: En sommige dingen kunnen we gewoon niet laten zien omdat die, om het dan even plat te zeggen, gevangen zijn in de, en dan kom ik met een moeilijk woordje, rituelen.
1: Ja.
0: Want er zijn, zeker in de TLM, meer zaken die strikt volgens bepaalde rituelen, volgens bepaalde voorschriften.
1: Wat ik al noemde, de piketpalen.
0: En dat heeft zijn voordelen.
1: Ja.
0: En dat heeft zijn nadelen.
1: Dat klopt. Ooit zei een oud-pastoor tegen mij, jij bent weer bezig met dingen wat ik in 1964 afstand van heb genomen. Ik heb dat oude missaal letterlijk het raam uitgeflikkerd. Ik zeg, ja, kan, ik pak het weer op.
0: Maar goed, we gaan op zoek naar die piketpalen.
1: Ja.
0: Toch nog even een dingetje, het is misschien niet helemaal goed uitgelegd. Ik spreek iedere keer over traditionele Latijnse mis.
1: Oh ja.
0: Ik hoor jou wat vaker, trouwens even voor de luisteraars, persoon van Vecht en ik ken elkaar vrij goed, dus dat we elkaar tutoyeren is wel akkoord. Jij spreekt meer over de Tridentijnse Latijnse mis. Het is misschien goed om terug te gaan van waar is dan die traditionele mis dan uit ontstaan. Sommigen zeggen van omdat het dus met het Concilie van Trente is vastgelegd. En het Concilie van Trente, daar komt het woordje Tridentijns vandaan.
1: Klopt.
0: Dus is het Tridentijnse Latijnse mis.
1: Maar is het niet?
0: Ik ben blij dat je er zelf achter komt.
1: Ja, ja. Helaas, jammer.
0: Even om even kort samen te vatten, waarom is het Vaticaans Concilie van Trente ertoe gekomen om van daaruit tot een nieuwe missaal te komen? Het is geen nieuw missaal geweest.
1: Inderdaad.
0: Het is wat Paus Pius de Vijfde toen heeft vastgelegd in 1570. Die heeft er gezegd: 1. Er is de Romeinse ritus. die wordt op diverse manieren gevierd. Bijvoorbeeld in Lyon is een eigen gebruik van die Romeinse ritus. De Mozarabische en de Ambrosiaanse, het zijn diverse vormen geweest.
1: Dat zijn hele oude ritussen die Pius de Vijfde dus vrij heeft gegeven, of beter gezegd, groen licht voor gegeven heeft, die mogen blijven bestaan.
0: Heel plat gezegd heeft hij toen vastgelegd van, als jij een liturgie viert die ouder is dan 200 jaar.
1: Ja, het dus zij in Sevilla, het zij in Milaan, het zij in Ruthenië, enzovoort, enzovoort. Ja, zo zijn er dus verschillende oude ritussen.
0: Ja. En daarvan heeft hij dus gezegd, als jij zo oud bent, ben jij eerbiedwaardig.
1: Ja.
0: Heb je dus aangetoond dat je het beklijft.
1: Ja. Hola, vergeet het nog niet, de Carmelitanen hadden eigen ritus. De Dominicanen hadden eigen ritus. De Carthuizers hadden dus, enzovoort. Ja, dat is dus niet onderdrukt, maar heeft dus ook zijn waarde. En Pius de Vijfde zei ook duidelijk, die hebben hun waarde bewezen en die blijven bestaan.
0: Blijven bestaan en ook tot op de dag van vandaag. Want ook tot op de vandaag worden in de diverse gebieden, een aantal van die we hier nu genoemd hebben, nog steeds op die wijze gevierd.
1: Ja.
0: Maar om dus aan te geven.

0: die we hier nu genoemd hebben, nog steeds op die wijze gevierd. Ja. Maar om dus aan te geven, Pius de Vijftigste, als je dus niet zo'n eerbiedwaardige traditie hebt, dan geef ik met dit missaal aan van ja, dat je volgens dit missaal, dit Romeinse missaal, de liturgie moet vieren. Ja.
1: En dat missaal komt in feite uit 1478, wat aan de curie in Rome gebruikt werd. En daarvoor is een hele geschiedenis nog. Maar de elementen die in dat missaal stonden zijn getoetst, bekeken. En daaruit heeft Pius de Vijfde gezegd, en wat getoetst is en bekeken is, dat is nu het missaal wat beantwoord aan watgene wat Concilie van Trente bedoeld en beoogd heeft in haar, en wat gegeven wordt aan de hele kerk.
0: En daarmee is dus eigenlijk ook een antwoord gegeven op datgene wat eigenlijk met het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, aan de hand is. Die Romeinse rites die paus Pius de Vijfde in 1570 heeft vastgelegd van dat is het missaal wat gevolgd moet worden. Dat eigenlijk paus Paulus de Zesde naast die rites een eigen, nou, of het de rites moeten noemen, of dat we het een gebruik moeten noemen, of een vorm moeten gebruiken. Daar zijn ook nog wat discussies over van hoe je het moet noemen.
1: Dat is voor de geleerden.
0: Dat is voor de geleerden. Dus de is staat daarnaast. En dus wat wij ook in de verdere uitzendingen gaan bespreken. We zien dus die twee als twee eigenstandige ritussen. Ja. Waarbij wij ons dan concentreren op dus die traditionele, ja, of tridentijnse of,
1: nou, maar ons niet afzetten tegen het andere.
0: Ja. Dan is nu even gelegenheid om nog even een kort muziekje te luisteren.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. We zijn bezig met een uitzending over de traditionele Latijnse mis. Pastoor van de Vecht en Joost Verstegen proberen in een causerie, in een samenspraak, wat meer duidelijkheid daarover te geven. We hebben voor de muziek nog even kort gesproken over de benaming traditionele Tridentijnse Latijnse mis. En daarnaast dat dus vanaf 1969-1970 de Romeinse ritus volgens het missaal van Paulus VI is ontstaan. En daar willen we even eerst nog op aanknopen.
1: Goed. Misschien is het goed om even een korte overblik te geven. Het is niet tot in detail, hè, maar de elementen zoals we die kennen in de Eucharistie, in het heilig misoffer, komen al vanaf de tijd van de apostelen, de eerste eeuw, de tweede eeuw, de derde eeuw. En we zien in de eind derde eeuw al dat de kanon, het hartstuk van de liturgie,
0: Eucharistisch
1: gebed, wat we tegenwoordig wel noemen, heeft zich toen al gevormd. En ook in de sacramentalia, dus de boeken waarin dus de gebeden werden verzameld, zag je al langzaam maar zeker een bepaalde aftekening. Dan zie je dat in de loop van de tijden, zeg maar tot het jaar 5.

0: 500, 550, de alle elementen hun plekken vinden, ja, in het geheel. Want liturgie, ja, ook de liturgie van de Eucharistie, het heilig misoffer, moet je zien als een bal, een kluwe. En je pakt het ene einde vast en je rolt de bal, rol je af. Dus je ziet de opbouwen van het binnenkomen. Gebed om vergeving, Kyrie, Gloria, openingsgebed, de lezingen, ja, de hele opbouw. En zo zie je dat er rond het jaar 600 bij paus Gregorius de Grote is dat, geloof ik, dat in feite de zaak afgebakend is. En er komen nog wel dingen bij en zo. Ook dingen uit het gebied van Gallië onder Karel de Grote. Ongeveer 100 jaar later, bijvoorbeeld het asperges mee. Wat we voor de mis hebben dan in het besprenkeling van met wijwater als een boeteact. Zie je dat heel duidelijk. Dat komt uit het Gallicaanse. Al die teksten zijn bij elkaar gezet, er is een boek van gemaakt. En die boeken werden gekopieerd en die boeken werden uitgewisseld vanuit Frankrijk, Duitsland, naar Italië enzovoort. En het gekke was dat je op een gegeven moment ook vanuit Rome, ik weet niet meer precies wanneer, dat vanuit Rome een verzoek kwam aan de bisschoppen van Frankrijk. Van geef ons dat missaal wat jullie daar gebruiken, want wij hebben de indruk dat ons missaal, ja, dat er wat dingen zijn aangesloten. Slipte, wat dingen zijn weggelaten, zodat we iets kunnen controleren. En zodoende is er ook rond het jaar 1478 is er een zogenaamd Curie-missaal ontstaan. Ja, wat ook aan het pauselijk hof werd gebruikt. En dat missaal, ja, heeft paus Pius V laten onderzoeken, op gezag van het Concilie van Trente. En heeft dat in 1570 gepromulgeerd als zijnde: dit is het missaal waar onze kerk zich aan te houden heeft. En dat geef ik dus ook aan de mensen mee. Zeker ook als een soort antwoord op de Reformatie, op de wanorde, van alles en nog wat. Dat men op een gegeven moment een soort uniforme liturgie heeft, waarin het misoffer wordt gevierd. In 1614 werd er al een nieuwe heilige aan toegevoegd. Wat andere zaken werden er veranderd. Zo is dat lang, ja, organisch is dat ook gegroeid. Ja, want liturgie en ook traditie in onze kerk is geen blok betonnen wat nooit verandert. Maar liturgie heeft te maken met tradere, tradidi, traditus sum. Dat is het Latijnse werkwoord voor dingen doorgeven. Denk maar aan estafetteloop. Zo is dat missaal ook aan ons gegeven. Omdat het is beproefd en ook op vraag van het Concilie van Trente noemen we dus het Tridentijns missaal. Maar eigenlijk is dat een rotbenaming. Want waar gaat het om? Het is het missaal van de kerk, genomen uit de traditie en weer gegeven aan de kerkgemeenschap. En zo is dat missaal ook langzaam maar zeker ontwikkeld. Er zijn nieuwe feesten. Bijvoorbeeld in 1925 werd Christus Koningfeest werd geïntroduceerd. Verschillende nieuwe privaties kwamen erbij. In 1925 ook de privatie voor de overledenen. En ga zo maar door. Tot eigenlijk in 1962. Een soort einde van een ontwikkeling zien. En tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd die liturgie ook gevierd volgens de missaal van 1962. En heeft men ook dat missaal gebruikt voor een soort ad interim liturgie, wat gevierd werd door paus Paulus VI. Ja, de voetgebeden verdwenen daar. Was sprake van concelebratie, gezicht naar de mensen toe, dat soort dingen meer. En later is dat dus doorgeontwikkeld. En heeft men die teksten genomen, niet de paus zelf, maar een commissie is in. Ja, een commissie is aan de slag gegaan en hoe heet het? Iedereen weet dat de resultaten van een commissie hangen altijd af van de competentie van de commissieleden, van de wil van de commissieleden, van het denken van de commissieleden enzovoort. En de agenda, openlijke agenda en heimelijke agenda van de commissieleden weten we allemaal niet. Dat begint nu langzaam maar zeker wel wat duidelijker te worden, omdat verschillende bronnen ook opengaan. En daaruit is dus het missaal van het Tweede Vaticaans Concilie gekomen. En ook dat heeft alweer 3 revisies ondergaan. De laatste was geloof ik 2004.
1: 2008.
0: Dus even, het is een geschiedenis in een nutshell.
1: Geschiedenis in een nutshell, waar dus de mooie naam, de organische ontwikkeling.
0: Ja.
1: Daar zitten natuurlijk dan ook wat vraagtekens aan van hoe organisch is organisch.
0: Ja.
1: in die zin waar je ook op duidt, er komt nu steeds meer de originele akten van het Vaticaans Concilie boven water, wat ook de inbreng geweest is van de diverse concilievaders op het vlak van de liturgie. En daar wordt heel duidelijk uit dat datgene wat uiteindelijk in Sacramentum Concilium, de concilietekst over de liturgie, is vastgelegd, dat dat redelijkerwijs overeenkomt met datgene wat de concilievaders bedoelden.
0: Ja.
1: Alleen dat inderdaad die commissie waar je het over had, daar uiteindelijk nadere interpretaties over heeft gegeven.
0: Als de concilievaders die dat uitgesproken hebben zelf het werk hadden gedaan, was er echt iets anders uitgekomen. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Zonder in alle details te springen, een van de bekendere is van in het conciliedocument wordt nadrukkelijk gezegd dat het Latijn gehandhaafd moet blijven voor de liturgie. En we zien vervolgens dat het Latijn inmiddels in de Paulus VI liturgie bij kans op heel weinig plekken, laat ik het dan zo zeggen, nog echt in het Latijn gevierd wordt, maar merendeel in de landstaal. Is dat erg? Nou, is dat niet erg?
0: Ik wil er even op inhaken. Dus ik heb ooit na kerstmis, na de kerstvieringen, heb ik ooit een brief ontvangen van een parochianen en die vroeg zich werkelijk af. Ja, beste pastoor, schreef hij, ik ben met kerstmis naar de kerk geweest. Het was allemaal geweldig. Maar ik vroeg me af, zaten er Russen in de kerk? Zaten er Duitsers in de kerk? Zaten er Fransozen in de kerk? Zaten er Spanjaarden in de kerk? Zaten er Italianen in de kerk? Zaten er Engelsen in de kerk? Want, zei hij, we hebben alle talen gezongen. De meeste ervan snapte ik geen moer van, omdat ik die talen niet machtig ben. Maar waar is ons Latijn gebleven? En ik moet eerlijk zeggen, toen ik die brief las, en ben ik met die man in gesprek gegaan, en ik kon niet anders dan die man gewoon gelijk geven. Ja, we hebben aan de ene kant gezegd, Latijn mot eruit, want dat snapt toch geen hond. En aan de andere kant, allerlei koren bezig tegenwoordig, allerlei talen waarvan je denkt van ja, en snappen wij dat allemaal wel? Want laten we, misschien zeg ik nu wat heel gevaarlijks, onze kennis van het Engels is ook niet zo denderend. We denken het wel, maar het is vaak steenkolen-Engels. En dat heb ik dus ook ervaren aan een vriend van mij die naar Engeland is gegaan om daar te werken. En die heeft toch de eerste drie kwart jaar een stevige doctorale Engelse cursus moeten volgen. Wilde die ook tot in de finesses de taal ook daadwerkelijk weten. Want met zijn HAVO en VVO-Engels kwam die er niet uit.
1: Toegegeven, een organische ontwikkeling zou ook in deze tijd kunnen plaatsvinden. Dus er kan nu ook wel wat openingen zijn. Een van de voorbeelden is dat in de Latijnse liturgie, de traditionele, zoals wij die keer op keer vieren, alles in het Latijn is, ook de lezingen.
0: Ja.
1: Maar als een kleine geste wordt of dat de mensen een missaal hebben, en waarmee ze via het volgen van de mis in het missaal kunnen meelezen of eventueel de vertaling ernaast kunnen lezen. Ja. Afhankelijk van uit welk land ze aanwezig zijn in die één heilige mis die bijvoorbeeld hier in Os plaatsvindt. Van ja, die is in het Latijn, maar komt iemand uit Engeland, die heeft zijn Engelse missaal bij zich en kan dus op die manier meelezen.
0: Geen enkel probleem.
1: Wij hebben dan wel als toevoeging dat dus voordat de priester begint met zijn homilie, met zijn preek, dat we dan de epistellezing, eerste lezing en de evangelielezing in het Nederlands ook nog een keer lezen. Dat voor zover mensen dus niet een missaal bij zich hebben gehad of het inlegveldje niet hebben gehad, dat ze dan toch het kunnen meemaken.
0: Moet ik wel zeggen, dus aan de ene kant snap ik het wel. Aan de andere kant, ik ben er geen voorstander van. Ja, ik ben een vreemde in dit soort dingen. Wanneer begint de voorbereiding voor de heilige mis? Wanneer begint die? Die begint thuis. Tegenwoordig met onze moderne apparatuur kunnen alle misteksten kunnen we gewoon vinden. Dus één druk op de knoppen en alle teksten worden je gegeven. En ook in andere talen en desnoods ook nog in het Nederlands enzovoort enzovoort. Dus daar begint het al. Dus in feite de epistel en het evangelie kun je al lezen. Voor mij is dan de noodzaak wat minder om door de week, maandag tot en met zaterdag, als ik de Tridentijnse mis vier, ik noem het maar even zo, om dat ook nog daarna nog de epistel en het evangelie nog in het Nederlands zeggen. Trouwens, ja, ik neem de oproep van het Concilie van Trent zeer serieus dat er gepreekt moet worden. En dat betekent dus ook dat je door de week een korte homilie houdt aan de hand van de lezingen. En al homilierend komen de teksten van het epistel en van het evangelie van naar voren toe. Plus dat ik ooit iemand bereid heb gekregen om alle misteksten dus op de harde schijf te zetten. En bij mij heeft dus iedereen een boekje in handen. Ja, met de misteksten alleen voor die specifieke dag. Met dat ook, dus ook in het epistel en het evangelie. Dus om dan nog een keer alles in de volkstaal te moeten doen. Dat gaat mij dan even iets te ver.
1: Laten we op een andere manier de stok in het hoenderhok gooien.
0: Okay.
1: Waarom moet het dan allemaal in het Latijn? Los, okay, het Vaticaans Concilie heeft gevraagd, laat de liturgie in het Latijn gevierd worden.
0: Ja.
1: Nu we toch met deze methodes toch uiteindelijk iedere keer zitten te kijken van, ja, iemand die uit Nederland komt, die probeert dan de Nederlandse vertaling te lezen en iemand uit Engeland, de Engelse vertaling. Maar waarom is dus de kerk ertoe gehouden, en ik denk dat inderdaad echt een eis van de kerk is, waartoe is door de kerk gehouden om de liturgie in het Latijn te vieren?
0: Allereerst, Latijn is een taal. Een universele taal. Een taal vroeger, zeker ook van het gewone volk. Ja, IQ Nullius in de straat van Rome sprak ook Latijn. Dus waarom zouden wij het niet kunnen leren? Het is een universele taal die in feite zeer weinig muteert. Dat wil zeggen, verandert. Ja, als je kijkt naar het Nederlands van 20 jaar geleden, het Nederlands van nu, dan zie je enorme veranderingen. Dus dat drukt al iets uit van de bestendigheid. En de liturgie gaat ook uit van bestendigheid. Dat mysterie wat we vieren, ten tijde van Jezus leven, lijden, sterven, verrijzen, dat vieren we nog steeds ook nu. En dan kun je wel zeggen, ja, maar anders, okay, maar het is zodanig met elkaar verbonden dat het in wezen hetzelfde is. En dat kun je van de taal niet altijd zeggen. Ja, ik kan middeleeuws Nederlands kan ik maar met moeite lezen. Hè. Dan moet ik af en toe nog gokken aan wat staat er en wat wordt er bedoeld. Dat is één. Ten tweede, Latijn is een universele taal wat je over de hele wereld kunt bezigen, waarin ieder mens, als ik nou in Hongkong of in Perth of in Los Angeles, of in Spitsbergen, of in Kaapstad naar de kerk toe gaan, zie ik dezelfde heilige mis. Zie ik, ervaar ik, hoor ik hetzelfde. En dat is ook van belang. En Latijn is ja, een van de sacrale talen. Ja, wat er teruggaat op, ja, wat stond er op het kruis? Ja, Jezus Nazarene, Rex Judiorum, in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Ik denk zelf dat daar kun je lacherig over doen. Daar kun je denken van, ja, uit de oude doos. Maar ik denk dat het gewoon goed is. En ik wil er nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Als je met het Latijn bezig bent, en daar hoef je geen geleerde voor te zijn. Iedere huisvrouw, iedereen die hoe je het gewoon kan nadenken, kan Latijn leren. En dan zul je merken dat in die taal er iets heel pregnants uitgedrukt kan worden. Ja, in korte woorden, in korte zinnen. Waar we in het Nederlands dus bijna een boekwerk voor nodig hebben. Ja, een simpel voorbeeld. Ja. Hier me apropin kwant, keizer, ja, posuit castram. Ja. Hier me apropin kwant, daar hebben wij al een hele bijzin voor nodig. Ja. Terwijl, ja, toen het de herfst begon, toen de herfst kwam, ja, toen het herfst begon te worden, toen de blaadjes gingen afvallen, ja, enzovoort, enzovoort. Maar het Latijn heeft daar gewoon twee korte woordjes voor. Ja. Heeft Caesar besloten het kamp, ja, neer te zetten, ja, of te ontwikkelen. Heel simpel. In een andere taal lukt ons dat gewoon niet. En Latijn kan spelen met talen. Hè, en dat zie je ook in de hele oude Latijnse gebeden. Van, ja, geef ons dat wat ons opbouwt. En versterk datgene wat ons heeft opgebouwd. Ja, die constructie, die zie je heel vaak terug. En dat is heel pregnant. En tegenwoordig in onze moderne gebeden, sorry dat ik het zeg, ja, is het een wirwar van woorden. De Ecclesia Loquax, hè, dus de pratende kerk, terwijl we de vierende kerk moeten zijn. En ook de kerk moeten zijn waar het mysterie, ja, ik kom weer op dat woord terug, het mysterie centraal staat.
1: En waarbij, maar dat is een stukje persoonlijke nood ook daarin. Eén, met het Latijn onder de arm kom je in Italië, kom je in Amerika.
0: Ja.
1: Tot de ontdekking van, hé, we hebben iets gemeenschappelijks.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk de kern. Ook
0: van liturgie heeft dus te maken met het eenheid in Christus.
1: Inderdaad. En dat je merkt van, die katholieke kerk is dus ook één op die manier.
0: Mensen kunnen dat nog aanvoelen. En dat, soms hoor ik dat ook. Van, goh, in Lourdes hebben we toch het credo gezongen. Heb ik al 40 jaar niet meer gehoord in mijn parochie. Maar ik kon gewoon meezingen. En dan sta je dus met 10, 20, 30, 40.000 mensen uit alle windhoeken en gaten. En sta je dus in één taal, sta je dus je geloof te beleiden.
1: Dat en ook doordat je regelmatig dit Latijn hoort, althans voor zover de gebeden duidelijk zijn of hardop gebeden worden. Dat zijn elementen waar we straks nog een keer of verderop in de uitzending nog een keer wel terug zullen komen. Maar voor zover die dan publiekelijk luid worden uitgesproken, die gaan op een gegeven moment ook in je systeem zitten.
0: Ja.
1: En wordt daarmee ook een stuk eigen. Ja. En waarmee je dus ook je eigen gebedsleven verder kunt aanvullen.
0: Klopt. En je voelt je dan ook opgenomen in de 2000 jaar traditie van de kerk. Als ik het subtuum presidium bid, onder uw toevluchten stellen bij ons, is de oudste Maria antifoon. Je merkt meteen van, jongens, ik ben thuis. Ja, Salve Regina, ik ben thuis. Daarnaast heeft het Latijn ook nog iets anders. En dat is een klein beetje een persoonlijke reden. Alhoewel, ik denk dat sommige collega's het wel kunnen invoelen. Het Latijn behoedt ons er ook voor om uit de bocht te vliegen. Ja, daar bedoel ik mee. Kijk naar onze talkshows die we tegenwoordig hebben. Ja, we leven nu toevallig in de week oorlog met Iran. Ja. We zien dus alle talkshows allemaal hetzelfde. Ja, en men praat en praat en praat maar. Ja, men praat en praat en praat maar. Er is totaal geen terughoudendheid meer. En het Latijn, als je dat bezigt, voel je automatisch aan dat je ook zeker in de liturgie terughoudend mag zijn. En dat ervaar je ook doordat sommige dingen in stilte worden gebeden, ook in het Latijn. Ja, de kanon wordt grotendeels in stilte gebeden. Maar ook in de submissa voce, dat wil zeggen de gedempte stem. En de clara voce, dat wil zeggen dus de heldere stem. Ja, susum corda, ja, habemus ad dominum, gratias agamus. Ja. Dan weet je, we zitten bij de privatie, hè, dan mag gejubeld worden. En dat soort zaken. En de taal, het Latijn, behoedt me ervoor om in het blauwe hinein te babbelen. Beste mensen, welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal zijn. Dit en dat en zo. Vandaag gaan we dit doen en dat doen. We gaan de ziekenzalving vieren. We zijn allemaal bij elkaar. Waar is mevrouw Pietersen? Ja, die is op de kamer. Hoezo op de kamer? Ja, die is ziek. Ja, snap je? Dus de Ecclesia Loquax. Ik chargeer het nou een beetje. Maar het is echt voorgekomen, ja, dat gebeurd is. Snap je? Dus we praten maar om te praten. En het Latijn zegt ons, ho, heb je wat te zeggen? Zeg het pregnant, up to the point, nu.
1: Gesproken over het to the point. We zien nu dat we tegen het eind van deze eerste uitzending aanlopen.
0: Ging sneller dan had ik gedacht.
1: Wacht op wat er nog komen gaat. En dat zou ik ook tegen de luisteraars willen zeggen. Van, wij gaan verder in een volgende uitzending. Kijk op de agenda van Radio Maria van wanneer de volgende uitzending gepland staat. En dat we dus in deze serie ook nog tal van andere onderwerpen zullen gaan aansnijden die meer of minder aansprekend zijn. En ik denk dat zeker het stukje hier nu over het Latijn duidelijk mag maken van, er zit een diepere lading in eigenlijk alle facetten van de traditionele Latijnse mis. Luisteraars, ik wens u verder een goede tijd en tot de volgende uitzending.

En beste luisteraars, we gaan zo het middagbed bidden. Ik wil graag de bladzijnummers doorgeven. Vandaag is het maandag 11 mei. De hymne vindt u in het grootgetijdboek op bladzijde 764. De antifonen en de psalmen vindt u vanaf bladzijde 906. De korte schriftlezing vindt u op bladzijde 414. In het slotgebed vindt u op 491. In het kleingetijdenboek kunt u alleen de psalmen meebidden en dat vanaf bladzijde 179. We wensen u een goede devotie toe zometeen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de maagd Maria eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
2: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, de dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
2: Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen, uw heil, zoals gij hebt beloofd.
2: Dan zal ik te woord staan die mij honen, omdat ik vertrouw op uw woord.
0: Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop.
2: Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te alle tijden in eeuwigheid.
0: Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt.
2: Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd.
0: Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief.
2: Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En hij sloeg acht op mij.
2: Hij heeft geluisterd naar mijn roepen, mij uit de modderpoel van leed gered.
0: Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht.
2: Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God.
0: Nu zullen alle die het zien God vrezen en hopen op de Heer.
2: Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt, niet op verwaande en bedriegers let.
0: Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God. Hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk.
2: Als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om te noemen.
0: Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend.
2: Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom.
0: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng.
2: Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het.
2: Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
0: Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw waar vele mensen waren.
2: Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
0: Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht.
2: Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken.
0: Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen.
2: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
0: Al ben ik ook ellendig en armoedig. De Heer draagt zorg voor mij.
2: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: In Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig. En in hem hebt gij deel aan die volheid. In de doop zijt gij met hem begraven, maar ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die hem uit de dood deed opstaan.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
2: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Laat ons bidden. Barmhartige God, doe ons ondervinden dat de gaven die gij geschonken hebt op Pasen voor ons te alle tijden vruchtbaar zijn, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

En beste luisteraars, voor het eerste tientje van de Rozenkrans, die wij zo over een 5 minuten gaan beginnen, is er een meebidder nodig. Wilt u dus meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En welkom bij luisteraars bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. Het is 12:15. We gaan zo beginnen. En omdat het maandag is, gaan we de blijde geheimen overwegen. Ik wens u van harte veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn gezonde onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is de helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand mei. Dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars bidden ze weldoeners van Radio Maria voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Ook bidden we voor rust in iemands hoofd en meer om niet in een depressie te raken. Voor een zieke zus en voor haar kinderen, dat ons lieve Heer haar bij wilt staan. Uit dankbaarheid voor het doorkomen van een operatie en voor een voorspoedig herstel. En we bidden om de juiste medische zorg bij een blaas- en nierproblemen, mede voorspraak van de heilige Benedictus van Nursia. We bidden voor verzoening tussen moeder en haar zoon, of voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen. Dat alles goed mag aflopen. Voor alle overledenen, dat alle zielen van de overledenen in Gods vrede mogen rusten, het eeuwige licht verlichten hen. En voor de verhoring van een specifieke intentie. We bidden voor de schoolreis van groep 1 tot en met groep 7 naar Drievliet vandaag. Voor bescherming van alle kinderen en begeleiding, dat iedereen mag genieten en een veilige terugkomst. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Amen. En beste luisteraars, u kunt weer intenties doorgeven voor het tweede tientje. U kunt ook intenties doorgeven via WhatsApp. Maar als u wilt bellen en als u een tientje op de radio mee wilt bidden, dan kunt u doen als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: We bidden, beste luisteraars, in een tweede tientje voor een ernstig zieke bisschop. Voor een zoon die eindexamen gaat doen. En voor alle jongeren die eindexamen gaan doen om inzicht van de Heilige Geest. Ook bidden we voor een mevrouw met veel pijn van artritis en ook last van evenwicht. We bidden voor verlichting van haar klachten. We bidden ook voor een vader dat God hem helpt. Een vader die dementie heeft. En we bidden ook voor zijn vrouw om kracht om voor hem te zorgen. We bidden ook voor een manier dat hij blijft lopen in het licht. Dat hij nooit verdwaalt van het geloof. Ook bidden we voor een moeder die iemand al 75 jaar mist. Voor haar zielenrust. En ook voor troost voor degene die haar moeder mist. We bidden dat alles mag gaan volgens Gods plan en wil voor iedereen. Omdat de neef goed mag herstellen na een zware hartoperatie en uit dankbaarheid en een bijzondere intentie. Voor de genezing van het hart van een broer en sterkte voor de familie. Uit dankbaarheid en om een liefdevolle relatie tussen moeder en kinderen en kleinkinderen. Voor moeder en kind dat zij in een prettige, opgeruimde, liefdevolle woning leven. En uit dankbaarheid. En voor mooi samen zijn tussen grootmoeder met haar kleindochter. Ook bidden we uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van ons lieve Heer en ons lieve vrouw. En voor de gezondheid van een vader. Mogen Gods de Vaders wil de wil geschieden. Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.

0: Zegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor de vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt intenties doorgeven en u kunt ook een tientje op de radio meebidden als je naar het telefoonnummer 073 687 2001 belt.

0: ik van ons allen. Om zegen en bescherming voor de kinderen en kleinkinderen van iemand. En voor twee priesters in Afrika. Ook bidden wij dankbaarheid en voor een gezinnetje met baby. Moeder heeft een postnatale depressie. Dat ze openstaat voor de juiste hulp. En ook uit dankbaarheid voor de genades van de kinderen die gisteren hun eerste communie mochten ontvangen. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, u kunt weer intenties doorgeven en u bent ook van harte welkom om, om een tientje op de radio mee te bidden als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

En beste luisteraars, we gaan in het derde tientje bidden. Uit dankbaarheid voor de wereldvrede. Voor herstel na een ernstig auto-ongeluk. Voor de genezing van ernstig zieke kinderen. Ook bidden we voor de omarming van onze kruisen. En voor de bekering.

0: We bidden in het vierde tientje voor een jarige peetdochter. Ze wordt 3. Voor Gods zegen in haar nieuw levensjaar. Om bescherming, kracht en rust voor een mevrouw. Dat er weer contact mag komen met een zoon. Dat moeder en zoon elkaar weer mogen zien. We bidden ook voor de financiële zorgen van een dochter. En haar man. We bidden om een goede oplossing voor, ook op voorspraak van Sint Jozef. Ook we bidden voor een kleinzoon die een moeilijke toets voor economie moet doen. Dat hij de hulp van de Heilige Geest mag krijgen bij deze toets. Voor de onderscheiding van roepingen en de kracht en moed om de wil van God binnen te gaan. Op voorslag van paus Johannes Paulus II. Voor een persoonlijke intentie. Voor de steun van moeder Maria. En ook voor onze dierbare overledenen. En voor alle zielen in het vage vuur waar niemand voor bidt. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Amen. Dankjewel.
0: En beste luisteraars, we zijn aangekomen bij het laatste tientje. U mag bellen om intenties door te geven. En of het laatste tientje op de radio te bidden en ook de litanie van de Heilige Maagd Maria. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we bidden het laatste tientje voor de vervolgde christenen in Nigeria. Voor een stiefdochter en achternichtje die examen doen voor inzicht en dat zij mogen slagen. Ook voor behoud van vertrouwen en de hulp van Jezus bij iemand. Voor een pater in Heilo. Voor alle die examen moeten doen. Uit dankbaarheid voor de pelgrims die in september meegaan op bedevaart naar Lourdes. En we bidden voor alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. Op voorspraak van de heilige familie en de heilige engelen. Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we bidden aansluitend de rozenkrans ook nog de litanie van de heilige maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God Zoon, Verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid,
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de goddelijke genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zerkuise moeder.
1: Bid voor ons.
0: Machtelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van goede raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van godsvrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de artsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder ers met ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods van, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheug en verblijd uw maagd Maria. Alleluia.
1: Dat gij waardig geweest zijt.
0: Want de Heer is waarlijk verrezen.
1: Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken van de wereld, aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Hartelijk dank voor het meebidden. Voor wij naar muziek gaan, wil ik u vertellen wat u de komende uren bij Radio Maria kunt horen. Zo om 13:45 hoort het verhaal van de heilige van de dag. Daarna om 13:30 de eerste aflevering uit het boek Het Scapulier van de Berg Karmel. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag de tweede aflevering uit de serie over de Poolse componist Henryk Górecki. Om 15:00 kunt u meewitten met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmachtigheid. Om 15:30 kunt u luisteren naar het programma Aan tafel met. Vandaag over met een aantal deelnemers bij een bedewaard over Lourdes hemel op aarde. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. En om 17:30 met de Vespers. We wensen een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag hebben we Mamertus van Vienne. Hij wordt ook wel Mam of Mamet van Vienne genoemd, Frankrijk natuurlijk. Hij is bisschop van de stad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk en dat moet geweest zijn rond de jaren 461 tot 477. Tijdens zijn bisschopsperiode krijgt Mamertus ruzie met de toenmalige paus Hilarius. Hij is namelijk nogal eigenmachtig opgetreden door de kerkelijke indeling van zijn streek te wijzigen. Hij heeft zelfs een bisschop, ene Marcellus, in wie hij veel vertrouwen heeft, geïnstalleerd in de naburige stad Die. En dat komt hem op een stevige reprimande van de paus te staan. Nou, Mamertus geeft ruiterlijk toe dat de paus gelijk heeft en dat hij niet zo eigenhandig had mogen optreden. Intussen is de paus niet blind voor Mamertus' kwaliteiten. Hij nodigt hem dan ook uit op een bisschoppenconferentie te Arles. En daar moet Mamertus de overtuiging bestrijden die bij een aantal collega's post heeft gevat. Namelijk dat Christus alleen maar voor een paar uitverkorenen gestorven zou zijn. En niet voor alle mensen, met name de armen. Als bisschop heeft Mamertus ruimschoots de gelegenheid gehad deze overtuiging waar te maken. Hij heeft namelijk een speciale plek in zijn hart voor al deze mensen. Zijn tijd heeft veel lijden van allerlei rampspoed. Invallen van de hunnen en de goten, aardbevingen, hongersnood en ziekte en al of niet aangestichte grote branden. Er zijn minstens twee verhalen bekend waarin verteld wordt hoe Mamertus een geweldige brand die in zijn stadje woedt weet te bedwingen door in de kerk voor het altaar neer te knielen en te bidden om redding en uitkomst. Omdat hij ervan overtuigd is dat goed voorbeeld ook goed gevolgd moet worden, voert hij de zogeheten kruisdagen in. Het zijn drie boetedagen die voorafgaan aan het feest van Hemelvaart. De gelovigen houden dan bedevaartsprocessies waarbij allerlei litanieën worden gebeden. Onder andere de grote litanie met aanroepingen zoals van bliksem en noodweer verlos ons Heer, van de gezel van de aardbeving verlos ons Heer, van pest, hongersnood en oorlog verlos ons Heer, enzovoort. Het gebruik van de kruisdagen verspreidt zich vanuit het bisdom Vienne over geheel Frankrijk, Spanje en Italië. En het wordt tenslotte in de 10e of de 11e eeuw officieel ingevoerd door de gehele wereldkerk. Mamertus sterft uiteindelijk in het jaar, denkt men zo, 477. Vaak wordt hij tot de ijsheiligen gerekend. Deze heiligen hebben hun feest in de periode van 11 tot en met 14 of 15 mei. En vaak wordt deze periode gekenmerkt door een koude golf. En zijn feestdag valt dus op vandaag 11 mei. Mamertus is de patroon van de minnen en zogende moeders, omdat de klank van zijn naam doet denken aan het Latijnse woord mama. En dat is moederborst. Dus zijn voorspraak wordt ingeroepen, daarnaast ook bij brand, droogte en koorts. Zijn specialiteit zijn de ingewanden ziekten. In Bretagne wordt hij gerekend tot de Saint Guérisseur, de geneesheilige. Mamertus wordt afgebeeld als bisschop met mijter, staf en tabbert en met een boek. Hij heeft ook wel eens een streng opgerolde darmen. Daar moet dus wel een verhaal bij horen over die ingewanden ziekte. Dat is mij hier nu niet bekend. En ook wel met een brandend licht, wat zowel staat als een symbool voor waakzaam geloof, als voor al de branden die hij met succes, met zijn gebed, heeft bestreden. Er zijn een paar weerspreuken in het Frans, met name één waarin hij wordt genoemd. En dat is dan Le Saint servait pancras ma mère, font à eux trois un petit hiver. Nou, dat is omdat zij natuurlijk de ijsheiligen zijn. En vrij vertaald zou dat dan zijn de heilige Servatius, die op 13 mei zijn feestdag heeft, Pancratius op 12 mei en Mamertus op 11 mei, doen met z'n drietjes de winter nog eens dunnetjes over. Dit was de heilige van de dag, Mamertus van Vienne.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Voorwoord. In deze verhandeling over het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel gaat het erom een antwoord te geven op vragen van hen die in het scapulier een teken zien van verwachting en bescherming van de Heilige Maagd ten behoeve van het christelijk leven en het eeuwig zielenheil. De tekst van Le Scapulaire de Mont Carmel

Le Scapulaire de Mont Carmel is een tekst in het Frans goedgekeurd door de Roomse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Leer der Sacramenten op 10 april 1996. Onze bedoeling is die gelovigen te helpen die het scapulier wensen te dragen, om de geest van deze devotie, de geschiedenis ervan en de praktische voorwaarden die moeten worden vervuld, beter te leren kennen. We hebben evenwel niet de pretentie de hele materie te hebben behandeld. Evenmin wordt hier de totale rijkdom, zoals die verbonden aan het scapulier, uit de doeken gedaan. Inleiding. Nog nooit had ik haar zo mooi gezien. Lourdes, 16 juli 1858. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel. Die avond drijft de onweerstaanbare roep, die sinds 3 maanden niet meer had weerklonken, de kleine Bernadette Soubirous naar de grot van Massabielle. Die dag zal Maria niets zeggen. Het zal haar 18e en laatste verschijning zijn. Nog nooit had ik haar zo mooi gezien, verklaart de heilige Bernadette. In een brief van 10 juli 1958 stelt Monsieur Trea, bisschop van Tarbes en Lourdes, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen, dat 16 juli wel degelijk een keuze van Maria zelf was. De keuze van die datum voor haar laatste bezoek aan de grot wijst op een duidelijke intentie van de Allerheiligste Maagd. Wilde zij niet ons er attent op maken hoe plechtig die 16 juli was en ons eraan herinneren hoe na het woord van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel haar aan het hart ligt? Wilde ze daarmee niet tevens laten merken welke voorliefde ze had voor de orde van de Carmel, voor haar spiritualiteit, haar heiligen, haar doctores en al degenen die in andere hoedanigheden ertoe behoorden? Bij haar 5e verschijning te Fatima op 13 augustus 1917 laat Maria de 3 kinderen weten dat ze op 13 oktober weer zal verschijnen en dat ze Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel te zien zullen krijgen. En inderdaad vertoont de Heilige Maagd zich op 13 oktober voor haar laatste verschijning aan de kinderen. Daarbij houdt ze een scapulier in de hand. In de maand augustus 1950 vraagt men zuster Lucia, een van de zieners die nadien tot de Carmel is ingetreden, waarom de Moeder Gods was verschenen met het scapulier van de Carmel. Haar antwoord luidt: dit is omdat Onze Lieve Vrouw graag wil dat wij het heilig scapulier dragen. Monsieur da Silva verklaart van zijn kant dat het scapulier een onlosmakelijk deel uitmaakt van de boodschap van Fatima. Wat is dan toch dit scapulier waar de Allerheiligste Maagd Maria zoveel waarde aan hecht? Wat voor beloften liggen erin besloten? Hoofdstuk 1. Een berg in Palestina. De Carmel. Een naam rijk aan gewijde herinneringen. De profeten bezongen destijds al de schoonheid van deze berg in Galilea, die als een voorgebergte boven de Middellandse Zee opdoemt. Vooral de profeet Elia roemde de heilige berg om haar deugden en wonderen. Daar trok hij zich in de 9e eeuw voor de menswording van de Zoon Gods terug. Gedurende 3 jaar heerste toen in Palestina een meedogenloze droogte, een hemelse straf wegens de trouweloosheid van de Hebreeën jegens de ware God. Terwijl Elia aan het bidden was, zond hij zijn dienaar naar de top van de berg Carmel met de woorden: klim omhoog en kijk naar de zeekant. De dienaar klom naar boven en zag niets. Hij kwam beneden met de woorden: er is niets te zien. Daarop liet de profeet hem zijn vruchteloze klautertocht tot 7 maal toe overdoen. Toen hij uiteindelijk terugkwam, zei hij:

0: Ik zag een heel klein wolkje. Dat wolkje was zo klein dat het bij het eerste zuchtje wind wel moest oplossen. Maar geleidelijk aan werd het groter, breidde zich uit over de hele omtrek en stortte zich op de aarde als een overvloedige, heilbrengende regen. Vergelijk het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18. Naderhand zagen veel exegeten en commentatoren in die zo weldadige wolk het beeld van de heilige maagd die door haar zoon Jezus Christus met haar in de ogen van God kostbare, maar verborgen deugden de stromen van goddelijke genade over de wereld liet uitstorten. In navolging van de profeet Elia hebben er in verschillende tijdsperioden kluizenaars op de berg Karmel geleefd en gebeden, die de geest waaruit Elia zo intens leefde door hun eigen verbond met God ontvingen en doorgaven. Die plaatsen, geheiligd door mannen van gebed, hebben andere mannen van gebed aangetrokken. In het begin van het christelijk kloosterwezen in Palestina, ongeveer de 4e eeuw, herbergde de berg Karmel in haar rotsachtige bergwanden de Byzantijnse laura's, waarvan de sporen vandaag nog te zien zijn. Een laura is een kluizenaarskolonie. Ze leidden een monogaal leven en kwamen samen voor bepaalde oefeningen onder de leiding van een abt. In de ruïnes van de eerste kloosters zonderden zich aan het einde van de 12e eeuw de eerste Latijnse kluizenaars af, meegekomen met de grote kruistochten. De eerste Karmelieten, afkomstig uit het Westen, bouwden op de Karmel op een prachtige en sierlijke plek voor Onze Lieve Vrouw een fraai kerkje, zo vermeldt een oude kroniek. Uit dit feit blijkt de bijzondere toewijding van de orde, geboren uit de moeder van God, prinses en moeder van de Karmel genoemd. Later zou de heilige Theresia van Avila in de 16e eeuw over de Allerheiligste Maagd Maria zeggen: deze orde is de hare. Zij is onze koningin en onze schutspatrones. Zie daarvoor de mystieke werken van Theresia van Avila, deel 2, Kloosterstichtingen, hoofdstuk 29. Alle begin is moeilijk. De heilige maagd vergde heel wat van haar trouwe dienaren van de berg Karmel. Aan kruis, beproevingen en allerlei lijden ontbrak het hun niet. Maar Maria leerde hun het lijden naar waarde te schatten, daar het ons reinigt en ons tot een hostie voor zondaars maakt. En de monniken smaakten een weliswaar streng, doch diep, bovennatuurlijk geluk. Ofschoon zij kluizenaars waren, verzochten ze Sint Albert, de patriarch van Jeruzalem, om een leefregel. In 1225 vertrok een delegatie van de orde naar Rome om de Heilige Stoel om goedkeuring te vragen. Het vierde concilie van Lateranen in 1215 had erom gevraagd de nieuwe instellingen onder te brengen bij de reeds bestaande orden. De goedkeuring van deze instelling door de paus leek twijfelachtig. In 1226 stemde Honorius de Derde toch toe. Maar de moeilijkheden waren nog niet ten einde. De vervolgingen door de islam in het Heilig Land troffen de monniken zwaar. Sommigen onder hen werden tijdens de Saraceense invallen gemarteld. Ondertussen overwegen de Karmelieten de heilige berg te verlaten. De prior van de berg Karmel staat een bepaald aantal broeders toe het Heilig Land te verlaten om terug te keren naar hun respectievelijke landen en daar kloosters van de orde te bouwen. De laatste monniken die op de berg Karmel waren gebleven werden in 1291 tijdens de inname van Sint-Jan van Arken vermoord of gedwongen te vertrekken. De stad kreeg de naam Sint-Jan van Arken, nu Akko geheten, omdat de ridders van Sint-Jan haar verdedigden. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Carmel. Geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, u gaat luisteren naar de tweede aflevering van mijn korte serie over de Poolse componist Henryk Koreci. In de eerste aflevering heb ik u vooral willen vertellen, en vooral laten horen, hoe de jonge Koreci aanvankelijk het westerse muzikale modernisme omarmd heeft en hoe dat modernisme op gespannen voet stond met de officiële kunstopvattingen in het communistische Polen. In deze aflevering wil ik u vooral laten horen hoe hij zich in latere jaren van dat modernisme afwendt en zijn inspiratie steeds meer zoekt in de oude Poolse muziek. Het centrale thema in deze aflevering is de wijze waarop Koreci in veel van zijn composities het thema van de moeder verklankt heeft. Wanneer Koreci tijdens een vraaggesprek een vraag voorgelegd krijgt over de banden die hem met Polen verbinden, begint hij de persoonlijke banden die iemand heeft met zijn geboorteland meteen te vergelijken met de kracht van de moederbinding. Ook al wordt een kind losgesneden van de navelstreng, het blijft het kind van zijn moeder en dit is misschien wel de sterkste menselijke band. Veel van zijn composities vormen een eerbetoon aan Koreci's hemelse moeder. Een enkel stuk vormt een liefdevol gedenkteken voor zijn vroeggestorven aardse moeder. Maar vaak zien we de liefde voor zijn aardse moeder onontwarbaar verknoopt met die voor zijn hemelse moeder. Wanneer Koreci het moederschap in algemene zin muzikaal verbeeldt, heeft dat toch vaak ook te maken met zijn relatie met zijn aardse moeder. Zijn moeder was Otilia Koreci, die niet lang na Henryks geboorte op 26-jarige leeftijd overleed. Op 6 december 1935, nota bene op de tweede verjaardag van de jongen. Een heel vroeg werk wordt al aan haar nagedachtenis opgedragen. Het draagt opus nummer 3 en werd geschreven in 1956. Het betreft een reeks van 3 korte liederen. Voor de eerste 2 liederen gebruikt de componist 2 droevige teksten van de in de eerste helft van de 19e eeuw levende romantische Poolse dichter Julius Słowacki. Het eerste nummer heet simpel Do Matki, voor moeder. De tekst is een fragment uit een langer gedicht dat Słowacki schreef na de dood van zijn moeder. Het beschrijft de onheilspellende dromen van de zoon na de dood van zijn moeder. Zijn nachtmerrie van verlatenheid. Deze 19e eeuwse gezongen tekst luidt in vertaling: in de duisternis zie ik moeders gestalte. Zij schijnt naar de uitgang van de regenboog te wandelen. Haar gezicht, weggedraaid, kijkt over haar schouder. En in haar ogen zie ik dat zij naar haar zoon kijkt.

We wenden ons nu naar Correggi's tweede lied uit zijn Opus 3, waar hij wederom een tekst van de 19e eeuwse dichter Julius Slowacki voor gebruikte. We zien hier de dichter achter de bar van zijn moeder lopen. De stoet loopt biddend onder de klanken van de kerkklokken de begraafplaats op. De arm van de zoon onder de kist, gekweld door zwarte wanhoop, bekleed met zwarte rouwkleding.

Na de zware akkoorden, de langzame tempi en de dalende notenreeksen die in deze twee liederen het moment van de dood van de moeder, de finaliteit van haar vertrek en de wanhoop gevoeld tijdens de begrafenis uitdrukken, zorgt het zeer korte derde en laatste lied voor een verrassende wending. Het lied heet De Vogel. En de tekst is onder Poolse scholieren nog steeds heel bekend. Het is van de hand van de Pools-Joodse dichter Julian Tuwim. Het gaat als volgt. Een vogel schitterend op een twijgje. Hoe het tjilpt en hoe het fladdert. Het veegt zijn scherpe navel af in zijn gevederte. Het zet de gehele struik in beweging. Dan vliegt het zingend weg. En de schommelende tak trilt nog na van vreugde na het dansen van de vogel. Als zodanig kan het gedichtje staan voor een gelukkige jeugd. Maar omdat de vogel in de christelijke iconografie ook kan staan voor de ziel, kun je in dit gedicht ook de symbolen zien van de geliefde moeder, de vogel, en het kind dat zij verlaten heeft, het trillende twijgje. De aanstekelijke opwinding van het kleine vogeltje laat de struik nog trillen van vreugde. Lang nadat de gelukkige moeder de vreugde van haar kind heeft meebeleefd totdat zij verdween. Het plotselinge einde van haar korte maar intens beleefde aanwezigheid liet een gapende wond achter in de kinderziel. Het verlies van de moeder kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar het is mogelijk troost te vinden in de herinnering aan voorbije vreugde. In het werk van Correggi vinden we een dergelijke weg naar sublimering van verdriet en acceptatie van het leven zoals het is wel meer. Luistert u nu naar het ultrakorte De Vogel. Oh.

Misschien is het hier de plaats om, los van het autobiografische, nog wat te zeggen over de bronnen waaruit Correggi voor zijn moederbeeld geput heeft. Want zijn moederbeeld ligt natuurlijk lichtjaren verwijderd van dat van de invloedrijke feministische auteurs van onze tijd. Van bijvoorbeeld Simone de Beauvoir, die het krijgen van kinderen slechts als een handicap voor de vrouw wenste te zien. Toen zij schreef dat, citaat, de vrouwelijke rampspoed bestaat in de biologische bestemming van het voortzetten van menselijk leven. Of de later schrijvende mevrouw Firestone, die schreef dat de kern van de vrouwenonderdrukking ligt in het baren en grootbrengen van kinderen. Of mevrouw Charie Thurer, die de basis van de vrouwenonderdrukking ziet in het traditionele westerse beeld van de volmaakte moeder. Die moeder is, zo schrijft zij, behoorlijk getrouwd, gelovig, onderdanig, bescheiden. Een vrouw die haar eigen wens opzij zet ten gunste van het opvoeden en inspireren van haar kinderen. Zij maakt aldus deel uit van onze mentale huisraad, namelijk de deurmat. In dit soort feminisme wordt het moederschap dus doorgaans geplaatst in samenhang met onderdrukking van de individuele identiteit of van sociale achterstelling. En staat dus ver af van de mysteries van Gods schepping. Wanneer we Correggi's moederbeeld willen achterhalen, kunnen we bijvoorbeeld een denkbeeldig bezoekje brengen aan zijn huis in Katowice, dat vol stond met schilderijen en beelden over religieuze thema's. Zijn bibliotheek was ruim voorzien van teksten van Poolse dichters die in hun werk sterke religieuze sentimenten vertolkten. Bijvoorbeeld de net genoemde Julius Slowacki. Veel van de kunstenaars uit de Poolse romantiek werkten in een periode dat de Poolse staat van de aardbodem weggevaagd was. Sinds 1795 leefde het Poolse volk gescheiden in de drie rijken van de grootmachten van toen, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. In die tijd wordt in de volksverbeelding de heroïsche figuur van Matka Polka dominant. Matka Polka kun je simpel vertalen met de Poolse moeder. Haar werk voor de natie is even belangrijk als haar werk voor haar familie. De waardering voor het moederschap is sterk verbonden met de nadruk die gelegd wordt op haar verdiensten voor het bewaren van de Poolse taal en cultuur. We zien op een kenmerkende afbeelding uit circa 1880 een zittende vrouw met gestrekte arm een aangestoken toorts voor haar twee kleine kinderen houden. En het onderschrift geeft ons uitleg. Laat de overlevenden hun hoop niet verliezen en laat hen het licht van de nationale opvoeding hoog houden. En zo zien we de moederliefde hecht verbonden met de liefde voor het vaderland. In de literatuur en de beeldende kunst zien we de moederlijke rol zo vaak verbonden worden met de redding en de overdracht van Poolse culturele waarden in de familie. Het redden van die cultuur was slechts mogelijk door de loyaliteit aan en de kennis van de Poolse taal, de Poolse literatuur en de Poolse muziek. Want de Poolse cultuur kende toen een hachelijke status in het openbare leven, maar floreerde binnen de familiale kring. Daar werd de nationale identiteit gecultiveerd en de speciale rol van de vrouw daarin werd in brede kring erkend. Maar er is natuurlijk ook nog een sterk religieus element in de Poolse visie op het moederschap, gebaseerd op de alom tegenwoordige Maria-verering binnen de Poolse katholieke kerk. Het kerkelijk jaar kent er 16 Mariafeesten, waaronder het feest van de koningin van Polen. Zij is voorwerp van talloze liederen, gedichten en vormen van volksdevoties.
Net als veel andere Polen had ook Correci bij hem thuis een afbeelding van Onze Lieve Vrouwe van Jasna Kora hangen. Het betreft een 13e-eeuwse Byzantijnse icoon waarin Maria ons frontaal aankijkt met een onwrikbare, starende blik die de vele Poolse pelgrims in Częstochowa met ontzag en eerbied vervult. De icoon van de Zwarte Madonna bevindt zich in de barokke kloosterkerk van Częstochowa. Het klooster werd in 1382 gesticht door hertog Władysław voor monniken van de orde van Paulus de Eremiet, die de hertog uit Hongarije had laten komen. In 1655 werd het klooster door de protestantse Zweden belegerd, maar met behulp van boeren en burgers uit de omgeving wisten de monniken de vijand te weerstaan. En ze schreven dit vooral toe aan de hulp door de Zwarte Madonna. Een jaar later werd de Moeder Gods door de Poolse koning uitgeroepen tot beschermvrouwe van Polen. Correci heeft het werk O Domina Nostra geschreven. Meditaties over Onze Lieve Vrouwe van Jasna Góra. Hij heeft het geschreven ter gelegenheid van de viering van het 600-jarig bestaan van het Zwarte Madonna Heiligdom in Częstochowa. Maar ik kan het u helaas wegens de lengte hier niet laten horen. Wel kan ik u een werk laten horen dat Correci iets later schreef voor gemengd koor. Hij droeg dit werk op aan paus Johannes Paulus II, toen deze voor de derde keer een pelgrimage naar zijn vaderland ondernam. Het werk is getiteld Totus Tuus en stamt uit 1987. Totus Tuus, geheel de uwe, was het motto van deze paus. De tekst is gewijd aan de naam van de hemelse moeder. Totus Tuus Sum, Maria. Ik ben geheel de uwe, Maria. Mater Nostri Redemptoris, de moeder van onze verlosser. Virgo Dei, Virgo Pia, de maagd gods, de vrome maagd. Mater Mundi Salvatoris, moeder van de redder van de wereld. En dan besluit de tekst met weer opnieuw Totus Tuus Sum Maria. De naam Maria wordt in de gezongen tekst 40 keer herhaald. En Mater horen we 20 keer onregelmatig door de tekst heen. In die voortdurende herhaling kunnen we ook het taalgebruik van het kind ten aanzien van zijn moeder horen. We horen in die herhaling de urgente behoefte van het kind aan de geruststellende liefde van zijn moeder.

Coretti's herhalingen kan ons ook doen denken aan een wiegelied. Een genre waarin we ook simpel taalgebruik en herhaling vinden. Maar ook zonder woorden kan Coretti aan de piano gezeten het genre voor ons oproepen. U hoort hier een vroege compositie met opus nummer 9 uit 1956. Opgedragen aan zijn toekomstige vrouw Jadwiga en hier gespeeld door zijn dochter Anna.

Ik kan in deze aflevering, gewijd aan het moederschap in het werk van Corecci, niet voorbijgaan aan het begin jaren 70 gecomponeerde Ad Matrem, voor moeder. Het is een compositie voor sopraan, gemengd koor en orkest. Een orkeststuk dat zowel overduidelijk een religieuze achtergrond heeft, als ook in muzikale zin nog modernistische trekken vertoont. Wel kun je hier goed horen dat Corecci de complexe, dissonante stijl van zijn vroegste werken verlaten heeft en een eenvoudiger, meer tonale aanpak begint te omarmen. Ad Matrem werd voor het eerst uitgevoerd tijdens het Warschauer Herfstfestival van 1972. De zeer korte tekst die u af en toe hoort van het koor en pas helemaal aan het eind van de sopraan is ontleend aan het begin van het Stabat Mater. Maar in het stuk hoort u slechts de woorden Mater Mea, Lacrimosa, Dolorosa. Het stuk is opgedragen aan zijn aardse moeder Ottilia, maar de tekst verwijst dus overduidelijk ook naar zijn hemelse moeder. In een interview uit 1998 vraagt de journalist hem naar de betekenis van Ad Matrem. Hij antwoordt: er kunnen allerlei associaties opkomen bij de luisteraar. Bij mij was het mijn eigen leven. In mijn geval was dat erg tragisch en erg dramatisch. Daar komt het vandaan. Het is volkomen anders wanneer je iemand hoort zeggen: zijn moeder stierf, dan wanneer je hoort:

Een jong meisje stierf. Maar mijn moeder was een jong meisje toen ze stierf. Wat is 26 jaar? En dan waren al die tragedies waar ik doorheen ging. Het gebroken gezin, geen thuis, ziekte, de oorlog. Alles stapelde zich opeen in mijn geheugen. En dan vertelt Correggi dat hij in de tijd dat hij met Ad Matrem bezig was voor een nieroperatie, in hetzelfde ziekenhuis lag waar zijn moeder gestorven was. Hij zegt, ik weet zeker dat het verblijf in dat ziekenhuis al deze gedachten en herinneringen weer tot leven bracht. Haar dood was een tragedie, een onverklaarde, mysterieuze tragedie. Ik begon te zoeken naar informatie over die jaren. Ik vond wat gedeeltelijke documenten, vage herinneringen van familieleden. En dan zegt hij ook nog iets over de compositie zelf. Ik begon met wat nu het centrale deel is, gebaseerd op een van Bach's preludes. Later schreef ik de introductie met al die biologische elementen, met de hartslag van de moeder, de eerste schreeuw van de nieuwgeborene, enzovoorts. Het is een verwijzing naar het Stabat Mater. Maar de rollen worden hier omgedraaid. Niet de moeder, maar de zoon staat onder het kruis. Weet je, ik heb dit ideale beeld van mijn moeder. Je moet nog weten dat ze een tijdje non wilde worden. Maar genoeg hierover. Dit fascinerende stuk duurt circa 10 minuten. Eerst hoort u twee keer uit het bijna onhoorbare het aangroeiend geluid van slagwerk. En pas later hoort u de korte gezongen frases door het koor. En de sopraan komt pas helemaal aan het eind. Het is grotendeels een soort symfonisch gedicht. Buiten Polen is het nooit erg bekend geworden. U hoort hier een zeldzame opname van Ad Matrem.

Beste luisteraar, ik had 2 afleveringen over Correggi gepland, maar ik wil u onder andere ook nog een fragment uit zijn wereldberoemde 3e symfonie laten horen. Een werk waarvan de gezongen teksten ook nog op een hartverscheurende manier over het aardse en hemelse moederschap gaan. Maar ik heb daar in deze aflevering geen tijd meer voor. Dus ik kom volgende keer nog een keer terug met een laatste aflevering over Henryk Correggi. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms, waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid.
1: Die uit de boezem van de Vader stroomt. Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerhuiste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerhuiste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in elk mysterie van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, de kroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij alles zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar voor de onbegrijpelijke, goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ik kom net terug uit Lourdes, vorige week ben bedevaart geweest samen met het hele aartsbisdom Utrecht en daar was ook Noelle. Noelle, ik heb jou in de uitzending, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kunnen je horen. Fijn dat je erbij bent. Ja, Noelle, vorige week waren we allebei in Lourdes. En jullie hebben daar gezongen met het koor. En toen heb ik... ik had speciaal mijn Edirol niet meegenomen. De Edirol is zo'n opnameapparaatje waarmee je opnames kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kinderen. Dus ja, als dan de kinderen allemaal een andere kant op rennen en dan met je Edirol erbij, dat gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt en waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor, maar die is bij jou terechtgekomen.
1: Nou ja, ik ben de dirigent van
0: het
1: koor.
0: Jij bent de dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij je allereerst kort willen voorstellen?
1: Zeker. Noelle, ik ben bijna 31, van huis uit onderwijskundige van beroep, maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes, eentje van 2,5, bijna 3 en eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco en daar dus ook de dirigent.
0: Dus, Crisco. Ja, en dat is Crisco, heet dat koor. En waar is dat

0: Crisco heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
1: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
0: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
1: Ja, ja, precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En ze doen van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden.
0: Ja.
1: Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, oh, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja,
1: en ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen en toen vanaf mijn 18e. Ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. En het is elke keer anders. Het is echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Voor nu... Oh, sorry, ga maar. Ja,
0: nee, vertel maar. Vertel maar.
1: Oké. Okay. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria en dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht. Mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ik, als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
1: Ja.
0: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest, maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster

0: van het licht. Ja. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, zeker. Ja. Graag.
0: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
1: Nou ja, alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria Draagster van het Licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. Ja, en ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
0: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het Licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet het niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims. In één kerk kwamen we samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En iedereen vol inspiratie gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Dus je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot. Daar is Maria in de grot. Het is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk echt zelf genoten. Opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klein beetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in het normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust en voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis. Ja, ja. Ook de biecht, dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging, die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zoverre, we kennen elkaar. En er was een deel, we staan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Hm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En
0: groep,
1: dit jaar voor ons dan met name ook omdat die devotie van Maria Draagster van het Licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja,
1: het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om.
0: Prachtig,
1: dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
1: Ja.
0: Of was dat alleen op de terugweg?
1: Hokje.
0: We zijn op de terugweg, geloof ik. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden. Is ook prachtig. Mm. En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken. Hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: Ja. En het thema...
1: Ja, die past... Ja,
0: ja, dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, ja, precies. Maar dat vonden wij ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren, net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, of het licht ter wereld brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En ja, voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Ja, ja. Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan.
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken. Dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan. En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele meimaand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar iedereen heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen, of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit. Ook echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Er zijn al als ik me niet vergis, Curaçao, zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Heel mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is, alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met C-H-R-I-S-K-O.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Is makkelijker te onthouden, zo. Denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is er nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vastzit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noëlle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En we gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noëlle.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: hartelijk
0: goedendag.
1: Dank dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 mee geweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage. Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
0: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
1: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Hmm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op eenzelfde soort bisdombedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik mij heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
0: Wauw, wat bijzonder ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja. En u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
1: Zeker.
0: Ja. Oké. Nou, ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de 4 seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
1: Ja, ik denk dat het, hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. Dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg ernaartoe. Dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien. Hem daar te ontmoeten. Dichter tot hem te komen. Op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes. Hoe op welke manier het ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen gebeden en hoop en verlangens.
0: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
1: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet. Die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toe gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is dat ze inderdaad, ja, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
0: Ja. Wat mooi, hè? Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettekerk. Ja. Waar we met alle Nederlandse pelgrims samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt. Hè? Om dingen, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
1: Ja, precies. Ja. Natuurlijk, op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op die manier kan natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
0: Ja, dat is ook prachtig om dan... Ja, van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook aan bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch, daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee, vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage, er was ook ruimte voor pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
1: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven. We kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben. Er echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen. Toch even, even uit de groep weg op een vrij momentje. Samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is. Als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis. Maar toch zichtbaar wil zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een zaak, kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord die is voorgegaan op de Kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
0: Ja, ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden. Misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken. En daarin te begeleiden, te bidden. Mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi priesterlijke taken ook. Met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje kort om nu, we zijn nog maar net terug. Maar wat is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
1: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval wat we al gezegd hebben, hè, dus het ontroeren, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die die daar iets hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar ja, wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
0: Oh ja. Het
1: was een hele uiteenlopende groep van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden. Tot mensen die al heel lang in een parochie, een andere parochie actief waren. Maar dat toch op de een of andere manier meer. Of dat die parochie zelf niet aangesproken bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk om daar toch één groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn, ook in die liefde tussen de mensen zelf.
0: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria-devotie en de heilige Bernadette. Ja, het is gewoon sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want kunt u daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
1: Ja, dan kan ik denk ik het beste wijzen op wat de heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
0: Ja.
1: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan, natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om, om toch aan dat verlangen gehoor te geven.
0: Ja, ja precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
1: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt, want ik had vanochtend Noëlle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde, hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar de hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
1: Ja, inderdaad. In deze week ook, waarin we de doden herdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede. Dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
0: Uh-huh. Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin des hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
1: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
0: Ja.
1: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
0: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariens Instituut.
1: Zeker.
0: En de seminaristen al daar.
1: Zeker, hartelijk dank.
0: Ja, fijne dag. Dag.
1: Dag.
0: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten. Ja. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrim organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven. En heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En Ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist. Mm-hmm. Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja. Dat is heel goed. Een kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van ik ga dat coördineren? Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
0: Nee, ik ben een regelneef.
1: Regelneef.
0: ja, en ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan. Ja. En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt. Mm-hmm. En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
1: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen.
0: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
1: Ja.
0: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: En we hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel. Mm-hmm. En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom en verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
1: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, ik heb dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen van hoe zeg je dat? De excitement, de spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar waar zit dat dan precies in?
0: Het is gewoon de saamhorigheid en dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, ja, ik vind het één keer in de zoveel jaar naar Lourdes. Het geeft een boost aan mijn geloof. En het, een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
0: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het, het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. Maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van wat gewoon heel mooi is. Mm-hmm. En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
1: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
0: En het programma vind ik geweldig. Wat ze ieder jaar, of wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo. Het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en dat dus, ook nog. Het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè?
0: Ja,
1: al die subgroepen die dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes, hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
0: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon wordt het één groep. En je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen, zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
1: Ja, ja, je zou wel graag willen blijven dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan helaas niet.
0: Ja. Ja, en dan denk je, het is een hele week. En aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
1: Ja, het hele tijdbesef is dan weg.
0: Ja.
1: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
0: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga, die mee wilde, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: En ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
1: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden, te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oké.
1: En nou, nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Bedankt. Dag.
0: Oké. Dag.
1: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Loert op de Bergen.

beste luisteraars. En we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis. De witte dame, wat ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En gaan we samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: Ave, Ave Maria, wordt er dan gezongen in het lied Te Lourdes op de Bergen. Aangevraagd door Jacqueline, die ik net sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rooskrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de zesde week van Pasen, uit de tekst van de Introïtus, Christus is uit de doden opgestaan, hij kan niet meer sterven, de dood heeft geen macht meer over hem. Als Christus uit de doden is opgestaan en niet meer kan sterven, dan moet hij op een andere wijze zijn opgestaan dan Lazarus, want die zou opnieuw sterven. Jezus kan niet meer sterven, omdat het leven dat hij is binnengegaan niets meer met zonde en dood te maken heeft, zoals wel het geval was met het leven van Lazarus. Het leven dat Jezus leeft, heeft alleen met God van doen, zegt Sint Paulus. En dat leven is ook het leven dat wij, gedoopten, nu al hebben. Het is, zoals Jezus graag zegt, het eeuwig leven. Het eeuwig leven dat we nu al hebben en dat gevolgd wordt, na de dood, door het eeuwige leven, een leven zonder einde. En dat eeuwig leven wordt in de Eucharistie gevoed met het woord van God en met zijn zelfgave. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de helper komt,

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wanneer de Helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u dood zal menen een daad van godsverering te stellen. Ze zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft. Vrede, liefde. We ook willen laten beminnen. Mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Geloven in zijn liefde, dat wil zeggen geen bijzondere tekenen van zijn liefde verlangen, zoals bijvoorbeeld zijn liefde willen ervaren of voelen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te blijven. Zoals ik nu ben, zo zou ik eigenlijk mijn hele leven moeten zijn. Het is een niet geringe steun voor het komende gebed, wanneer ik dat uitdrukkelijk als een genade vraag. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen van het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. In dit van betekenis zwanger moment legt Jezus de betekenis van dat gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. En de plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de eucharistie. Zijn er zulke plaatsen of situaties van pijnlijk afscheid en onbegrip ook in mijn of in ons leven? Zulke situaties wachten op een duidend, verlossend woord van Jezus. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, wanneer de Helper komt, zal hij over mij getuigenis afleggen. De Heilige Geest getuigt dus, legt getuigenis af. Waarvan? Van Jezus en van God. Want hij is de Helper die ik u, zegt Jezus, van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Hij legt getuigenis over mij af. Hij legt er getuigenis van af dat God bestaat, dat hij er is. En dat hij iets van zich doet horen. En dat hij ingrijpt in de menselijke verhoudingen. Dat hij zich meldt. Ook zijn er mensen die getuigenis afleggen van God. Jezus zegt het ook de leerlingen moeten getuigenis afleggen van hem. En soms hoort u ook wel eens een medegelovige iets zeggen waaruit de kracht van God tot u spreekt. Of iemand maakt een stichtende opmerking. Of geeft een stichtend voorbeeld. Maar u bent nooit op dat soort menselijke getuigenissen helemaal aangewezen. Het is namelijk ook in uzelf dat de Heilige Geest getuigenis aflegt. En hoe doet hij dat dan? Jezus zegt het in het evangelie. U hebt dit evangelie al dikwijls gehoord, maar weet u ook wat dat nu voor ons gewone mensen betekent? Kort gezegd, er zijn

zijn drie goddelijke personen. Onze Vader die in de hemel is, Jezus, over wie u hier hoort spreken en die u gegeven wordt in het woord en in zijn zelfgave, en de Heilige Geest die in uw hart is uitgestort. De Geest is de goddelijke persoon die, zoals in het credo staat, voortkomt van de Zoon en de Vader. De Geest is er als je de Zoon over de Vader hoort spreken. En als je dat niet alleen maar hoort, maar u hoort ervan op. Het spreekt u aan. Je wordt erdoor aangesproken als door God zelf. Bijvoorbeeld, u hoort zeggen dat bij God de kleinen er altijd bij horen. De tollenaars, de zondaars, de kinderen, allen die gering zijn, hoe gering ook, de zieken. Als je hem hoort zeggen dat ze er altijd bij blijven, ook mensen die er bij de mensen helemaal uit liggen en niet bij horen, als je hoort zeggen dat God barmhartig is, dat God over zijn goede hart strijkt, als je dat hoort van de Zoon, en als je bij zo'n woord van de Zoon denkt, ja, dat is goed, zo is het goed, zo'n Vader hebben we hard nodig. Als je je voelt aangetrokken bij zo'n woord tot zo'n Vader, als je je door dit woord met God verbonden voelt, dan heb je het getuigenis beluisterd van de Heilige Geest. Niet gehoord, maar in je hart ervaren. Wanneer u in een of andere uitzichtloze situatie verkeert, wanneer u merkt dat mensen om u heen hun harten stevig vergrendelen, zoals in de handelingen van de apostelen wordt gezegd, en als u dan zelf toch open blijft, te midden van hoge golven, voor Jezus' woord open blijft, vrees niet. Wanneer u te midden van zorgen zijn woord, wees niet bezorgd. Inderdaad, de zorgen van u kunt laten afvallen. Als er in onvrede, luisterend naar zijn woord, vrede aan u, vrede over u komt, dan hebt u het getuigenis van de Heilige Geest. Dat hoort bij een leven in vertrouwen. Doordat je met God op vertrouwelijke voet leeft, familiair, ongedwongen, vrijmoedig, gij zult eerbiedig, maar ook vrijmoedig nader treden tot de troon van de genade. Want de Heilige Geest getuigt in het menselijk hart. Dat is het inwendige getuigenis. Daardoor worden de woorden van God woorden voor mij. Er ontstaat een vertrouwelijkheid met God door de Heilige Geest. Er komt in ons een inwendige ruimte waar ik met God alleen ben. Aan het eind getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, daarbij aansluitend gesprekjes voeren met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mij door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. Zoals Paulus zegt, God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgeleverd, daar zit meteen al de dood in. Liefhebben tot de dood toe. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus dat hij mij zijn eigen Zoon heeft weggegeven. En onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen, vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid en mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen, en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: En beste luisteraars, welkom ook op deze maandagavond bij de Vespers. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven voor als u met het groot getijdenboek of met het klein getijdenboek mee bent. In het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 35, bladzijde 35 en de psalmen vanaf 198. 198, het zijn de psalmen van de tweede week. De rest van het gebed vindt u in het klein getijdenboek niet. In het groot getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 748. 748, de antifoon van de paastijd. En de psalmen vindt u op bladzijde 926. 926 en de rest van het gebed vanaf 494. 494. We wensen een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Ter maaltijd van het lam gereed en witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan.
1: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis. Wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
0: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan.
1: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedezemd brood.
0: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht, en het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
1: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt hoe hij ook woedt en het paradijs wijd open doet.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, en u in uw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Gezegend die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Alleluia. Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
1: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust.

0: Gods zegen rust op u bestendig.
1: Omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
0: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
1: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden onzinkt de moed.
0: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningskepter is gerechtigheid.
1: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die alle overtreft.
0: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel.
1: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gezegend die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Alleluia.
1: Zalig die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Alleluia. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
0: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
1: Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst.
0: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof.
1: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.
0: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
1: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
0: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Alleluia.
1: Van zijn volheid hebben wij alle ontvangen. Genade op genade. Alleluia. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
0: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Alleluia. Wij hebben zulk een hoge priester die

0: die gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel, het waarachtige heiligdom bedient, de tent die is opgeslagen door de Heer en niet door een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: Bij het zien van de Heer.
0: Alleluia, alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De Geest die van de Vader uitgaat. Alleluia. Hij zal mij verheerlijken. Alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Geest die van de Vader uitgaat. Alleluia. Hij zal mij verheerlijken. Alleluia.
1: Keren wij ons met vreugde tot Christus, onze Heer, die door zijn verrijzenis de wereld heeft verlicht, en vragen wij hem.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Heer Jezus, gij hebt de leerlingen op weg naar Emmaüs vergezeld. Wees altijd met uw kerk die onderweg is.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Laat niet toe dat uw volgelingen traag zijn in het geloof. Maak dat zij getuigen van uw overwinning op de dood.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Zie vol liefde naar hen die u onderweg nog niet hebben herkend. Maak uzelf kenbaar, zodat zij u als verlosser aanvaarden.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Door uw kruisdood hebt gij in uw sterfelijk lichaam alle mensen met u verzoend. Geef aan alle volken vrede en eenheid.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Gij zijt de rechter van levenden en doden. Schenk de overledenen die in u hebben geloofd vergiffenis van zonden.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
0: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Barmhartige God, doe ons ondervinden dat de gaven die gij geschonken hebt op Pasen voor ons te alle tijden vruchtbaar zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: In het programma Geloofsvorming kunt u vandaag luisteren naar de priester Eugène Graas. Hij zal maandelijks een aflevering van dit programma verzorgen hier live in de studio. En meneer Graas is priester van de prelatuur van het Opus Dei. Hij is ook als retraitepriester werkzaam in conferentieoord Zonnewende in het Brabantse Moergestel. Welkom in de studio, meneer Graas.
2: Dankjewel.
1: Ja, centraal of overkoepelend thema voor deze afleveringen is leven als kind van God. Is dat onze opdracht?
2: Zeker, het is een vrij algemene titel, maar die ook wel heel concrete inhoud kan krijgen. Mm-hmm. Als we het hebben over leven als een kind van God, wat houdt dat in, hè?
1: Precies, want ik wil natuurlijk weten, leef ik als kind van God of nog lang niet?
2: Ja. Nou, wat houdt dat in, kind van God? Aan de ene kant, we kunnen zeggen dat de verlossing van Jezus Christus als het ware twee kanten heeft, of twee aspecten. Mm-hmm. Aan de ene kant heeft hij ons verlost van de zonde. Ja, en dat houdt ook in, aan de andere kant, dat wij weer door God de Vader aangenomen zijn als zijn kinderen.
1: Ja, u zegt,
2: dat is een heel mooie realiteit, is dat?
1: Verlost van de zonde, maar ik zondig nog steeds.
2: Inderdaad, verlost van, nou laat ik het wat nuanceren, van de macht van de zonde.
1: Oké.
2: Ja, dus we kunnen weer in vriendschap met God leven, als kinderen van God. Mm-hmm. Daardoor, we zijn door hem als kinderen weer aangenomen. Maar dan is natuurlijk vervolgens de vraag, wat houdt dat dan in? Ja. Leven als een kind van God, gewoon in de praktijk, in het hier en nu van vandaag hier in Nederland.
1: Ja,
2: en nou, dat is dus dat overkoepelend thema voor deze afleveringen. En dan zullen we eigenlijk iedere maand zullen we dan gaan bekijken van ja, wat voor aspecten heeft dat, hè?
1: Ja, één vraag vooraf.
2: Ja?
1: Leven als een kind van God, is dat ja of nee, of zijn er gradaties?
2: Wij worden kinderen van God door het doopsel.
1: Dat is dus heel duidelijk
2: een ja. Dat is heel duidelijk een criterium, een ja.
1: Oké. En de mate waarin?
2: Daarna hangt het natuurlijk ook de mate van vriendschap. Hè? De mate, mm-hmm. Kijk, je kunt een goed kind van God zijn en je kunt een minder goed kind van God zijn. Hè? En dat is natuurlijk ook onze opdracht. Hè? Dat is uiteindelijk om ons te vereenzelvigen met Jezus Christus, die de Zoon van God bij uitstek is. Hè? In de eigenlijke betekenis van het woord ook.
1: En gelukkig houdt hij van al zijn kinderen.
2: Gelukkig wel, ja.
1: Goed, ik hou mijn mond dicht, want ik ben benieuwd naar uw verhaal. Dus ik zou zeggen, neem de microfoon en vertel.
2: Prima. Vandaag wilde ik juist aansluiten bij de heilige van de dag. En dat weten we, 4 oktober. Het is vandaag ook dierendag. Dat is de heilige Franciscus van Assisi. Waarom zullen we het ook over hem hebben, of ook over zijn gedachtegoed dat hij uitdraagt? Dat is omdat hij ons uitnodigt om na te denken over de christelijke armoede of onthechting. Daardoor kennen we hem ook in het bijzonder. Hè? Trouwens, ook niet voor niets heeft de huidige paus Franciscus, die heeft zijn naam gekozen na deze heilige, na Franciscus van Assisi. En wat wil de paus daarmee benadrukken? Dat we als christenen ons niet moeten laten meeslepen door wat je zou kunnen noemen een consumptiementaliteit of door geldzucht, door materialisme. Dat we de aardse goederen niet als ons eigendom en doel beschouwen van ons leven. Dat we ze dus niet tot afgoden, een soort praktische afgoden voor ons maken. Daar zullen we het nu dan over hebben. En het is dan heel goed om te beseffen dat God, die het heelal en de wereld heeft geschapen, dat alles wat bestaat, dat alle dingen van hem komen en ook voor hem bestemd zijn. Uiteindelijk is God dus, kunnen we zeggen, de eigenaar of de rechthebbende van alles. En dat heeft paus Franciscus ook benadrukt en gezegd in zijn encycliek Laudato Si. Die is van vorig jaar, van 2015. En ik citeer daaruit. Het heelal is niet ontstaan als het resultaat van een willekeurige almacht, van krachtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De schepping behoort tot de orde van de liefde. Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping. En hij citeert dan het boek Wijsheid, want alles wat bestaat hebt gij lief en gij verafschuwt niets van wat gij gemaakt hebt. Ja, als gij iets gehaat had, zoudt gij het niet geschapen hebben. En dit gegeven, dat moet bepalend zijn voor onze houding tegenover de dingen. We zijn dus niet eigenaren of eigenaressen van de wereld en van de dingen van de wereld, maar rentmeesters. Net zoals de rentmeester in het evangelie, we kennen het verhaal, zullen we bij God rekenschap moeten afleggen over het beheer dat we hebben gevoerd over de aardse goederen, over de aardse aangelegenheden. En nu is de liturgische gedachtenis vandaag van de heilige Franciscus van Assisi is een uitnodiging om na te denken hoe wij met de schepping omgaan. Ook in woorden van paus Franciscus, hoe wij ons opstellen tegenover of ten opzichte van ons gemeenschappelijke huis. Dat wil zeggen de materiële en ook de geestelijke middelen. Ofwel dat we ons ook afvragen, hoe staat het met onze christelijke overgave? En juist ook de gedachtenis, de liturgische gedachtenis van vandaag, kan een aanleiding zijn, een uitnodiging zijn om als het ware met een bezem of een stofdoek door ons eigen innerlijke huis te gaan. Dat is trouwens bekend ook van Franciscus van Assisi. Hij had vaak ook een bezem bij zich en als hij dan in kerken kwam die niet goed onderhouden werden, dan begon hij die te vegen. En zo ook kunnen wij de vuile of stoffige hoekjes in ons innerlijk huis proberen schoon te maken, zodat alles weer blinkend erbij gaat staan. En zodat we de Heer ook weer met een onverdeeld hart kunnen dienen, zonder dat ons iets afhoudt van onze christelijke overgave. En zoals we zo net ook gezien hebben, wat ons hierbij kan helpen, is dat we tot ons laten doordringen dat wij en alle dingen die we gebruiken van God zijn en voor God zijn. Dus de Heer, God, Yahweh, die is de oorzaak en het doel van ons en van alle dingen. En dat moet dan onze houding bepalen ten opzichte van alle dingen die we hebben, die we gebruiken. We hebben nu een recente zalige in de kerk, dat is de zalige Alvaro del Portillo. En sprekend over de materiële zaken, zei hij, we moeten ze gebruiken als middelen tot heiligheid en apostolaat om God en de mensen te dienen. En nu kunnen we zeggen, dat geldt eigenlijk voor alles wat we bezitten en wat we gebruiken. Of dat nu een big pen is of een auto waarin we rijden. Dat geldt ook voor het huis waarin we wonen, dat geldt ook voor de schoenen waarin we lopen. Dat zijn allemaal middelen en geen doelen op zich. En het is goed dat we ons hiervan bewust zijn en dat we erover nadenken. Want laten we wel wezen, je hoeft alleen maar de deur uit te gaan of de radio of tv aan te zetten of te gaan internetten. En de uitnodigingen om te hebben en te houden, om te consumeren, die schreeuw je tegemoet. Ik moet nog wel af en toe denken aan een Russische dissidente. Sommigen van u die kennen hem misschien wel. Ze heet Tatjana Goritsjeva. In de Sovjet-tijd stond ze voor de keus ofwel de gevangenis in ofwel het land uit. Zij ging het land uit en ze kwam toen voor het eerst in het Westen. Ze had de trein genomen en ze kwam toen op station Wenen. En het eerste wat haar toen opviel en tegelijk ook wel eigenlijk onthutste, dat waren de schreeuwende lichtreclames voor consumptiemiddelen. Als ik me goed herinner, waren dat met name ook lichtreclame voor champagne. En dat had ze in Rusland, in de Sovjet-Unie, nog nooit gezien. Eigenlijk had ze de verwachting om in het Westen een grote vrijheid, ook een geestelijke vrijheid aan te treffen. Maar wat zij aantrof was een andere vorm van slavernij, namelijk de slavernij of de hang naar genot en consumptie. Goed, wij zijn eraan gewend. We weten eigenlijk niet beter. En zo stelde een mediaspecialist hier in Nederland, die stelde vast dat het gemiddeld aantal reclameconfrontaties, zoals hij dat zelf noemt, per dag 377 bedraagt. En denk dan aan al die reclameconfrontaties op de radio, op tv, internet. Denk aan de buitenreclame, hè, op winkels, op gevels. En dat heeft hij dan ook berekend wanneer we de verpakkingen ook tot reclame rekenen. Hè, dan worden dat er volgens deze mediaspecialist ruim 1500. Ik kan het haast niet geloven. Maar toch, hè, daar begin ik zelf al mee als ik bij mijn ontbijt een potje Calvé pindakaas zie staan. En ik moet zeggen, ik trap er steeds weer in. Hè, want ik draai het deksel met genoegen open. Maar het is dan tegelijkertijd goed te beseffen, hè, dat de overvloed aan reclame, hè, en de hang naar consumptie een soort afleidingsmanoeuvres zijn die ons kunnen afhouden van ons ultieme doel. Waarom? Omdat reclames altijd, kun je zeggen, de impliciete en soms zelfs expliciete boodschap uitzenden of uitdragen van: hierin, in dit product, in deze consumptie, vind je je geluk. En dat zie je dan ook, hè? Bijvoorbeeld in de sterreclame. Iemand gebruikt een beperkt tandpasta of eet een bepaald merk soep, noem maar op. En het geluk kan niet op. En omdat die consumptiementaliteit zo een massaal verschijnsel is, moeten we alert zijn. Moeten we ons daar niet door laten infecteren. Want zonder dat we ons daarvan bewust zijn, kan die mentaliteit als het ware door osmose tot ons doordringen. En vandaag de dag hebben zelfs kinderen van jaar of 7, 8, die hebben al een iPad. En dat we dan denken van, nou, dat zal mij ook wel goed uitkomen. Of ja, kennissen die kijken me vreemd aan omdat ik niet het laatste model iPhone heb. En wat doen we dan? Dan nemen we eigenlijk dat wat onze omgeving heeft of doet of denkt als uitgangspunt. En dan willen we liever niet uit de pas lopen. En dat speelt natuurlijk vooral bij jonge mensen. Ze willen erbij horen, ze willen niet buiten de boot vallen of als een soort zonderling worden aangemerkt. De Amerikaan James Stenson heeft een boekje geschreven dat ook door Stichting De Boog in het Nederlands is vertaald. En dat heet dan Voorbereiding op de puberteit, een leidraad voor ouders. En hij wijst er dan op dat de manier van winkelen en geld uitgeven bij veel mensen berust op het idee dat wij als het ware in de wereld zijn gezet om te kopen. Ik citeer hem even. Een groot deel van onze economie draait op impulsieve aankopen die mensen doen op basis van ledigheid, onzekerheid en kuddegedrag. Ofwel, ze laten zich dus leiden door oppervlakkige motieven. En hij gaat verder. Veel mensen die om deze reden winkelen beoordelen zichzelf en anderen op uiterlijkheden. Het is goed dat we ons hiervan bewust zijn en daar ook voor waken als christenen. Ook in de opvoeding of begeleiding van jongeren is het zaak ze te leren hoe ze boven deze oppervlakkige motieven kunnen uitstijgen. dat hun gedachtegang dieper moet zijn. In zijn boekje wijst Stenson er ook op dat tienermode bedacht wordt door op geld beluste volwassenen. Op zich vindt hij het redelijk dat jongeren zich modieus willen kleden. Dat is normaal. Dat ze zich ook enigszins aanpassen aan de sociale omgeving. Maar, ik citeer hem weer, pubers die van mening zijn dat hun leeftijdsgenoten zelf deze mode bedenken, zijn naïef en niet van deze wereld. Zulke jongeren zijn een droom voor verkopers. De meeste jonge consumenten schijnen de mode te volgen zonder erover na te denken. Tieners die bezeten zijn van geld uitgeven en telkens de nieuwste dingen willen hebben, zijn consumenten bij uitstek. Trouwens, als je nu foto's zou bekijken van wat pakweg 25 jaar geleden in de mode was, dan kan dat nog wel eens op de lachspieren werken. En we mogen ook gerust aannemen dat de jongeren over 25 jaar zullen lachen over de mode van vandaag, die vandaag de dag cool of aantrekkelijk is. En om er zoveel mogelijk aan te verdienen, zullen de fabrikanten de mode steeds sneller laten veranderen. En het is goed dat we ons daar ook van bewust zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de grote voetbalclubs. Wat is de grootste bron van inkomsten? Dat zijn niet de opbrengsten in de kaartverkoop, maar uit de merchandising, zoals dat wel genoemd wordt. Met name de verkoop van voetbalshirtjes, vooral natuurlijk van de sterren. Vroeger waren de shirts van de voetbalclubs altijd hetzelfde. En toen begon men met het introduceren van verschillende shirts voor thuis- en uitwedstrijden. En vervolgens is men ieder jaar nieuwe shirts gaan uitbrengen, die dan iets verschillen van het jaar daarvoor. En als een echte fan, dan moet je natuurlijk wel in het laatste model shirt van je voetbalheld rondlopen. Ofwel, we moeten ons hoofd niet op hol laten slaan. Om nog even terug te komen op de mobiele telefoons. Het kan natuurlijk nodig zijn dat we uit hoofde van ons werk of om andere reden een mobiel moeten hebben. Maar het hoeft niet altijd absoluut het laatste of het dure model iPhone te zijn.

0: Welkom terug in het programma Geloofsvorming. Het eerste deel van Leven als een kind van God. Ja, en de priester Eugène Gaas die zit hier niet in een voetbalshirt, maar gewoon in stemmig zwart met een priesterboord.
1: Inderdaad. Dat heb ik me trouwens net ook laten vertellen. Hè, dat je voor een voetbalshirt van een van de beste clubs, hè, dat je daar hoeveel was het? 90 euro of misschien wel 100 euro moet betalen.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Dat is ongelooflijk, ja, ja. Goed, we gaan inderdaad door, hè. Vandaag op het liturgische feest van de heilige Franciscus van Assisi, hè, dat we het hebben over de christelijke armoede en de onthechting. Jezus zelf, die zegt ons, de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En nu zouden we kunnen zeggen, de onthechting aan de materiële zaken hecht ons meer aan Christus. Dus de armoede zou een onderscheidend kenmerk moeten zijn van de leerlingen of de navolgers van Christus, die, en zo zegt Paulus dat ook in zijn tweede Korintiërsbrief, omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede. En als wij het hebben over rijk worden, over de ware rijkdom, dan gaat het om de geestelijke rijkdom. Als we echt proberen van Christus te houden, hem te volgen, dan zullen we ook alle zaken in hun juiste context zien. Dat ze namelijk van heel betrekkelijke waarde zijn. Een oude pastoor die zei me wel eens, in je doodshemd zitten geen zakken. En inderdaad, hè, dat is een waarheid als een koe. En Jezus die noemt zalig de armen van geest, want aan hen behoort dan het rijk der hemelen. En dat is geen aards of materieel rijk, maar een geestelijk rijk. We moeten de beleving van de christelijke armoede en onthechting daarom in de eerste plaats als iets innerlijks zien. Het gaat er niet alleen om dat we geen overbodige paren schoenen hebben. Misschien herinnert u zich nog wel de voormalig presidentsvrouw van de Filipijnen, Imelda Marcos. Zij had bijna 1300 paar schoenen. Stel je voor, als je elke dag een ander paar schoenen zou aantrekken, dan zou zij meer dan drie jaar nodig hebben om telkens door haar schoenen heen te komen, hè? En goed, het gaat er ook niet om dat we niet belust zijn op Rolex-horloges of Louis Vuitton-tasjes. Nee, het gaat er vooral om dat we innerlijk onthecht zijn. Hè, met betrekking tot niet alleen maar spullen, maar ook wensen, gedachten, verbeelding. Enige jaren geleden werd in Amsterdam een dépendance geopend van de Hermitage. In deze Hermitage in Amsterdam, die werd dan geopend met een spectaculaire tentoonstelling over het leven van de tsaren en de tsarina's in Rusland. En je zag daar dan prachtige brokaten baljurken. En ja, wij zelf zullen wel goed beseffen dat wij nooit tsaar of tsarina zullen worden. Maar we zouden wel onze fantasie op hol kunnen laten slaan, hè, van stel, ik zou in die positie verkeren. Maar dan moeten we bedenken, dergelijke toch onnozele gedachten moeten we van ons afwerpen, die moeten we afkappen. Want we willen ons hart en we willen onze verlangens bij de Heer hebben. Want God is de echte bron van het ware geluk. Misschien heeft u wel eens gehoord over het fenomeen bijna doodervaring. Daar is ook wel onderzoek naar verricht en er is onder andere ook over gepubliceerd in een Brits medisch tijdschrift, The Lancet. En wat gebeurt er? Mensen staan op de rand van de dood en die kunnen als het ware hun blik werpen naar de andere zijde van hun leven, in het hiernamaals. En mensen die zo'n ervaring hebben meegemaakt, die vertellen meestal dat ze na hun bijna doodervaring een heel andere kijk hebben gekregen op wat werkelijk belangrijk is in hun leven. En dat hun angst voor de dood is verdwenen. Ik citeer: men beschrijft regelmatig een toegenomen waardering en zingeving van het leven. En uiterlijkheden zoals een dure auto, een groot huis en een baan met uiterlijk gezag of macht worden minder belangrijk. De bijna doodervaring blijkt een levensinzicht ervaring te zijn. Het nieuwe inzicht gaat over wat men nu in het dagelijks leven belangrijk vindt. Acceptatie en onvoorwaardelijke liefde naar zichzelf, dus ook acceptatie van de eigen schaduwkanten, naar anderen en naar de natuur. Bovendien betreft het een inzicht in verbondenheid. Iedereen is met alles verbonden. Goed, vanzelfsprekend zijn we helemaal vrij om al of geen waarde te hechten aan dit fenomeen van de bijna doodervaring. Maar op zich, wat deze mensen vertellen, is wel interessant. Dus dat is dan hun ervaring. Als je een kijkje hebt kunnen nemen aan de andere zijde, dan ga je dus minder waarde hechten aan materiële zaken, auto, huis, invloed, en meer aan de geestelijke, namelijk onvoorwaardelijke liefde en erkenning. En dat wordt alleen maar bevestigd door ons geloof, dat alles hier op aarde, al het ondermaanse, dat dat betrekkelijk is. En dat ons uiteindelijke geluk gelegen is in de vereenzelviging met God, die de liefde met hoofdletter zelf is. Juist deze geest van de christelijke armoede, die brengt ons ertoe om ons te vereenzelvigen met die geest van Christus, die in bescheidenheid en armoede is geboren en die ook, we kunnen het uit het evangelie, die geen steen had om zijn hoofd op te laten rusten. En inderdaad, als ons geluk niet afhangt van brokate baljurken of andere materiële zaken, dan zal dat ons ook een grote innerlijke vrijheid geven. En dan gaat het om de vrijheid van geest, om te kunnen liefhebben zonder aardse belemmeringen. Ik citeerde zojuist ook de zalige Alvaro del Portillo en hij zegt hier: bedenk dat het niet gaat om het materiële bezit van het ene of het ontberen van het andere, maar om ons te laten leiden door wat de waarheid van ons christelijk geloof ons leert, dat de geschapen goederen alleen middelen zijn. Er is trouwens wel onderzoek gedaan naar de

Er is trouwens wel onderzoek gedaan naar de gewenning aan en ook de afhankelijkheid van luxe spullen. En denken we dan aan de laatste modellen elektronische apparaten. Ik noem maar op, grote flatscreen tv's, iPhones, noem maar op. En wat was opvallend? Dat was dat mensen die deze spullen niet hadden, dat die dachten van, ach, ja, wel leuk om te hebben, maar noodzakelijk zijn die spullen niet. Maar als iemand eenmaal een luxe apparaat had aangeschaft, dan wende hij daaraan en ging het als onmisbaar beschouwen. Terwijl het op zich natuurlijk niet noodzakelijk is. En omdat we nu eenmaal door de erfzonde die, kun je zeggen, ongeordende liefde hebben tot materiële zaken, moeten we steeds alert zijn. En moeten we ook proberen te groeien in de beleving van de christelijke armoede. Een punt uit het boekje De Weg van de heilige Jozef Maria Escrivá. Je houdt niet van de armoede als je niet houdt van de gevolgen die zij met zich brengt. Of zoals hij ook wel zei, het is niet genoeg arm te willen zijn, je moet het ook leren. En dan, als we dat ons proberen eigen te maken, die geest van christelijke armoede, dan is het toepassingsgebied daarvan onbeperkt. De heilige Jozef Maria die gaf aan leden van het OBSD wel het volgende criterium mee. Hij zei, beschouw je altijd als een ouder van een kinderrijk en arm gezin. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat we geen grillig uitgavenpatroon hebben. Want toegeven aan onze grillen, dat gaat in tegen de geest van offer van Jezus. En daardoor kunnen we niet in zijn voetsporen treden. En die beleving van de geest van armoede is ook niet alleen of zozeer een economische kwestie, maar eerder een ascetische. Want het kan zijn dat als iemand in het bedrijfsleven zit, dat hij zegt van ja, maar mijn bedrijf die betaalt. Die betaalt de duurste computer, die betaalt de business class in het vliegtuig, die betaalt dure etentjes. Maar juist ook in die omgeving kunnen we een voorbeeld geven van christelijke soberheid. Zonder er overigens als zwervers bij te lopen, want dat deed Jezus zelf ook niet. Dat lezen we uit het evangelie. Zijn kleed was uit één stuk geweven. De heilige Jozef Maria die gaf zijn geestelijke kinderen ook enkele heldere en praktische criteria mee om die onthechting te beleven. En hij vatte die als volgt samen. Ik citeer hem. Tekens van de werkelijke armoede. Niets als iets van jezelf beschouwen. Geen overbodige zaken bezitten. Niet klagen als het noodzakelijke ontbreekt. En ieder van ons kan zich op deze punten onderzoeken. Of wij deze criteria misschien ook wel voor ogen houden of proberen in de praktijk te brengen. Het daadwerkelijk beleven van de christelijke armoede of de onthechting kan soms natuurlijk wat moeite kosten. Het brengt soms wat ongemak met zich mee en het gaat natuurlijk ook lijnrecht in tegen de tijdgeest. Maar juist die ongemakken die kunnen ons dichter tot de Heer brengen. En dan krijgt juist ook deze deugdenbeleving een bovennatuurlijke en een positieve betekenis. En als de beleving van de christelijke armoede wat moeite kost, dan kunnen we dat ook zien als een uitnodiging van Jezus om een klein stukje van zijn kruis te dragen. Kunnen we dat zien als een uitnodiging ook om ons die geest van zijn armoede helemaal eigen te maken, als een soort leerproces. En ook weer de woorden van de heilige Jozef Maria, die vormen daartoe een uitnodiging of een aanmoediging, hij zei. Om tot die overgave te komen, moet een stukje weg worden afgelegd. Maak je geen zorgen als dat je nog niet gelukt is. Blijf je best doen. De dag zal komen.

komen dat je geen andere weg ziet dan Hij, Jezus, zijn allerheiligste moeder, en de bovennatuurlijke hulpmiddelen die de Meester ons heeft nagelaten. Hoewel, als wij ons best doen om de christelijke deugd van armoede of onthechting te beleven, dan hoeven we ons verder ook geen zorgen te maken. En dat heeft Jezus ons ook beloofd. En met dit citaat van Jezus bij de evangelist Matthäus wil ik ook afsluiten. Wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt ge dan niet veel meer dan zij? En wat maakt ge u zorgen over kleding? Kijk naar de lelie in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veld gewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen zo kleedt, hoeveel te meer dan u kleingelovigen? Maak u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen we drinken, want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden.

0: Welkom terug in het programma Geloofsvorming. Ja, we hebben een aantal vragen en Sjan uit het dorpje hier in de buurt, die heeft iets te vertellen over wat in de uitzending genoemd is een bijna doodervaring. En Sjan, vertel het gewoon maar.
1: Nou, het was zo mooi. Ik kwam dus bij de hemelpoort aan en er komt dus een heel prachtig mooi persoon. Komt dus voor mij staan met een lamp. En die zegt tegen mij heel nuchter: op aarde wordt je verschenen door kunstlicht. En toen stapte die een stap opzij naar links toe. En toen wees hij mij op de hemelpoort. En toen zei die tegen mij: maar hier is het ware.
0: Fantastisch. Dankjewel, Sjan.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja, je hebt meegeluisterd.
2: Ja, zeker.
0: Hoe staat u tegenover dit soort verhalen? Is dat mogelijk of moeten wij hier heel bescheiden zijn en zeggen er is meer tussen hemel en aarde?
2: Nou, ik sprak ook wel over een onderzoek dat verricht is door een Engels medisch tijdschrift, The Lancet. En dat is een tijdschrift dat internationale erkenning heeft. En ik heb er ook wel een boek over gelezen. En de mensen die deze ervaring hebben gehad, dat zijn serieuze mensen die naar mijn idee echt niet aan het fantaseren zijn.
0: Nee, oké, duidelijk. Ik moet u de complimenten overbrengen van Alex Nijenhuis uit Enschede. Hij vond het een prachtige uitzending, heldere uitleg. Maar hij had toch iets, en niet naar u toe, maar naar de katholieke kerk in het algemeen. Dat is natuurlijk moeilijk, maar hij zei: waarom hoor ik dat niet in de preek, in de kerk? Gewoon praktisch wat je kunt doen en laten om inderdaad een kind van God te zijn.
2: Mm-hmm. Ja, en dat zal hij ook aan zijn pastoor moeten vragen, denk ik. Hè? Of dat zullen wij aan de priesters moeten vragen. Mm-hmm. Het is soms wat, hoe kan ik het zeggen, makkelijker of veiliger om meer een wat abstracte preek te verzorgen, ja, dan de mensen direct aan te spreken op hun gedrag.
0: Mm-hmm. Want niet iedereen is daarvan gediend, wou je zeggen.
2: Inderdaad.
0: Ja. Nog een reactie van een mevrouw uit Den Haag, die is boven de 80, heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, weet wat armoede is. En daar is niks fijns aan, zegt ze. Maar ze heeft er wel steun aan gehad in haar verdere leven. Dat omdat ze armoede gekend heeft, gebeuren er twee dingen. Ze draait eigenlijk elk dubbeltje twee keer om. Mm-hmm. En ze heeft daardoor ook de warmte van het gezin mogen beleven.
2: Ja. Ik denk, als wij het hebben over de christelijke armoede, dan hebben we het meer over, en ik heb die twee woorden als het ware door elkaar heen gebruikt, de christelijke armoede en de onthechting. Mm-hmm. De onthechting van de zaken. Pure armoede is inderdaad niet fijn en dat moet ook bestreden worden.
0: Ja.
2: Jezus zelf, zijn apostelen, zij hadden dus ook een potje met geld voor de armen. Dus armoede op zich, dat moeten we inderdaad bestrijden.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dat is ook een taak. Hè? Dat hebben we ook gezien met de missionarissen die naar de ontwikkelingslanden gingen. Ja, je kunt daar wel de boodschap van Christus gaan verspreiden. Maar als de mensen daar in de misère leven, dan moet je dat eerst bestrijden. Hè?
0: Ja.
2: Maar als wij dus hebben over de christelijke armoede, gaat het meer om niet die gehechtheid aan het materiële en meer de gerichtheid op het geestelijke. En in die zin zou je zelfs kunnen spreken van rijken die de christelijke armoede beleven en omgekeerd armen die juist zo'n gehechtheid hebben aan het materiële dat ze eigenlijk geestelijk helemaal niet rijk zijn.
0: Ten slotte, Andrea Smit die belde en die wil graag nog van u horen. Ja, het zijn wel middelen, de aardse zaken. Maar ja, ik kan toch ook wel kwaliteit waarderen en de schoonheid van iets. En dat is soms wat duurder. Maar daar kan ik toch wel vreugde aan beleven. Een limonadeglas van de Hema of een kristalglas wat je vindt, ik zal maar even zelf zeggen, in een antiekzaak. Nou, van kristal, dat kan ik toch wel waarderen.
2: Mm-hmm.
0: Dat mag toch wel?
2: Absoluut.
0: Oké, gelukkig.
2: Zeker. Kijk, dat lezen we ook in het boek Genesis. Hè? Mm-hmm. Toen God de schepping voltooid had. Hij zag dat het goed was. Hij zag dat het heel goed was.
0: Ja.
2: In die zin, de zaken van de aarde zijn niet slecht. Absoluut niet. Ja, is mooi. En juist ook mensen kunnen door schoonheid kunnen ze ook tot God komen. En in die zin kun je zeggen dat de schepping ook een weerspiegeling is van God. Hè? Schoonheid ook. Daarnaast ook moeten we niet ons blind staren op de prijs van iets. Hè? Want de christelijke armoede of de armoede is niet de armoedigheid. Mm-hmm. Hè? Dat zijn twee verschillende zaken. En zo kan ik me heel goed voorstellen dat mensen misschien wat iets duurdere kleding kopen die langer meegaat.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ik ben zelf, dus dat is ook aangekondigd, ben ik retraitepriester in het Brabantse Moergestel.
0: Mm-hmm.
2: Ik ga geen reclame maken, hè, maar daarin staat wel de schoenenfabriek van Vandalen.
0: Oh ja.
2: En in het algemeen worden Vandalen schoenen, die worden toch wel hoger gewaardeerd, omdat die het algemeen iets duurder zijn. Nou, ik ben priester gewijd in Vandalen schoenen. En,
0: vandaar.
2: En dat is nu inmiddels meer dan 9 jaar geleden. En ik loop er nog op.
0: Kijk.
2: En zo zou je kunnen zeggen van, we kennen dat wel, hè? Goedkoop is duurkoop. Hè? En in die zin kun je dat ook spiegelen. Duurkoop is goedkoop.
0: Oké, maar dus, u had ook genoemd een Rolex horloge. Hebt u enig idee van de prijs van zo'n horloge?
2: Nee, dat niet.
0: Nee,
2: daar heb ik geen idee van.
0: Nou, dus ik zag in de krant een grote advertentie staan.
2: Ja.
0: En dat was in het FD, het Financieel Dagblad. En het viel me al op dat er veel dure dingen geadverteerd worden. En ik heb het opgezocht. €10.000.
2: Nou zeg. Daar word je stil van, hè?
0: Ja, het was een prachtig horloge, maar ja, een horloge van €10.000 en het beleven van de christelijke armoede. Bijt dat elkaar toch niet een beetje?
2: Dan wel, hè?
0: Ja, hè?
2: Ja, en ook al, als ik zo'n horloge zou hebben, dan zou ik me ook niet zo veilig meer voelen als ik door de Kalverstraat in Amsterdam loop.
0: Nee, hè?
2: Want je hebt daar lieden die herkennen dat meteen en die kunnen dat perfect onderscheiden van een imitatie Rolex.
0: Precies.
2: Nou, dan
0: ja. Oké. Volgende keer, meneer Graas, wat gaat u dan behandelen? Weet u dat al?
2: De volgende keer is de maand november.
0: Mm-hmm.
2: En we zouden misschien kunnen gaan nadenken over de christelijke solidariteit. Eigenlijk kun je zeggen dat de maand november ook de maand is van de gemeenschap van de heiligen. De solidariteit tussen, zoals dat wel in de kerk altijd genoemd is, de glorievolle, de leidende en de strijdende kerk.
0: Kijk. Nou, ik ben benieuwd. U bent weer van harte welkom in de studio van Radio Maria. Dank u wel.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Christus is uit de doden opgestaan. Hij kan niet meer sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia. Broeders en zusters, openen wij ons hart deze avond om de Heer te ontvangen, om hem te ontmoeten, deze Eucharistieviering. Hij wil tot ons spreken door zijn woord, door de lezingen, maar ook door de stilte heen, door het teken van de Eucharistie. Laten we hem met geloof tegemoet gaan en vragen we hem om vergeving voor onze zonden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Barmhartige God, doe ons ondervinden dat hetgeen wij op Pasen vieren voor ons te allen tijden vruchtbaar is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de handelingen van de apostelen. Wij, Paulus en Silas, voeren af en Troas en koerste eerst naar Samothrake, de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. Wij zetten ons neer en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia hoorde toe, die uit de stad Thyatira kwam en purperen stoffen verkocht. Zij was een godvrezende en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, kom dan in mijn huis en neem daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.
1: Onze Heer die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegenkransen. Onze Heer die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegenkransen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sion's zonen hun koning begroeten. Onze Heer die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegenkransen. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem harp en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegenkransen. Onze Heer die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegenkransen. Jubelt des heiligen om uw triomf, viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, een taak die zijn vromen tot eer strekt. Onze Heer die zijn volk bemint, omkrans de verdrukte met zegenkransen.

De Heer sei met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van Gods vereering te stellen. Zij zullen dat doen, omdat zij noch de Vader, noch mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren, dat ik het u gezegd heb. Woord van de Heer.

Wij vieren deze heilige mis uit dankbaarheid en om zegen voor Ruud de Haas en voor de zielenrust van Hendrik Makanlal.

Met broeders en zusters, dat mij een uur van vaart kan worden door God de Almachtige Vader. Hier, wij bidden u, aanvaard de gaven die de kerk u vol vreugde brengt. Nu reeds zijt gij de bron van onze blijdschap. Geef ons dan ook de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven. Hij spreekt voor ons bij u ten beste voor altijd. Zijn offer is volbracht, hij sterft niet meer. Hij is het lam dat werd gedood en toch in leven blijft. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles leven en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei, neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen we het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u hier, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zonen herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hun samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. In gemeenschap verbonden met Christus, met alle heiligen, durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Jezus verscheen in de kring van zijn leerlingen en sprak tot hen: Vrede zij u. Alleluia.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer, wij bidden u. Zie goedgunstig naar uw volk. Gij hebt ons vernieuwd door deze heilige geheimen. Laat ons met een verheerlijk lichaam verrijzen in onvergankelijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u de goede en almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Yes.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag hebben we Mamertus van Vienne. Hij wordt ook wel Mam of Mamet van Vienne genoemd, Frankrijk natuurlijk. Hij is bisschop van de stad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk en dat moet geweest zijn rond de jaren 461 tot 477. Tijdens zijn bisschopsperiode krijgt Mamertus ruzie met de toenmalige paus Hilarius. Hij is namelijk nogal eigenmachtig opgetreden door de kerkelijke indeling van zijn streek te wijzigen. Hij heeft zelfs een bisschop, ene Marcellus, in wie hij veel vertrouwen heeft, geïnstalleerd in de naburige stad Die. En dat komt hem op een stevige reprimande van de paus te staan. Nou, Mamertus geeft ruiterlijk toe dat de paus gelijk heeft en dat hij niet zo eigenhandig had mogen optreden. Intussen is de paus niet blind voor Mamertus' kwaliteiten. Hij nodigt hem dan ook uit op een bisschoppenconferentie te Arles. En daar moet Mamertus de overtuiging bestrijden die bij een aantal collega's post heeft gevat. Namelijk dat Christus alleen maar voor een paar uitverkorenen gestorven zou zijn. En niet voor alle mensen, met name de armen. Als bisschop heeft Mamertus ruimschoots de gelegenheid gehad deze overtuiging waar te maken. Hij heeft namelijk een speciale plek in zijn hart voor al deze mensen. Zijn tijd heeft veel lijden van allerlei rampspoed. Invallen van de hunnen en de goten, aardbevingen, hongersnood en ziekte en al of niet aangestichte grote branden. Er zijn minstens twee verhalen bekend waarin verteld wordt hoe Mamertus een geweldige brand die in zijn stadje woedt weet te bedwingen door in de kerk voor het altaar neer te knielen en te bidden om redding en uitkomst. Omdat hij ervan overtuigd is dat goed voorbeeld ook goed gevolgd moet worden, voert hij de zogeheten kruisdagen in. Het zijn drie boetedagen die voorafgaan aan het feest van Hemelvaart. De gelovigen houden dan bedevaartsprocessies waarbij allerlei litanieën worden gebeden. Onder andere de grote litanie met aanroepingen zoals: van bliksem en noodweer verlos ons Heer, van de gezel van de aardbeving verlos ons Heer, van pest, hongersnood en oorlog verlos ons Heer, enzovoort. Het gebruik van de kruisdagen verspreidt zich vanuit het bisdom Vienne over geheel Frankrijk, Spanje en Italië. En het wordt tenslotte in de 10e of de 11e eeuw officieel ingevoerd door de gehele wereldkerk. Mamertus sterft uiteindelijk in het jaar, denkt men zo, 477. Vaak wordt hij tot de ijsheiligen gerekend. Deze heiligen hebben hun feest in de periode van 11 tot en met 14 of 15 mei. En vaak wordt deze periode gekenmerkt door een koude golf. En zijn feestdag valt dus op vandaag 11 mei. Mamertus is de patroon van de minnen en zogende moeders, omdat de klank van zijn naam doet denken aan het Latijnse woord mama, en dat is moederborst. Dus zijn voorspraak wordt ingeroepen, daarnaast ook bij brand, droogte en koorts. Zijn specialiteit zijn de ingewanden ziekte. In Bretagne wordt hij gerekend tot de Saint Guérisseur, de geneesheilige. Mamertus wordt afgebeeld als bisschop met mijter, staf en tabbert en met een boek. Hij heeft ook wel eens een streng opgerolde darmen. Daar moet dus wel een verhaal bij horen over die ingewanden ziekte. Dat is mij hier nu niet bekend. En ook wel met een brandend licht, wat zowel staat als een symbool voor waakzaam geloof als voor al de branden die hij met succes, met zijn gebed, heeft bestreden. Er zijn een paar weerspreuken in het Frans, met name één waarin hij wordt genoemd. En dat is dan: Le saint servait pancras ma mère, font à eux trois un petit hiver. Nou, dat is omdat zij natuurlijk de ijsheiligen zijn. En vrij vertaald zou dat dan zijn de heilige Servatius, die op 13 mei zijn feestdag heeft, Pancratius op 12 mei en Mamertus op 11 mei, doen met z'n drietjes de winter nog eens dunnetjes over. Dit was de heilige van de dag, Mamertus van Vienne.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars. Wij gaan een serie programma's opnemen over de traditionele Latijnse mis. En wij zijn in dit geval pastoor Van de Vecht.
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Al nagelang u luistert.
2: En Joost Verstegen. Wellicht is het goed om even eerst ons voor te stellen en dan daarna in te gaan op het onderwerp. Pastoor Van de Vecht.
3: Ik ben pastoor Van de Vecht. Ik ben in 1957 geboren. Ik ben in 1984 priester gewijd in het bisdom Roermond, de Monsieur Gijze. Daarna ben ik werkzaam geweest in verschillende parochies. De laatste in bisdom Roermond was Venlo tot 1991. En toen ben ik overgestapt naar mijn eigen bisdom, omdat ik geboren ben in Dalfsen, dus het aartsbisdom Utrecht. En ik ben werkzaam geweest in Meidrecht-Wilnis, in Deventer omstreken, in de binnenstad van Utrecht en de laatste 10 jaar in Nieuwegein-IJsselstein. En sinds 2024, 7 oktober, ben ik met pensioen. Maar de tijd die ik heb, die besteed ik nog gewoon. Dus ik woon op het ogenblik in Steenwijkerwold en ik zet me in de weekenden en ook door de week voor de parochies Norbertus, dat wil zeggen Oostelijk Flevoland, parochie Thomas Akempis, dat is Zwolle en omstreken, en de Christoffelparochie, dat is Steenwijk en omgeving. Ja, dus ik draai gewoon mee in het geheel. Wat betreft de Tridentijnse liturgie, ik ben in 84 gewijd en 1996, 97 merkte ik dat ik aan het schuiven was, ook in de liturgie. Na 12,5 jaar, ja, alles is al een paar keer voorbij gekomen en ook allerlei mensen zitten aan je te trekken. Koren hebben zo hun wensen en verlangens en dit en dat en zus en zo. En toen dacht ik van, als ik niet oppas, dan ga ik iets belangrijks uit het oog verliezen. En dat is met name dat we in de liturgie Jezus Christus vieren. En zodoende ben ik weer gaan lezen. En na goed 2 jaar gelezen te hebben, heb ik ontdekt, de liturgie is niet opgehouden in 1969 en is ook niet begonnen in 1969. Zoals de kerk ook niet opgehouden is in 1969 en ook niet begonnen is in 1969 na het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dat er een continuïteit is, en zo heb ik de oude liturgie weer leren kennen. En via vormingsdagen in Duitsland heb ik me die eigen gemaakt en ben langzaam maar zeker begonnen. Dus in, zeg maar rustig, nu al 29 jaar. En met name dus door de week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, morgen 19:30. Deur staat open. Wie komt, is welkom.
2: Prima. Ik ben op een andere manier er tegen aangelopen. En ik ben op de eerste plaats uit 1958, afkomstig uit Almelo, uit het mooie Twenteland. Ben later door meneer Philips naar Eindhoven geroepen en daar ben ik actief geworden in het parochiegebeuren. Op een gegeven moment ben ik tegen rkdocumenten.nl aangelopen, waar ben ik als founding father mee bezig ben gegaan om kerkelijke documenten vanuit het Vaticaan in Nederlandse taal beschikbaar te maken. Inmiddels ook met pensioen, ben nu in Haren bij Os woonachtig. En daar is dan meteen ook dus aansluiting bij, afkomstig uit het Twentse land, heb ik in Zwolle gestudeerd. En in Zwolle ben ik pastoor Van de Vecht destijds tegengekomen bij de Latijnse mis. Dat was de Novus Ordo mis in het Latijn. Wij noemen hem altijd dominee Loos, omdat hij van oorsprong dominee was, maar wel inmiddels katholiek priester was geworden.
3: Een van de eerste in Nederland, in de begin jaren 60.
2: Die vanuit de hervormde kerk en de wat meer katholiserende beweging daarin, waar onder andere ook Monsieur Beer in zat en Cornelia de Vogel, bekende naam uit die periode. Maar in ieder geval dominee Loos, maar dus eigenlijk pastoor Loos, die celebreren daar iedere zondag de Novus Ordo in het Latijn. Geheel in het Latijn. Daar zijn we elkaar tegengekomen. We kwamen elkaar ook tegen op Roluc, waar ik wel gesnuffeld heb aan de priesteropleiding, maar nooit terecht ben gekomen. Maar

0: terecht ben gekomen. Maar in al die jaren, daarom noem ik het dus ook die Latijnse mis in Zwolle. Dat leert je wel terug te gaan naar de basis van de liturgie. Want ook in de Novus Ordo in het Latijn, en als je de liturgie dus viert zoals die gevierd zou moeten worden, dan begin je eigenlijk al in de diepte te raken. En in die tijd had ik nog een missaal van mijn ouders. Zij zijn uit Zwolle afkomstig en gingen destijds in de Paterskerk van de Dominicanen ter kerke. En dat missaal hadden zij nog en daar zat ik altijd in te snuffelen. En dat is dus nog een oud missaal, oftewel de oude liturgie. Daar is mijn eerste raakpunt en vanwege de vriendschap met pastoor Van de Vecht kwam uiteraard ook dan deze dingen bij elkaar en ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de TLM.
1: We hebben het niet met de paplepel ingegeven gekregen. Jij misschien wel, maar ik niet. Hè? Onze parochie in Dalfsen die was al zeer vooruitstrevend. Wij hadden al een voorzetaltaartje. Eind jaren 50 enzovoort enzovoort. En de communiebanken werden al niet meer gebruikt. Dus ik heb nooit in contact geweest. Ik heb het dus zelf moeten ontdekken.
0: Nou, ik ben nog van de generatie die nog netjes, althans ja, wat heet netjes, maar in ieder geval die in de parochie de mis mocht dienen. En dat was dan de TLM-mis. En ja, daar heb ik vage herinneringen aan. Want uiteindelijk, ja, toen jochie tot een jaar of 12 heb ik op die manier de mis mogen dienen. Dus er zijn hoogstens wat vage herinneringen. Omdat toen het echt grote werk werd door de oudere acolyten gedaan. Mm-hmm. Maar goed, dat even voor de insteek van ons achtergrond en de TLM. Even om een spraakverwarring te voorkomen. Wij spreken over TLM, traditionele Latijnse mis, Tridentijnse Latijnse mis. En we hebben natuurlijk het fenomeen dat we eigenlijk praten over de Romeinse rites. Dus we moeten het verhaal proberen af te bakenen. Dat we dus niet over de Byzantijnse rites en de Koptische rites en al die andere rites die er zijn, die allemaal dus ook in de katholieke kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, gebezigd mogen worden. Nou, we spreken hier in het bijzonder over de Romeinse rites, wat we, zeg maar, in de westerse wereld bekend is. En daarvan dan de traditionele vorm, omdat het is een paar keer net genoemd 1969, toen is het nieuwe missaal van Paulus VI uitgekomen, die de bedoeling had om datgene tot uitdrukking te brengen wat het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, in 1963 in het document Sacro Sanctum Concilium.
1: Over de liturgie dus.
0: Die ging over de liturgie.
1: De heilige liturgie. Ja.
0: Daarin werden een aantal punten naar voren gebracht die de concilievaders wensten in veelvormigheid. Die werd in 1969 geïntroduceerd. En bij kans van de een op de andere dag werd de liturgie die daarvoor 15 eeuwen lang min of meer hetzelfde geweest is, niet meer gevierd. Ook even voor goede orde, maar we zullen niet verder in alle details springen, maar de oude liturgie is niet afgeschaft, is niet ongeldig verklaard, is niet verboden verklaard. Alleen hij werd niet meer gevierd.
2: Ja.
0: Wij gaan ons wel proberen te concentreren op dus die traditionele liturgie, die dus ook nog tot op de dag van vandaag, en zeker in de laatste tijd, wel weer een vlucht genomen heeft. We kennen uit 2007 het motu proprio, een document van paus Benedictus XVI, Summorum Pontificum, waarin hij een veel ruimere mogelijkheid weer heeft gegeven om de traditionele Latijnse mis te mogen vieren.
1: Misschien goed om te zeggen dat na de afkondiging dus van de nieuwe misliturgie, vanaf volgens mij was het de eerste Adventszondag in 1970 of 1969... waren een aantal mensen die dus de oude liturgie nog bleven doorvieren, met name dus de oudere priesters van 75, 80 jaar en ouder. Maar ook

0: een aantal priesters in het Engeland, in Engeland. In een aantal bisdommen die daar speciale toestemming ook voor gevraagd hadden en ook gekregen hebben. Dus de oude liturgie is in feite wel door blijven gaan. Alleen niet meer op de eerste plaats. En ik wil ook wel betonen, en ik denk ook dat ik namens Joost spreek, wij zetten zowel de oude liturgie als de nieuwe liturgie niet tegen elkaar. Maar we proberen te kijken van, wat verrijkt ons? Wat is de liturgie? Wat betekent dat? En hoe kunnen we in het vieren van de liturgie het mysterie wat meer naar voren laten komen? Want daar draait het toch in feite om. Het draait om Christus.
1: Juist, dat Christus centraal stellen is denk ik een van de meest kenmerkende überhaupt van liturgie. En daar misschien ook wel even goed om de vraag te stellen van, wij praten één over liturgie. Hoe breed moeten we liturgie zien? Of hoe smal moeten we liturgie zien? En tweede, werd net aangeduid, dat het mysterie in de liturgie gevierd wordt. Om ook het mysterie wat even te nader aan te geven. Maar even eerst dus de vraag, wat moeten we eigenlijk verstaan onder liturgie?
0: Dat is meteen al een hele moeilijke vraag, omdat de wegen ook al uit elkaar gaan. Sommige experts zeggen dat alles wat mensen doen in naam van de kerk, in naam van Christus, en dat ze in dat laten zien en dat uiten in rituelen, in handelingen, in gebaren, in woorden, in voorwerpen en ga zo maar door, dat liturgie is. Ik zelf zou de liturgie wat meer willen beperken tot het heilshandelen van Christus namens de kerk en dat ook nog in het openbaar. Dat is dus een groot verschil. Dus je kunt je afvragen of dan de rozenkransgebed van oma in de stoel thuis dan liturgie is of dat het een devotie is. De heilige mis, de eucharistie, is sowieso altijd liturgie, omdat het A, het handelen van Christus staat daar centraal. Het is het werk wat de kerk doet in opdracht van de Heer. Het is openbaar, de kerkdeur staat open, de kerkklokjes luiden enzovoort enzovoort. Dus dat is verder niet het punt. Ik zelf ben meer geneigd om liturgie, dus het woord liturgie te reserveren voor het openbaar handelen. Van de kerk namens Christus in woord en daad, in van alles en nog wat. En een beetje onderscheid te maken tussen liturgie en devotioneel. Kruisweg bidden, rozenkrans bidden, brevier bidden, dat soort zaken meer.
1: Daar duid je ook inderdaad al een paar punten van. In hoeverre is brevier, brevier is dus het getijdengebed wat de kerk kent, dat op diverse momenten op de dag in de vorm van psalmen, antifonen, hymnen, dat gaat bidden. Daar komen ook gebeden in tot uitdrukking die ook in de heilige mis gebruikt worden.
0: Ja.
1: Dus daar zit wel een connectie tussen van dat getijdengebed.
0: Klopt.
1: En voor zover het getijdengebed publiek gebeden wordt. En daar hebben we dan een puntje te pakken bij de Tweede Vaticaanconcilie. Is er van, eigenlijk zouden de gelovigen ook meer moeten participeren, meer deelnemen aan het getijdengebed. En wordt ook aanbevolen om 's morgens de lauden, het morgengebed, en vespers, het avondgebed, 's avonds mee te vieren in de parochie op enige wijze.
0: Ja, is dus maar dan is het weer openbaar, hè?
1: Dan is dat getijdengebed op dat moment openbaar. Maar de boeken waaruit gebeden wordt, de kerk heeft allerlei dingen vastgelegd, is ook trouwens een punt waar we straks even nog op moeten terugkomen. Maar de kerk heeft daar teksten in vastgelegd.
0: Ja.
1: En die in connectie met elkaar, in verbinding staan met heilige mis, getijdengebed. En dat zijn dan twee grote componenten van wat we op die manier dan liturgie kunnen noemen.
0: Ja. Dus ik weet dat mijn definitie van liturgie, die wat beperkter is, zal ook op heel veel weerstand stuiten. Heel veel mensen zullen het er niet mee eens zijn. Oké, prima. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat wanneer mensen bidden, wanneer mensen ook in gemeenschap bidden, wanneer mensen in alleen bidden, dat men de intentie heeft om te doen wat Christus vraagt. De intentie heeft om te doen wat de kerk vraagt. Ja, van ons priesters wordt ook gevraagd, voordat we de Eucharistie vieren, dat we intentie maken om de mis te vieren zoals de kerk dat van ons vraagt. Net zo goed als van onze priesters ook gevraagd wordt regelmatig om de intentie te maken om te consacreren datgene wat op de corporale ligt. Dat is de doek die uitgespreid wordt om de partikeltjes, de kleine delen die eventueel van de hostie of van de kleine hostie zou afvallen, om die op te vangen en om die te verzamelen en om die ook naar de communie van de gelovigen, om die dan ook te nuttigen. En dat vind ik geen bijzaak. Daar is de afgelopen, zeg maar, 10, 20, 30, 40 jaar is daar wat lacherig over gedaan. En ook onder collega's zo van, ja, mot dat nou, dit soort zaken meer. Maar voor mij persoonlijk is dat een van de grote verworvenheden, hè, dat de, met name de oude liturgie, je weer brengt bij de kern waar het om draait. Het zet als het ware de piketpaaltjes, ja, rondom een gebied. En dat bakent het gebied af waarbinnen je kunt bewegen. En bakent het af ten opzichte van het andere gebied wat daar buiten ligt, waar je in je wel mag bewegen, maar waar je dus geen liturgie meer viert. Ja, iemand, een hele strenge protestant, zei ooit een keer tegen mij, dus als ik goed begrijp, werkelijk tegenwoordigheid, als u dus langs een bakkerij loopt, langs de etalage loopt en u zegt hoc est een in corpus meum, dan is de hele broodvoorraad bij de bakkerij is geconsacreerd. Ik zeg nee, dat is niet het geval, want dan doe ik iets wat de kerk helemaal niet van mij vraagt. Ja, de kerk vraagt van mij om te doen, ja, wat gedaan moet worden. Dat is binnen de liturgie, binnen de kerk, binnen het misformulier, binnen de rubrieken, om dat te doen, ja, wat gedaan moet worden.
1: Ik denk dat we daarmee voor het moment het begrip liturgie voldoende afgebakend hebben. Uiteraard komen natuurlijk in de allerlei facetten daar verder op terug.
0: Ja.
1: Het tweede element wat we net geroepen hebben, het mysterievolle, daar zullen we straks op doorgaan naar het muziekje.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. U bent weer verbonden bij de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis, met pastoor Van de Vecht en Joost Verstegen, die hier in de studio proberen een aantal zaken erover tot duidelijkheid te brengen. En mocht er geen duidelijkheid zijn, schroom niet om op enige wijze via de geëigende kanalen naar Radio Maria uw vragen, opmerkingen te sturen. En wellicht dat we daar in een latere editie dan verder op door kunnen gaan om daarover te gaan spreken.
1: Goed idee.
0: We hebben voor de muziek gesproken over de liturgie in vele facetten en waarschijnlijk zeker niet uitputtend. Dat is ook niet de bedoeling dat we hier heel uitputtend een echte les gaan geven. Maar nog wel even een belangrijk woordje wat geroepen is, namelijk dat de liturgie ook het mysterie vieren is.
1: Klopt. Ik wil dat altijd graag duidelijk maken aan de hand van het verhaal wat we terugvinden in het boek Exodus, waarin het Joodse volk zich verzamelt rondom de berg Horeb en waarin God Mozes uitnodigt, Yahweh beter gezegd, Mozes uitnodigt om de berg op te gaan. Het Joodse volk zit om de berg heen en begint zich op een gegeven moment na verloop van tijd toch behoorlijk te vervelen en dergelijke en gaat dan allerlei dingen doen op eigen houtje. En dat resulteert erin, zoals u weet, van het smelten van al het goud en daar een gouden kalf van maken enzovoort enzovoort. Maar ondertussen zit Mozes dus op de berg en hij is letterlijk de wolk binnengegaan. En dat beeld zou ik willen vragen om dat vast te houden. Als je spreekt over het mysterie, dan spreek je in feite over dat je als mens de wolk binnengaat van Gods aanwezigheid. En wat zich daar afspeelt, dat is soms heel persoonlijk. Je wordt toegesproken op een manier die je menselijk gezien niet verwacht. Je wordt ondergedompeld in van alles en nog wat. Je hoeft zelfs eigenlijk weinig uit te leggen. Het maakt niet uit of je een universitaire studie hebt gehad of dat je dat niet hebt gehad. In feite word je meegenomen door dat wat God aan ons geeft. Een liturgie is niet iets wat wij maken. En dat wil ik toch met name benadrukken. Het is niet iets om te doen. Liturgie vraagt erom allereerst dat je openstelt en dat je ondergedompeld wordt in datgene wat God je eigenlijk geeft. Als mensen voor het eerst in een Tridentijnse mis komen, dan komen ze soms als een kat in een vreemd pakhuis. En dan denken ze, wat is dit voor een poespas? Er zijn allerlei critici, ook in Nederland hier, die het dan noemen. Het is een poppenkast en dit en dat en zo en zo. Maar het zijn mensen die van buitenaf er naartoe kijken. Als je binnenkomt, je knielt, je bent stil. Je laat je meenemen door de handelingen, de gebaren, de gebeden. Je hoeft niet alles te volgen. Je hoeft niet het hele boekje of je missaal uit te pluizen of wat dan ook. Maar dat je op de eerste plaats gewoon eens laat onderdompelen van wat gebeurt er nu eigenlijk. En dat je ziet, doordat het altaar ook al hoger staat, dat de priester ook met het gezicht naar Christus toestaat en dat we met z'n allen naar Christus toestaan. En dat er op een gegeven moment bij de elevatie, bij de opheffing, bij de consecratie, dat je ziet dat de genade vanuit de hemel door de geconsecreerde hostie, door de handen van de priester, door de handen van de messina stromen naar jou toe als deel van de gemeenschap. En dat is van het grootste belang. Dat we dat weer herontdekken en tot mijn grote schrik en misère en ellende kan ik bijna wel zeggen dat we op veel plekken dat hele mysterieervaring, dat we dat kwijt zijn. En dat baart mij op het ogenblik het meeste zorgen. En ik moet eerlijk zeggen, nou sprak ik even een zijspoortje in. Als we spreken over kerk van de toekomst en dit en dat en zus en zo, dan denk ik op de eerste plaats de herontdekking van het mysterie. Dat is het begin van de vernieuwing van onze kerk en niks anders. Ook al bedoelen we het als mensen allemaal nog zo goed.
0: Wellicht dat ook de tijdsomstandigheid meespeelt van wij moeten alles tegenwoordig zien en alles kunnen volgen, social media, dat soort zaken, dat eigenlijk niks formeel geheim blijft.
1: Klopt.
0: Dat alles moet opengegooid worden.
1: Maar als je een vrouw zet voor de etalage van een juwelier en in de etalage ligt een schitterende diamant, dan trekt die diamant. De dame in kwestie ziet alle facetjes fonkelen en blinken en dat geeft een aantrekkingskracht. Precies hetzelfde ja, als de mens zelf. Je kunt de mens als geheel zien en man en vrouw en je kunt ervan genieten. Het is mooi wat Gods schepping gemaakt heeft. Op het moment dat wij gaan secteren, dat wil zeggen de vingers eraf slopen, de hand eraf slopen, de arm eraf slopen, het hoofd eraf slopen en het menselijk lichaam als een soort Chinese legpuzzel op een groot stuk... Ja, op een grote vloer leggen en dan zeggen van en nu gaan we alles weer in elkaar zetten, dan zullen we toch datgene missen wat we in feite zoeken. En dat is het leven. En zo is het ook met het mysterie. Op momenten dat we het gaan ontrafelen, dat we het uit elkaar gaan plukken, blijft er niks over. En mijns inziens, geen enkel mens kan leven zonder de notie, het begrip van mysterie.
0: Aan ons nu eigenlijk wel een hele moeilijke taak, want we willen toch proberen wat meer zaken over de traditionele Latijnse mis uitgelegd te krijgen.
1: Ja.
0: Daarmee zijn we natuurlijk toch bezig om een stukje van het mysterievolle, een beetje boven het maaiveld te krijgen en daar wat meer zicht op te krijgen.
1: Klopt. Met als uitnodiging altijd dat mensen dus ook zelf de wolk van Gods aanwezigheid binnengaan.
0: Je haalt echt de woorden uit mijn mond. We willen het ook gebruiken als een opening naar de gelovigen, naar de luisteraars, naar wie graag de kerk binnenkomt en zich inderdaad in eerste instantie verwonderd af te vragen van wat gebeurt daar? Met daarbij, en dat moeten we natuurlijk niet onder stoelen of banken schuiven, omdat wij nu een 50, 60 jaar merendeels in een andere liturgie in de westerse wereld hebben ervaren, dat het voor sommigen die met nog iets van oude heimwee zitten, ook dan in de richting zitten van wat ze daaraan doen zijn, nou, wat in de negatieve kant. Gelukkig, en dat is natuurlijk, mogen we onze lieve Heer danken, heel veel jongeren die zonder last of ruggespraak van het verleden in volle verwondering binnenkomen en zich aangetrokken voelen.
1: Met eigenlijk de vraag aan ons van laat maar eens zien wat je in huis hebt.
0: En sommige dingen kunnen we laten zien.
1: Ja.
0: En sommige dingen kunnen we gewoon niet laten zien omdat die, om het dan maar even plat te zeggen, gevangen zijn in de, en dan kom ik met een moeilijk woordje, rituelen.
1: Ja.
0: Want er zijn, zeker in de TLM, meer zaken die strikt volgens bepaalde rituelen, volgens bepaalde voorschriften.
1: Wat ik al noemde, de piketpalen.
0: En dat heeft zijn voordelen.
1: Ja.
0: En dat heeft zijn nadelen.
1: Dat klopt. Ooit zei een oud-pastoor tegen mij, jij bent weer bezig met dingen wat ik in 1964 afstand van heb genomen. Ik heb dat oude missaal letterlijk het raam uitgeflikkerd. Ik zeg, ja, kan. Ik pak het weer op.
0: Maar goed, we gaan op zoek naar die piketpalen.
1: Ja.
0: Toch nog even een dingetje, het is misschien niet helemaal goed uitgelegd. Ik spreek iedere keer over traditionele Latijnse mis.
1: Oh ja.
0: Ik hoor jou wat vaker, trouwens even voor de luisteraars, persoon van Vecht en ik kennen elkaar vrij goed, dus dat we elkaar tutoyeren is wel akkoord. Jij spreekt meer over de Tridentijnse Latijnse mis. Het is misschien goed om terug te gaan van waar is dan die traditionele mis dan uit ontstaan. Sommigen zeggen van omdat het dus met het Concilie van Trente is vastgelegd. En het Concilie van Trente, daar komt het woordje Tridentijns vandaan.
1: Klopt.
0: Dus is het Tridentijnse Latijnse mis.
1: Maar is het niet?
0: Ik ben blij dat je er zelf achter komt.
1: Ja, ja. Helaas, jammer.
0: Even om even kort samen te vatten, waarom is het Vaticaans Concilie van Trente ertoe gekomen om van daaruit tot een nieuwe missaal te komen? Het is geen nieuw missaal geweest.
1: Inderdaad.
0: Het is wat Paus Pius de Vijfde toen heeft vastgelegd in 1570. Die heeft er gezegd: 1. Er is de Romeinse ritus. die wordt op diverse manieren gevierd. Bijvoorbeeld in Lyon is een eigen gebruik van die Romeinse ritus. De Mozarabische en de Ambrosiaanse, het zijn diverse vormen geweest.
1: Dat zijn hele oude ritussen die Pius de Vijfde dus vrij heeft gegeven, of beter gezegd, groen licht voor gegeven heeft, die mogen blijven bestaan.
0: Heel plat gezegd heeft hij toen vastgelegd van, als jij een liturgie viert die ouder is dan 200 jaar.
1: Ja, het zij in Sevilla, het zij in Milaan, het zij in Ruthenië, enzovoort, enzovoort. Ja, zo zijn er dus verschillende oude ritussen.
0: Ja. En daarvan heeft hij dus gezegd, als jij zo oud bent, ben jij eerbiedwaardig.
1: Ja.
0: Heb je dus aangetoond dat je het beklijft.
1: Ja. Hola, vergeet nog niet, de Karmelitanen hadden eigen ritus, de Dominicanen hadden eigen ritus, de Carthuizers hadden dus, enzovoort. Ja, dat is dus niet onderdrukt, maar heeft dus ook zijn waarde. En Pius de Vijfde zei ook duidelijk, die hebben hun waarde bewezen en die blijven bestaan.
0: Blijven bestaan en ook tot op de dag van vandaag. Want ook tot op de vandaag worden in de diverse gebieden, een aantal van die we hier nu genoemd hebben, nog steeds op die wijze gevierd.
1: Ja.
0: Maar om dus aan te geven, Pius de Vijfde, als je dus niet zo'n eerbiedwaardige traditie hebt, dan geef ik met dit missaal aan van dat je volgens dit missaal, dit Romeinse missaal, de liturgie moet vieren.
1: Ja. En dat missaal komt in feite uit 1478, wat aan de curie in Rome gebruikt werd. En daarvoor is ook een hele geschiedenis nog. Maar de elementen die in dat missaal stonden zijn getoetst, bekeken. En daaruit heeft Pius de Vijfde gezegd, en wat getoetst is en bekeken is, dat is nu het missaal wat beantwoord aan watgene wat Concilie van Trente bedoeld en beoogd heeft en wat gegeven wordt aan de hele kerk.
0: En daarmee is dus eigenlijk ook een antwoord gegeven op datgene wat eigenlijk met het Vaticaans Concilie, Tweede Vaticaans Concilie, aan de hand is. Die Romeinse ritus die Paus Pius de Vijfde in 1570 heeft vastgelegd van dat is het missaal wat gevolgd moet worden. Dat eigenlijk Paus Paulus de Zesde naast die ritus een eigen, of het de ritus moeten noemen, of dat we het een gebruik moeten noemen, of een vorm moeten gebruiken, daar zijn ook nog wat discussies over van hoe je het moet noemen.
1: Dat is voor de geleerden.
0: Dat is voor de geleerden. Dus staat daarnaast. En dus wat wij ook in de verdere uitzendingen gaan bespreken, we zien dus die twee als twee eigenstandige ritussen, waarbij wij ons dan concentreren op dus die traditionele of tridentijnse of,
1: maar ons niet afzetten tegen het andere.
0: Ja. Dan is nu even gelegenheid om nog even een kort muziekje te luisteren.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. We zijn bezig met een uitzending over de traditionele Latijnse mis. Pastoor van de Vecht en Joost Verstegen proberen in een causerie, in een samenspraak, wat meer duidelijkheid daarover te geven. We hebben voor de muziek nog even kort gesproken over de benaming traditionele Tridentijnse Latijnse mis. En daarnaast dat dus vanaf 1969-1970 de Romeinse ritus volgens het missaal van Paulus VI is ontstaan. En daar willen we even eerst nog op aanknopen.
1: Goed. Misschien is het goed om even een korte overblik te geven. Het is niet tot in detail, hè, maar de elementen zoals we die kennen in de Eucharistie, in het heilig misoffer, komen al vanaf de tijd van de apostelen, de eerste eeuw, de tweede eeuw, de derde eeuw. En we zien in de eind derde eeuw al dat de kanon, het hartstuk van de liturgie,
0: Eucharistisch
1: gebed, wat we tegenwoordig wel noemen, heeft zich toen al gevormd. En ook in de sacramentalia, dus de boeken waarin dus de gebeden werden verzameld, zag je al langzaam maar zeker een bepaalde aftekening. Dan zie je dat in de loop van de tijden, zeg maar tot het jaar 500, 550, de alle elementen hun plekken vinden, ja, in het geheel. Want liturgie, ja, ook de liturgie van de Eucharistie, het heilig misoffer, moet je zien als een bal, een kluwe. En je pakt het ene einde vast en je rolt de bal, rol je af. Dus je ziet de opbouwen van het binnenkomen. Gebed om vergeving, Kyrie, Gloria, openingsgebed, de lezingen, ja, de hele opbouw. En zo zie je dat er rond het jaar 600 bij Paus Gregorius de Grote is dat, geloof ik, dat in feite de zaak afgebakend is. En er komen nog wel dingen bij en zo. Ook dingen uit het gebied van Gallië onder Karel de Grote. Ongeveer 100 jaar later, bijvoorbeeld het asperges mee, wat we voor de mis hebben dan, besprenkeling met wijwater als een boeteact, zie je dat heel duidelijk. Dat komt uit het Gallicaanse. Al die teksten zijn bij elkaar gezet, er is een boek van gemaakt. En die boeken werden gekopieerd en die boeken werden uitgewisseld, vanuit Frankrijk, Duitsland, naar Italië enzovoort. En het gekke was, dat je op een gegeven moment ook vanuit Rome, ik weet niet meer precies wanneer, dat vanuit Rome een verzoek kwam aan de bisschoppen van Frankrijk. Van geef ons dat missaal wat jullie daar gebruiken, want wij hebben de indruk dat ons missaal, ja, dat er wat dingen zijn aangesloten. Slipte, wat dingen zijn weggelaten, zodat we iets kunnen controleren. En zodoende is er ook rond het jaar 1478 is er een zogenaamd Curie-missaal ontstaan. Ja, wat ook aan het pauselijk hof werd gebruikt. En dat missaal, ja, heeft paus Pius V laten onderzoeken, op gezag van het Concilie van Trente. En heeft dat in 1570 gepromulgeerd als zijnde: dit is het missaal waar onze kerk zich aan te houden heeft. En dat geef ik dus ook aan de mensen mee. Zeker ook als een soort antwoord op de reformatie, op de wanorde, van alles en nog wat. Dat men op een gegeven moment een soort uniforme liturgie heeft, waarin het misoffer wordt gevierd. In 1614 werd er al een nieuwe heilige aan toegevoegd. Wat andere zaken werden er veranderd. Zo is dat lang, ja, organisch is dat ook gegroeid. Ja, want liturgie en ook traditie in onze kerk is geen blok betonnen, wat nooit verandert. Maar liturgie heeft te maken met tradere, tradidi, traditus sum. Dat is het Latijnse werkwoord voor dingen doorgeven. Denk maar aan estafetteloop. Zo is dat missaal ook aan ons gegeven, omdat het is beproefd en ook op vraag van het Concilie van Trente noemen we dus het Tridentijns missaal, maar eigenlijk is dat een rotbenaming. Want waar gaat het om? Het is het missaal van de kerk, genomen uit de traditie en weer gegeven aan de kerkgemeenschap. En zo is dat missaal ook langzaam maar zeker ontwikkeld. Er zijn nieuwe feesten. Bijvoorbeeld in 1925 werd Christus Koningfeest werd geïntroduceerd. Verschillende nieuwe privaties kwamen erbij. In 1925 ook de privatie voor de overledenen. En ga zo maar door. Tot eigenlijk in 1962. Een soort einde van een ontwikkeling zien. En Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd die liturgie ook gevierd volgens de missaal van 1962. En heeft men ook dat missaal gebruikt voor een soort ad interim liturgie, wat gevierd werd door Paus Paulus VI. Ja, de voetgebeden verdwenen daar. Was sprake van concelebratie, gezicht naar de mensen toe, dat soort dingen meer. En later is dat dus doorgeontwikkeld. En heeft men die teksten genomen, niet de paus zelf, maar een commissie is aan de slag gegaan. En hoe heet het? Iedereen weet dat de resultaten van een commissie hangen altijd af van de competentie van de commissieleden, van de wil van de commissieleden, van het denken van de commissieleden enzovoort. En de agenda, openlijke agenda en heimelijke agenda van de commissieleden weten we allemaal niet. Dat begint nu langzaam maar zeker wel wat duidelijker te worden, omdat verschillende bronnen ook opengaan. En daaruit is dus het missaal van het Tweede Vaticaans Concilie gekomen. En ook dat heeft alweer 3 revisies ondergaan. De laatste was geloof ik 2004.
0: 2008.
1: Dus even, het is een geschiedenis in een nutshell.
0: Geschiedenis in een nutshell, waar dus de mooie naam, de organische ontwikkeling.
1: Ja.
0: Daar zitten natuurlijk dan ook wat vraagtekens aan van hoe organisch is organisch.
1: Ja.
0: In die zin, waar je ook op duidt, er komt nu steeds meer de originele akten van het Vaticaans Concilie boven water, wat ook de inbreng geweest is van de diverse concilievaders op het vlak van de liturgie. En daar wordt heel duidelijk uit dat datgene wat uiteindelijk in Sacramentum Concilium, de concilietekst over de liturgie, is vastgelegd, dat dat redelijkerwijs overeenkomt met datgene wat de concilievaders bedoelden.
1: Ja.
0: Alleen dat inderdaad die commissie waar je het over had, daar uiteindelijk nadere interpretaties over heeft gegeven.
1: Als de concilievaders die dat uitgesproken hebben zelf het werk hadden gedaan, was er echt iets anders uitgekomen. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: Zonder in alle details te springen, een van de bekendere is van in het conciliedocument wordt nadrukkelijk gezegd dat het Latijn gehandhaafd moet blijven voor de liturgie. En we zien vervolgens dat het Latijn inmiddels in de Paulus VI liturgie bij kans op heel weinig plekken, laat ik het dan zo zeggen, nog echt in het Latijn gevierd wordt, maar merendeel in de landstaal. Is dat erg?
1: Nou,
0: is dat niet erg?
1: Ik wil er even op inhaken. Dus ik heb ooit na kerstmis, na de kerstvieringen, heb ik ooit een brief ontvangen van een parochianen en die vroeg zich werkelijk af. Ja, beste pastoor, schreef hij, ik ben met kerstmis naar de kerk geweest. Het was allemaal geweldig. Maar ik vroeg me af, zaten er Russen in de kerk? Zaten er Duitsers in de kerk? Zaten er Fransozen in de kerk? Zaten er Spanjaarden in de kerk? Zaten er Italianen in de kerk? Zaten er Engelsen in de kerk? Want, zei hij, we hebben alle talen gezongen. De meeste ervan snapte ik geen moer van, omdat ik die talen niet machtig ben. Maar waar is ons Latijn gebleven? En ik moet eerlijk zeggen, toen ik die brief las en ben ik met die man in gesprek gegaan, en ik kon niet anders dan die man gewoon gelijk geven. Ja, we hebben aan de ene kant gezegd, Latijn mot eruit, want dat snapt toch geen hond. En aan de andere kant, allerlei koren bezig tegenwoordig, allerlei talen waarvan je denkt van ja, en snappen wij dat allemaal wel? Want laten we, misschien zeg ik nu wat heel gevaarlijks, onze kennis van het Engels is ook niet zo denderend. We denken het wel, maar het is vaak steenkolen-Engels. En dat heb ik dus ook ervaren aan een vriend van mij die naar Engeland is gegaan om daar te werken. En die heeft toch de eerste 3/4 jaar een stevige doctorale Engelse cursus moeten volgen. Wilde die ook tot in de finesses de taal ook daadwerkelijk weten. Want met zijn HAVO en VVO-Engels kwam die er niet uit.
0: Toegegeven, een organische ontwikkeling zou ook in deze tijd kunnen plaatsvinden. Dus er kan nu ook wel wat openingen zijn. Een van de voorbeelden is dat in de Latijnse liturgie, de traditionele, zoals wij die keer op keer vieren, alles in het Latijn is, ook de lezingen.
1: Ja.
0: Maar als een kleine geste wordt of dat de mensen een missaal hebben, en waarmee ze via het volgen van de mis in het missaal kunnen meelezen of eventueel de vertaling ernaast kunnen lezen. Ja. Afhankelijk van uit welk land ze aanwezig zijn in die één heilige mis die bijvoorbeeld hier in Os plaatsvindt. Van ja, die is in het Latijn, maar komt iemand uit Engeland, ja, die heeft zijn Engelse missaal bij zich en kan dus op die manier meelezen.
1: Geen enkel probleem.
0: Wij hebben dan wel als toevoeging dat dus voordat de priester begint met zijn homilie, met zijn preek, dat we dan de epistellezing, de eerste lezing en de evangelielezing in het Nederlands ook nog een keer lezen. Dat voor zover mensen dus niet een missaal bij zich hebben gehad of het inlegveldje niet hebben gehad, dat ze dan toch het kunnen meemaken.
1: Moet ik wel zeggen, dus aan de ene kant snap ik het wel. Aan de andere kant, ik ben er geen voorstander van. Ja, ik ben een vreemde in dit soort dingen. Wanneer begint de voorbereiding voor de heilige mis? Wanneer begint die? Die begint thuis. Tegenwoordig met onze moderne apparatuur kunnen alle misteksten kunnen we gewoon vinden. Dus één druk op de knoppen en alle teksten worden je gegeven. En ook in andere talen en desnoods ook nog in het Nederlands enzovoort enzovoort. Dus daar begint het al. Dus in feite de epistel en het evangelie kun je al lezen. Voor mij is dan de noodzaak wat minder om door de week, ja, maandag tot en met zaterdag als ik de Tridentijnse mis vier, ik noem het maar even zo, ja, om dat ook nog daarna nog de epistel en het evangelie nog in het Nederlands te zeggen. Trouwens, ja, ik neem de oproep van het Concilie van Trent zeer serieus dat er gepreekt moet worden. En dat betekent dus ook dat je door de week een korte homilie houdt aan de hand van de lezingen. En al homilierend komen de teksten van het epistel en van het evangelie van naar voren toe. Plus dat ik ooit iemand bereid heb gekregen om alle misteksten dus op de harde schijf te zetten. En bij mij heeft dus iedereen een boekje in handen, ja, met de misteksten alleen voor die specifieke dag, met dat ook, dus ook in het epistel en het evangelie. Dus om dan nog een keer alles in de volkstaal te moeten doen, dat gaat mij dan even iets te ver.
0: Laten we op een andere manier de stok in het hoenderhok gooien.
1: Okay.
0: Waarom moet het dan allemaal in het Latijn? Dus, okay, het Vaticaans Concilie heeft gevraagd, laat de liturgie in het Latijn gevierd worden.
1: Ja.
0: Nu we toch met deze methodes toch uiteindelijk iedere keer zitten te kijken van, ja, iemand die uit Nederland komt, die probeert dan de Nederlandse vertaling te lezen en iemand uit Engeland, de Engelse vertaling. Maar waarom is dus de kerk ertoe gehouden, en ik denk dat inderdaad echt een eis van de kerk is, waartoe is door de kerk gehouden om de liturgie in het Latijn te vieren?
1: Allereerst, Latijn is een taal. Een universele taal. Een taal vroeger, zeker ook van het gewone volk. Ja, IQ Nullius in de straat van Rome sprak ook Latijn. Dus waarom zouden wij het niet kunnen leren? Het is een universele taal die in feite zeer weinig muteert. Dat wil zeggen verandert. Ja, als je kijkt naar het Nederlands van 20 jaar geleden, het Nederlands van nu, dan zie je enorme veranderingen. Dus dat drukt al iets uit van de bestendigheid. En de liturgie gaat ook uit van bestendigheid. Dat mysterie wat we vieren ten tijde van Jezus leven, lijden, sterven, verrijzen, dat vieren we nog steeds ook nu. En dan kun je wel zeggen, ja, maar anders, okay, maar het is zodanig met elkaar verbonden dat het in wezen hetzelfde is. En dat kun je van de taal niet altijd zeggen. Ja, ik kan middeleeuws Nederlands kan ik maar met moeite lezen. Hè. Dan moet ik af en toe nog gokken aan wat staat er en wat wordt er bedoeld. Dat is één. Ten tweede, Latijn is een universele taal wat je over de hele wereld kunt bezigen, waarin ieder mens, als ik nou in Hongkong of in Perth of in Los Angeles, of in Spitsbergen, of in Kaapstad naar de kerk toe gaan, zie ik dezelfde heilige mis. Zie ik, ervaar ik, hoor ik hetzelfde. En dat is ook van belang. En Latijn is, ja, een van de sacrale talen. Ja, wat er teruggaat op, ja, wat stond er op het kruis? Ja, Jezus Nazarene Rex Judiorum, in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Ik denk zelf dat daar kun je lacherig over doen. Daar kun je denken van, ja, uit de oude doos. Maar ik denk dat het gewoon goed is. En ik wil er nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Als je met het Latijn bezig bent, en daar hoef je geen geleerde voor te zijn, ieder iedere huisvrouw, iedereen die hoe je het gewoon kan nadenken, kan Latijn leren. En dan zul je merken dat in die taal er iets heel pregnants uitgedrukt kan worden. Ja, in korte woorden, in korte zinnen. Waar we in het Nederlands dus bijna een boekwerk voor nodig hebben. Ja, een simpel voorbeeld. Ja. Hier me apropin kwam de keizer. Ja. Posowitz castram. Ja. Hier me apropin kwanten. Daar hebben wij al een hele bijzin voor nodig. Ja, terwijl, ja, toen het de herfst begon, toen de herfst kwam, hè, toen het herfst begon te worden, toen de blaadjes gingen afvallen, hè, enzovoort, enzovoort. Maar het Latijn heeft daar gewoon twee korte woordjes voor. Ja, heeft Caesar besloten het kamp, ja, neer te zetten, ja, of te ontwikkelen. Heel simpel. In een andere taal lukt ons dat gewoon niet. En Latijn kan spelen met talen. Hè, en dat zie je ook in de hele oude Latijnse gebeden. Van, ja, geef ons dat wat ons opbouwt. En versterk datgene wat ons heeft opgebouwd. Ja, die constructie, die zie je heel vaak terug. En dat is heel pregnant. En tegenwoordig in onze moderne gebeden, sorry dat ik het zeg, ja, is het een wirwar van woorden. De Ecclesia loquax, dus de pratende kerk, terwijl we de vierende kerk moeten zijn. En ook de kerk moeten zijn waar het mysterie, ja, ik kom weer op dat woord terug, het mysterie centraal staat.
0: En waarbij, maar dat is een stukje persoonlijke nood ook daarin. Eén, met het Latijn onder de arm. Kom je in Italië, kom je in Amerika,
1: ja,
0: tot de ontdekking van, hé, hey, we hebben iets gemeenschappelijks.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk de kern ook van
1: liturgie heeft dus te maken met het eenheid in Christus.
0: Inderdaad, en dat je merkt van, die katholieke kerk is dus ook één op die manier.
1: Mensen kunnen dat nog aanvoelen. En dat, soms hoor ik dat ook. Van, goh, in Lourdes, hè, hebben we toch het credo gezongen. Heb ik al 40 jaar niet meer gehoord in mijn parochie. Hè, maar ik kon gewoon meezingen. Hè. En dan sta je dus met 10, 20, 30, 40.000 mensen. Uit alle windhoeken en gaten. Hè, sta je dus in één taal sta je dus je geloof te beleiden.
0: Dat en ook doordat je regelmatig dit Latijn hoort. Althans, voor zover de gebeden duidelijk zijn of hardop gebeden worden. Dat zijn elementen waar we straks nog een keer of verderop in de uitzending nog een keer wel terug zullen komen. Maar voor zover die dan publiek luid worden uitgesproken, die gaan op een gegeven moment ook in je systeem zitten.
1: Ja.
0: En wordt daarmee ook een stuk eigen. Ja. En waarmee je dus ook je eigen gebedsleven verder kunt aanvullen.
1: Klopt. En je voelt je dan ook opgenomen in de 2000 jaar traditie van de kerk. Als ik het subtuum presidium bid, onder uw toevlucht stellen bij ons, is de oudste Maria antifoon. Je merkt meteen van, jongens, ik ben thuis. Ja, Salve Regina, ik ben thuis. Daarnaast heeft het Latijn ook nog iets anders. En dat is een klein beetje een persoonlijke reden. Alhoewel, ik denk dat sommige collega's het wel kunnen invoelen. Het Latijn behoedt ons er ook voor om uit de bocht te vliegen. Ja, daar bedoel ik mee. Kijk naar onze talkshows die we tegenwoordig hebben. Ja, we leven nu toevallig in de week oorlog met Iran. Ja. We zien dus alle talkshows allemaal hetzelfde. Ja, en men praat en praat en praat maar. Ja, men praat en praat en praat maar. Er is totaal geen terughoudendheid meer. En het Latijn, als je dat bezigt, voel je automatisch aan dat je ook zeker in de liturgie terughoudend mag zijn. En dat ervaar je ook doordat sommige dingen in stilte worden gebeden, ook in het Latijn. Ja, de kanon wordt grotendeels in stilte gebeden. Maar ook in de submissa voce, dat wil zeggen de gedempte stem. En de clara voce, dat wil zeggen dus de heldere stem. Ja, susum corda, ja, habemus ad dominum, gratias agamus. Ja. Dan weet je, we zitten bij de brevatie, hè, dan mag gejubeld worden. En dat soort zaken. En de taal, het Latijn, behoedt me ervoor om in het blauwe hinein te babbelen. Beste mensen, welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal zijn. Dit en dat is zo. Vandaag gaan we dit doen en dat doen. We gaan de ziekenzalving vieren. We zijn allemaal bij elkaar. Waar is mevrouw Pietersen? Ja, die is op de kamer. Hoezo op de kamer? Ja, die is ziek. Ja, snap je? Dus ik lees ja loquax. Ik chargeer het nou een beetje, hè, maar het is echt voorgekomen, ja, dat gebeurd is, snap je? Dus we praten maar om te praten. En het Latijn zegt ons, ho, heb je wat te zeggen? Zeg het pregnant, up to the point, nu.
0: Gesproken over het to the point. We zien nu dat we tegen het eind van deze eerste uitzending aanlopen.
1: Ging sneller dan had ik gedacht.
0: Wacht op wat er nog komen gaat. En dat zou ik ook tegen de luisteraars willen zeggen. Wij gaan verder in een volgende uitzending. Kijk op de agenda van Radio Maria van wanneer de volgende uitzending gepland staat. En dat we dus in deze serie ook nog tal van andere onderwerpen zullen gaan aansnijden die meer of minder aansprekend zijn. En ik denk dat zeker het stukje hier nu over het Latijn duidelijk mag maken van er zit een diepere lading in eigenlijk alle facetten van de traditionele Latijnse mis. Luisteraars, ik wens u verder een goede tijd en tot de volgende uitzending.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de zesde week van Pasen luidt de tekst van de introitus: Laat ons blij zijn, uiting geven aan onze vreugde en hulde brengen aan God, want hij heeft zijn koningschap aanvaard, de Almachtige, de Heer onze God. Omdat zijn koningschap een koningschap is van de harten van de mensen, heeft hij koning ik overwonnen. Daarom gaat zijn koningschap altijd gepaard met een inwendige blijheid. En daaraan geven wij uiting in de vreugde van de psalmen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid, het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Van wat zonde is, omdat ze niet in mij geloven. Van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet. Van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Dit is het woord van God. Daarmee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dan staan een paar passen voor de plaats van het gebed, zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij u ziet, met een blik van genegenheid, een gebaar maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen, en in die houding om de genade vragen, dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus die staat aan de vooravond van zijn lijden en dood, en hij probeert de leerlingen te laten binnendringen in de geheime binnenkant van die doffe, donkere, betekenisloze, duistere feiten. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, de innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt: Het is goed voor u dat ik heen ga. Waarom zou het goed zijn dat Jezus heen gaat? Jezus zegt: Anders kan de Geest niet komen. Als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem, de Geest, tot u zenden. In welke zin kan de tegenwoordigheid van de Geest beter zijn dan de tegenwoordigheid van Jezus? Misschien moet de oplossing gezocht worden in een speciaal belangrijk onderscheid tussen de tegenwoordigheid van Jezus en die van de Geest. In Jezus is het woord vlees geworden. De parakleet, de helper, daarentegen, heeft zich niet geïncarneerd, is niet vlees geworden. Er worden alleen maar beelden gebruikt, duif, vuur, licht, adem, wind, maar dat zijn geen personen. Het zijn geen personen die je tegen kunt komen, die aan een bepaalde plaats vastzitten, in een bepaalde tijd leven. Ze zijn tijdloos, ze zijn plaatsloos. In Jezus, het mens geworden woord van God, was God aanwezig op die ene plek, op dat ene moment waar Jezus toen was. Om God in Jezus te kunnen ontmoeten, moest je naar die plaats en leven in die tijd. Op een andere plaats, op een ander moment, daar was Jezus niet te ontmoeten. En toen heeft Jezus lichamelijk de wereld verlaten en is naar de Vader gegaan, en vanaf dat moment verruilde Jezus zijn lichamelijke aanwezigheid voor de geestelijke aanwezigheid. Geestelijk wel te verstaan van de Heilige Geest, dus niet als onstoffelijk of onlichamelijk, maar als tegenwoordigheid
van de Heilige Geest. Deze tegenwoordigheid is niet zichtbaar, niet hoorbaar, want niet gebonden aan de tijd of de plaats. Dat niet gebonden zijn aan de tijd en de plaats, dat is niet een nadeel, maar een voordeel. Want zo kan God overal en altijd bij alle mensen op alle momenten tegenwoordig zijn. Ook nu, op dit moment. Dat is wat Jezus noemt zijn blijven in ons. De rank kan geen vrucht dragen als gij niet blijft in mij en ik in u.

niet blijft in mij en ik in u. De Heilige Geest woont in elke mens die Jezus lief heeft en de geboden onderhoudt, die leeft in de vreze des Heren. In die zin is de tegenwoordigheid van de Geest beter dan de tegenwoordigheid van Jezus. Maar wat bedoelt Jezus nu met die wonderlijke woorden: de Heilige Geest zal de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat oordeel is, omdat de vorst van deze wereld geoordeeld is? Eigenlijk heel eenvoudig. Als Jezus overwinnaar is, omdat hij slachtoffer is geworden, betekent dat voor de vorst van de wereld dat zijn overwinning de nederlaag is. Daarom is het goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Eerst moet Jezus weg. Ook in de zin van dat ze roepen: weg met hem. Niet meer gezien, niet meer in aanzien, niet meer om aan te zien, zonder macht, zonder prestige, gerekend onder de booswichten. Pas als Jezus helemaal niet meer van deze wereld is, afgeschreven is, is hij helemaal van God, is hij thuis bij God, in ere bij hem, geborgen in hem, één met hem, één van geest met hem. Het laatste wat hij nog had, heeft hij bij zijn sterven ook gegeven, de geest. Toen gaf Jezus zijn geest. Toen hij dat gedaan had, kon hij pas bij ons zijn met zijn Heilige Geest. De geest die niet van deze wereld is, maar helemaal van de andere wereld, van bij God. En we moeten dat niet zien als een eenmalig gebeuren, nee, het gebeurt steeds weer opnieuw. In de liturgie, Pinksteren geschiedt pas na hemelvaart, dus de geestelijke aanwezigheid van Jezus met Pinksteren, die komt pas na hemelvaart, na zijn vertrekken in zijn lichamelijke gedaante. Maar het komt ook voor in de geschiedenis van het gewone menselijke leven. En het hoeft niet altijd op zo'n drastische wijze te gebeuren als wat in de eerste lezing Paulus en Silas overkwam. De magistraten gaven het bevel hen de kleren van het lijf te rukken en hen met roeten te geeselen, terwijl ze in het binnenste van de kerken waren opgesloten met hun voeten in het blok. Daar was niets menselijks meer aan. Het lijkt erop dat de vorst van de wereld helemaal gewonnen had. Hij had ze er helemaal onder. Maar niets is minder waar. De vorst van de wereld had juist verloren. Want vanuit dat niets menselijks zou het nieuwe leven vanuit een andere wereld komen. En zie, rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Dat is nog eens leven. Eerst waren deze leerlingen van Jezus half doodgeslagen, en terwijl de gevangenen naar hen luisterden, zongen zij in de nacht Gods lof, het eerste nachtelijk koorgebed van de kerk. Na dat uitwendige teken van die inwendige doorbraak van geestkracht, kwam er plotseling een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. Dat had Jezus toch beloofd toen hij een genadejaar afkondigde voor de Heer: vrijlating, bevrijding van gevangenen. Van gevangenen in zulke kerkers als waarin Paulus en Silas en al die anderen waren opgesloten. Maar de diepste bedoeling hiervan is dat wij zelf allemaal vrijgemaakt worden uit de gevangenis van ons ik, van onze zelfzucht. De deuren van die gevangenis gaan open elke keer als wij onszelf door de kracht van Gods genade overwinnen. De gevangenbewaarder werd tenslotte zelf ook vrijgemaakt, een vrijgemaakte. De Heilige Geest kwam ook in hem en in zijn huisgenoten. Daarop verkondigde zij het woord des Heren aan hem en aan al zijn huisgenoten. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht Paulus en Silas naar zijn woning en zette hen een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin in God geloofde.

Wat een merkwaardig soort leven. Een leven dat komt uit de dode winterakker van onvruchtbaarheid, teleurstelling, tegenslag, bloedige vervolging. Als je zoiets overkomt, laat dan niet het moederhoofd hangen, maar wacht tot er uit je dode hart nieuw leven komt. Het nieuwe leven van de verrijzenis dat hoop en vreugde schenkt. Aan het eind, getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, aansluitend gesprekjes met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mee door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt, en dan me door Jezus naar de Vader laten brengen. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus, dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. God heeft ons niet bestemd om zijn toren te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
3: Beste luisteraars, inderdaad welkom bij het programma Een Bisschop Open de Week. Vandaag met monsieur Jan Hendricks aan de telefoon. Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen, dag beste luisteraars.
3: Nou, fijn dat u er bent. We gaan zo beginnen. Ja, we hebben van tevoren even de onderwerpen doorgenomen. En we beginnen met een minder goed nieuws.
4: Ja, inderdaad. De luisteraars hebben misschien ook al gehoord van het ongeluk dat monsieur Mutsaerts heeft getroffen zaterdagavond. Heeft hij een auto-ongeluk gehad. Helaas ligt hij in het ziekenhuis met... Ik begrijp toch wel een serieuze conditie. Ja. Laten we bidden voor zijn volledig herstel. En voor spoedige beterschap. We leven met hem mee. En ik denk aan hem in het gebed. Zodra ik het nieuws hoorde, heb ik ook de rozenkrans voor hem gebeden. Ik hoop dat het heel spoedig weer vooruit mag gaan met hem.
3: Ja, ja. Ja, we hebben het ook gehoord en ook we hebben voor hem al gebeden. En we zullen blijven voor hem bidden voor zijn herstel. Ja. Ik begreep dat appjes en telefoontjes minder welkom zijn, want hij heeft heel veel rust nodig. Maar wel kaartjes.
4: Ja. Ja.
3: Dus mensen moeten gewoon naar de parochie in Oosterwijk een kaartje sturen. Die wordt doorgestuurd aan monsieur Mutsaerts.
4: Oh ja, ja, ja, ja, uitstekend. Ja,
3: dat is zeker leuk, ja.
4: Ja, ja, zeker. Dat is heel goed. Ja, ja. Ja.
3: Ja, het is zo. Het kan iedereen overtreffen, zoiets. Het is,
4: nou, ja, zeker. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
3: Ja.
4: Dat is hier ook even een moment dat het even van onoplettendheid of even een blackout of wat dan ook, hoe het ook geweest is. Maar de gevolgen zijn toch wel heel groot. Dus we leven met hem mee.
3: Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar het volgende onderwerp.
4: Ja.
3: Ik zag op uw site ook dat er een seminarist heeft zijn admissio gekregen.
4: Ja, ja, inderdaad. Ja.
3: Ja, en kunt u uitleggen wat dat is?
4: Ja, de admissio, dat is eigenlijk de eerste stap die een seminarist doet. Admissio betekent eigenlijk letterlijk aanvaarding of toelating. En dan wordt een seminarist officieel kandidaat voor de heilige wijdingen. Dat wil zeggen, hij wordt officieel aanvaard als zijnde in voorbereiding op diaconaat, priesterschap. En dat is de stap die vroeger de tonsuur heette.
3: Okay.
4: Daar zijn misschien verschillende mensen ook nog wel mee vertrouwd met die term. De kandidaat spreekt zijn verlangen uit om zich verder voor te bereiden op het priesterschap. En de bisschop die aanvaardt dat voornemen in die rites. Daarna komen er nog de stappen van lectoraat en acolitaat. En dan vlak voor de wijding, dan legt de kandidaat nog de geloofsbelijdenis af en de eed van trouw. En vervolgens volgt dan de diakenwijding.
3: Ja, ja. Zijn er veel priesterwijdingen in uw bisdom dit jaar?
4: Nou, dit jaar is er één voor het bisdom en een priesterwijding van een jezuïet. Aanstaande zaterdag, 16 mei, dan zal Bastiaan van Rooyen, een jezuïet, tot priester worden gewijd. Dat mag ik doen in de Krijtberg in Amsterdam, de Franciscus Xaverius. Die viering die begint om 12:30. En dan zaterdag na Pinksteren, dan zal de priesterleiding zijn van Francis Asjamole. Dat is een priesterstudent van het bisdom Haarlem Amsterdam. Dat zal dus zijn in de kathedraal in Haarlem om 10:30. Mm-hmm. Ja. We hebben ook in het najaar, dan zullen de diakenwijdingen zijn. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat wel een behoorlijk aantal zijn. Dus we zullen nog even afwachten of ze allemaal door de scrutinia komen. Maar dat ziet er in ieder geval wel heel mooi uit. Ja.
3: Ja. Is dat spannend? Kan het zijn dat een seminarist gewoon niet slaagt om door te kunnen gaan?
4: Deze seminaristen hebben de studie allemaal al af.
3: Ja.
4: En natuurlijk, er is ook al... ze komen niet zo ver als de leiding niet van hun geschiktheid overtuigd is.
3: Ja.
4: Maar laat ik zeggen, heel belangrijk is wel dat ze als persoon voldoende gevormd zijn en voldoende evenwichtig zijn. Dat ze ook in de pastorale stages voldoende uit de verf zijn gekomen, enzovoorts. Hè. Dus alle aspecten van het priesterschap, die moeten natuurlijk wel dan op een zodanig niveau zijn dat ze mogen worden toegelaten tot de heilige wijdingen.
3: Ja, ik heb iets gehoord dat het is nou de seminarist of de jonge man die bijvoorbeeld denkt een roeping te hebben, maar het is de kerk dat bevestigt. Klopt dat?
4: Ja, zeker, zeker.
3: Dus het is niet, ik wil graag priester worden, dan word ik priester, maar de kerk moet het ook ja zeggen.
4: Ja, zeker, zeker. Ja, het is ook niet iets voor jezelf.
3: Ja.
4: Het is een dienst aan de kerk. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat het soms een teleurstelling is als iemand niet wordt toegelaten tot het seminarie of niet tot wijdingen wordt toegelaten. Maar het is ook wel belangrijk dat dat onderscheidingsvermogen er van de kant van de kerk is.
3: Ja.
4: We moeten eigenlijk heel goed kijken en overwegen of iemand voldoende rijp en evenwichtig is om en ook voldoende in het geloof gegroeid natuurlijk en in zijn overgave aan God om tot de heilige wijdingen te worden toegelaten. Ja,
3: ja, ja, ja, maar dat is duidelijk. Ja,
4: ja, ja, ja. Ook dat is. We zien gelukkig in onze tijd op dit moment dat er ook weer meer belangstelling is, meer openheid voor een roeping tot het priesterschap.
3: Ja.
4: En in het afgelopen jaar zijn er ook de nodige jongens geweest die zich daarop hebben toegelegd om te overwegen of dit de weg was die de Heer van hen vraagt. Dus dat is weer heel mooi. Dat is niet alleen in ons bisdom zo, maar ik geloof dat dat in andere bisdommen ook wel aan de hand is.
3: Merk je wel een verbinding tussen, er zijn de laatste jaren, er is de laatste jaren meer interesse in katholiek worden. En er zijn meer doopsels. Ziet u dat ook in het willen om priester te gaan worden? Of dat moet wel een paar jaar duren tot zoiets rijpt?
4: Ja. Ja, dus na het doopsel kan een dopeling niet meteen overgaan naar een roeping tot het priesterschap. Nee, er moet eerst wel een tijd tussen zitten om in te groeien in het christen zijn, in het katholiek zijn. Dan kan dat per persoon een beetje verschillen. Dat hangt een beetje af ook soms van de achtergrond. Maar normaal zou ik zeggen dat je toch 2 jaar moet wachten voordat je naar het seminarie gaat.
3: Ja.
4: Om je roeping om christen en katholiek te zijn ook niet te verwarren met een roeping tot het gewijde ambt, tot het priesterschap.
3: Ja. Ja, dus dat we zullen misschien over een paar jaar meer seminaristen zien, maar dat moeten we nog zien.
4: Ja, zeker. Dat moeten we even afwachten ook hoor. Maar op dit moment moet ik zeggen, zien we al wel een toename van het aantal seminaristen. In ieder geval bij ons zijn we daar wel heel, heel dankbaar voor. dat het aantal gelukkig gegroeid is.
3: Ja. Ja, heel goed. Nou, we gaan naar het volgende onderwerp. U gaf aan dat er in Amsterdam een gebedsdag voor Onze Lieve Vrouw van alle Volkeren is binnenkort.
4: Ja, ja, ja. Dat is de zaterdag voor Pinksteren. Dat is 23 mei dus. Uh-huh. De gebedsdag voor de vrouwen van alle volkeren, die vindt plaats in de Pauluskerk in Amsterdam-West. Dat is die gebedsdag, die wordt één keer per jaar gehouden. Dat gaat dus over Maria als vrouw en moeder van alle volken. Zoals de meeste luisteraars wel weten, de verschijningen die daar achter zaten, die zijn niet aanvaard door Rome. Dus die verschijningen die blijven buiten beschouwing. Maar de titel, die is wel aanvaard. En de vereering van Maria onder die titel, die is ook wel door Rome goedgekeurd. Mm-hmm. En onder die titel willen we Maria eren, ook op deze zaterdag voor Pinksteren. Pinksteren is eigenlijk ook de dag van de eenheid van alle volkeren, omdat dan het talenwonder gebeurt. De apostelen die horen, de mensen kunnen alle talen weer verstaan. Die kunnen elkaar weer verstaan op het Pinksterfeest. En dat willen we ook heel bijzonder op de voorspraak van Maria vragen. Dat alle volken elkaar weer mogen verstaan. Dat er een einde komt aan oorlogen en geweld. Dat Maria als een moeder over alle volkeren mag waken.
3: Ja, en hoe laat begint het?
4: Ik meen dat het om 11:00 begint.
3: Okay.
4: Maar dat heb ik nou even niet paraat, eerlijk gezegd.
3: Misschien kunnen mensen ergens op internet dat vinden als je het googelt.
4: Ja, zeker.
3: Dan zullen we het zeker vinden.
4: Misschien dat ik het nog heel snel op kan zoeken, maar het is in ieder geval, het belooft wel een mooie dag te worden. En dus iedereen is daar van harte bij welkom. Het begint inderdaad om 11:00.
3: Okay.
4: En het heeft een heel programma met een lezing, met gebed.
3: Ja.
4: En het sluit af met de eucharistieviering, iets na 16:00 middags. Dus daarmee zal het zo ongeveer 17:30 smiddags zijn afgelopen.
3: Ja, ja. Nou, dat is heel mooi. Nou, je zei het al, Pinksteren komt. Hemelvaart is over een paar dagen. Pinksteren komt. Heeft u bijzondere plannen voor?
4: Of ik bijzondere plannen heb voor Pinksteren?
3: Ja, Pinksteren en Hemelvaart. Oh. Ik denk Pinksteren en Hemelvaart vieren sowieso.
4: Ja, ja, ja, zeker, zeker. Nou, ik ben eigenlijk deze weken vooral heel druk met vormselvieringen. Er zijn op dit moment vele vormsels. Gisteren was ik in Heemstede, zaterdag in Purmerend. Aanstaande zondag is het in Alkmaar eerst, daarna in Heerhugowaard. En zondagavond in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht in Amsterdam. En zo is het eigenlijk, iedere week zijn er wel een aantal vormselvieringen en ontvangen jongeren en kinderen dus dit sacrament van de Heilige Geest. En dat zal ook op Pinksterfeest weer het geval zijn.
3: Heel mooi. Ja. Nou, zullen wij eindigen met gebed?
4: Jazeker, dat is laten we aanstaande donderdag op het feest van Hemelvaart. Ja. Dan begint de Pinksternoveen. Dan bidden we om de komst van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Gedurende 9 dagen, de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar nu ook al in de lezingen horen we Jezus spreken over de helper, de Heilige Geest. En daarom willen we vandaag ook bidden. Heer, zend ons uw helper, uw Heilige Geest. Mogen die geest wonen in ons hart. En mogen die ons inspireren tot eerbied voor uw naam. Tot heiligheid, tot verzoening, tot vrede, tot die deugden die de Heilige Geest in ons hart kan werken. Wees u bij ons aanwezig. En mogen daarbij uw moeder, Maria, de bruid van de Heilige Geest, onze voorspreekster zijn. En zegenen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
4: Amen.
3: Hartelijk dank, monsieur Hendricks. En tot de volgende keer.
4: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ik kom net terug uit Lourdes, vorige week ben bedevaart geweest samen met het hele aartsbisdom Utrecht en daar was ook Noelle. Noelle, ik heb jou in de uitzending, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kunnen je horen. Fijn dat je erbij bent. Ja, Noelle, vorige week waren we allebei in Lourdes. En jullie hebben daar gezongen met het koor. En toen heb ik... ik had speciaal mijn Edirol niet meegenomen. De Edirol is zo'n opnameapparaatje waarmee je opnames kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kinderen. Dus ja, als dan de kinderen allemaal een andere kant op rennen en dan met je Edirol erbij, dat gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt en waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor, maar die is bij jou terechtgekomen.
1: Nou ja, ik ben de dirigent van
0: jij
1: het
0: bent
1: koor.
0: De dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, daar had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij je allereerst kort willen voorstellen?
1: Zeker. Noelle, ik ben bijna 31, van huis uit onderwijskundige van beroep, maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes, eentje van 2,5, bijna 3 en eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco en daar dus ook de dirigent.
0: Dus, Crisco, ja. En dat is Crisco, heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
1: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
0: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
1: Ja precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En zo doen we van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden. Ja. Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja, fantastisch.
1: En ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen. En toen vanaf mijn 18e, ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. Ja. En het is elke keer anders. Dus ja. Echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Ja, gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja, want, dat is voor nu. Oh, ga maar. Ja,
0: nee, vertel maar.
1: Oké. Okay. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria, en dan met name onder de naam Draagers van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht. Mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren, waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
1: Ja.
0: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest. Maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, zeker. Ja. Graag.
0: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
1: Alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria draagster van het licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. En ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
0: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet ik niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims. In één kerk kwamen samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En iedereen vol inspiratie gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Dus je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot, daar is Maria in de grot. Dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk zelf opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klein beetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in het normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust en voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis. Ja, ja. Ook de biecht, dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging, die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zover, we kennen elkaar. En er was een deel, we bestaan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En dit jaar voor ons dan met name ook, omdat die devotie van Maria Draagster van het Licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja,
1: het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om. Prachtig, dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
1: Ja.
0: Of was dat alleen op de terugweg? We zijn op de terugweg, geloof ik. Ja. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden. Is ook prachtig. Mm. En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken. hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: Ja. En het thema...
1: Ja, die past... Ja,
0: ja, dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, ja, precies. Maar dat vonden wij ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren om net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En ja, voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké,
1: okay.
0: Ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Ja,
1: ja.
0: Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan?
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken. Dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan.
0: Oh.
1: En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele mei maand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Mm-hmm. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar zonder iedereen oordeel. Heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit ook. Echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Dus er zijn al naar, als ik me niet vergis, de Curaçao, zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Heel mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is. Alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met Chrisko.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus
1: Koning. Is makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vast zit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noëlle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En
1: ja, fijn dat ik mag
0: heel komen. Heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En We gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noëlle.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: hartelijk
0: goedendag.
1: Dank dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 mee geweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage. Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
0: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
1: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Hmm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op eenzelfde soort bisdom bedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik mij heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
0: Wauw, wat bijzonder, ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja. En u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
1: Zeker.
0: Ja. Oké. Nou, ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de 4 seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. En dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg er naartoe. Dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien. Hem daar te ontmoeten. Dichter tot hem te komen. Op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes. Hoe op welke manier dat ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen geberen en hoop en verlangens.
0: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
1: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet. Die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toe gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is dat ze inderdaad, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
0: Ja. Wat mooi, hè? Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettekerk. Ja. Waar we met alle Nederlandse pelgrims samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt. Hè? Om dingen, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
1: Precies. Ja. Natuurlijk, op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op die manier kan het natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
0: Ja, dat is ook prachtig om dan... van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook aan bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch, daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee, vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage, er was ook ruimte voor pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
1: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven. We kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben, er echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen, toch even, even uit de groep weg op een vrij momentje, samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is, als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis, maar toch zichtbaar wil zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een zaak, kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord, die is voorgegaan op de kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
0: Ja, ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden. Misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken en daarin te begeleiden, te bidden. Mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi priesterlijke taken ook. Met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje kort om nu, we zijn nog maar net terug. Maar wat is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
1: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval wat we al gezegd hebben, dus het ontroerende, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die daar iets hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En dan zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar ja, wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
0: Oh ja. Het
1: was een hele uiteenlopende groep van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden. Tot mensen die al heel lang in een andere parochie actief waren. Maar dat toch op de een of andere manier mee... of dat die parochie zelf niet aansprak bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk om daar toch een groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn. Ook in die liefde tussen de mensen zelf.
0: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria-devotie en de heilige Bernadette. Ja, sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want kunnen ze daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
1: Ja, dan kan ik u denk ik het beste wijzen op wat de heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
0: Ja.
1: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan, natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om toch aan dat verlangen gehoor te geven.
0: Ja, precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
1: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt, want ik had vanochtend Noelle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde, hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
1: Ja, inderdaad. In deze week ook, waarin we de dodenherdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede. Dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
0: Uh-huh. Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin, dus hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
1: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
0: Ja.
1: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
0: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariens Instituut.
1: Zeker.
0: En de seminaristen al daar.
1: Zeker, hartelijk dank.
0: Ja, fijne dag. Dag.
1: Dag.
0: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrim organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven en heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist. Mm-hmm. Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja, dat is heel goed. En een kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van ik ga dat coördineren? Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
0: Nee, ik ben een regelneef.
1: Regelneef.
0: En ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan.
1: Ja.
0: En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt.
1: Mm-hmm.
0: En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
1: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen.
0: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
1: Ja.
0: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: We hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel.
1: Mm-hmm.
0: En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom en verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen, buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
1: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, ik heb dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen van, of de, hoe zeg je dat, de excitement, de spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar waar zit dat dan precies in?
0: Het is gewoon de saamhorigheid. En dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, ja, ik vind het één keer in de zoveel jaar naar Lourdes. Het geeft een boost aan mijn geloof. En het, een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
0: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het, het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. Maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van wat gewoon heel mooi is.
1: Mm-hmm.
0: En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
1: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
0: het programma vind ik geweldig. Wat ze ieder jaar, of wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo, het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Ja, en dat dus, ook nog, het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè?
0: Ja,
1: al die
0: precies,
1: subgroepen
0: ja,
1: die
0: precies.
1: Dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
0: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon een wordt het één groep. En je zit ook iedere keer met andere mensen.

0: En worden, je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen, zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
1: Ja, ja, je zou wel graag willen blijven dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan maar helaas echt niet.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dan denk je, het is een hele week. Maar en aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
1: Ja, het hele tijdbesef is dan weg.
0: Ja.
1: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Ja. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
0: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga, die mee wilde, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: En dat ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
1: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden. Te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oké.
1: En nou, nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Bedankt. Dag.
0: Oké. Dag.
1: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Loert op de Bergen.

beste luisteraars, we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis, de witte dame, wat ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En gaan we samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rozenkrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Voorwoord. In deze verhandeling over het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel gaat het erom een antwoord te geven op vragen van hen die in het scapulier een teken zien van verwachting en bescherming van de Heilige Maagd ten behoeve van het christelijk leven en het eeuwig zielenheil. De tekst van Le Scapulaire de Mont Carmel is een tekst in het Frans goedgekeurd door de Roomse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Leer der Sacramenten op 10 april 1996. Onze bedoeling is die gelovigen te helpen die het scapulier wensen te dragen om de geest van deze devotie, de geschiedenis ervan en de praktische voorwaarden die moeten worden vervuld, beter te leren kennen. We hebben evenwel niet de pretentie de hele materie te hebben behandeld. Evenmin wordt hier de totale rijkdom, zoals die verbonden aan het scapulier, uit de doeken gedaan. Inleiding. Nog nooit had ik haar zo mooi gezien. Lourdes, 16 juli 1858. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Die avond drijft de onweerstaanbare roep, die sinds 3 maanden niet meer had weerklonken, de kleine Bernadette Soubirous naar de grot van Massabielle. Die dag zal Maria niets zeggen. Het zal haar 18e en laatste verschijning zijn. Nog nooit had ik haar zo mooi gezien, verklaart de heilige Bernadette. In een brief van 10 juli 1958 stelt Monsieur Trea, bisschop van Tarbes en Lourdes, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen, dat 16 juli wel degelijk een keuze van Maria zelf was. De keuze van die datum voor haar laatste bezoek aan de grot wijst op een duidelijke intentie van de Allerheiligste Maagd. Wilde zij niet ons er attent op maken hoe plechtig die 16 juli was en ons eraan herinneren hoe na het woord van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel haar aan het hart ligt? Wilde ze daarmee niet tevens laten merken welke voorliefde ze had voor de orde van de Karmel, voor haar spiritualiteit, haar heiligen, haar doctores en al degenen die in andere hoedanigheden ertoe behoorden? Bij haar 5e verschijning te Fatima op 13 augustus 1917 laat Maria de 3 kinderen weten dat ze op 13 oktober weer zal verschijnen en dat ze Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te zien zullen krijgen. En inderdaad vertoont de Heilige Maagd zich op 13 oktober voor haar laatste verschijning aan de kinderen. Daarbij houdt ze een scapulier in de hand. In de maand augustus 1950 vraagt men zuster Lucia, een van de zieners die nadien tot de Karmel is ingetreden, waarom de Moeder Gods was verschenen met het scapulier van de Karmel. Haar antwoord luidt: dit is omdat Onze Lieve Vrouw graag wil dat wij het heilig scapulier dragen. Monsieur da Silva verklaart van zijn kant dat het scapulier een onlosmakelijk deel uitmaakt van de boodschap van Fatima. Wat is dan toch dit scapulier waar de Allerheiligste Maagd Maria zoveel waarde aan hecht? Wat voor beloften liggen erin besloten? Hoofdstuk 1. Een berg in Palestina. De Karmel. Een naam rijk aan gewijde herinneringen. De profeten bezongen destijds al de schoonheid van deze berg in Galilea, die als een voorgebergte boven de Middellandse Zee opdoemt. Vooral de profeet Elia roemde de heilige berg om haar deugden en wonderen. Daar trok hij zich in de 9e eeuw voor de menswording van de Zoon Gods terug. Gedurende 3 jaar heerste toen in Palestina een meedogenloze droogte, een hemelse straf wegens de trouweloosheid van de Hebreeën jegens de ware God. Terwijl Elia aan het bidden was, zond hij zijn dienaar naar de top van de berg Karmel met de woorden: "Klim omhoog en kijk naar de zeekant." De dienaar klom naar boven en zag niets. Hij kwam beneden met de woorden: "Er is niets te zien." Daarop liet de profeet hem zijn vruchteloze klautertocht tot 7 maal toe overdoen. Toen hij uiteindelijk terugkwam, zei hij: "Ik zag een heel klein wolkje." Dat wolkje was zo klein dat het bij het eerste zuchtje wind wel moest oplossen. Maar geleidelijk aan werd het groter, breidde zich uit over de hele omtrek en stortte zich op de aarde als een overvloedige, heilbrengende regen. Vergelijk het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18. Naderhand zagen veel exegeten en commentatoren in die zo weldadige wolk het beeld van de heilige maagd die door haar zoon Jezus Christus met haar in de ogen van God kostbare, maar verborgen deugden de stromen van goddelijke genade over de wereld liet uitstorten. In navolging van de profeet Elia hebben er in verschillende tijdsperioden kluizenaars op de berg Karmel geleefd en gebeden, die de geest waaruit Elia zo intens leefde door hun eigen verbond met God ontvingen en doorgaven. Die plaatsen, geheiligd door mannen van gebed, hebben andere mannen van gebed aangetrokken. In het begin van het christelijk kloosterwezen in Palestina, ongeveer de 4e eeuw, herbergde de berg Karmel in haar rotsachtige bergwanden de Byzantijnse laura's, waarvan de sporen vandaag nog te zien zijn. Een laura is een kluizenaarskolonie. Ze leidden een monogaal leven en kwamen samen voor bepaalde oefeningen onder de leiding van een abt. In de ruïnes van de eerste kloosters zonderden zich aan het einde van de 12e eeuw de eerste Latijnse kluizenaars af, meegekomen met de grote kruistochten. De eerste Karmelieten, afkomstig uit het westen, bouwden op de Karmel op een prachtige en sierlijke plek voor Onze Lieve Vrouw een fraai kerkje, zo vermeldt een oude kroniek. Uit dit feit blijkt de bijzondere toewijding van de orde, geboren uit de moeder van God, prinses en moeder van de Karmel genoemd. Later zou de heilige Theresia van Avila in de 16e eeuw over de allerheiligste maagd Maria zeggen: "Deze orde is de hare. Zij is onze koningin en onze schutspatrones." Zie daarvoor de mystieke werken van Theresia van Avila, deel 2, Kloosterstichtingen, hoofdstuk 29. Alle begin is moeilijk. De heilige maagd vergde heel wat van haar trouwe dienaren van de berg Karmel. Aan kruis, beproevingen en allerlei lijden ontbrak het hun niet. Maar Maria leerde hun het lijden naar waarde te schatten, daar het ons reinigt en ons tot een hostie voor zondaars maakt. En de monniken smaakten een weliswaar streng, doch diep, bovennatuurlijk geluk. Ofschoon zij kluizenaars waren, verzochten ze Sint Albert, de patriarch van Jeruzalem, om een leefregel. In 1225 vertrok een delegatie van de orde naar Rome om de Heilige Stoel om goedkeuring te vragen. Het 4e concilie van Lateranen in 1215 had erom gevraagd de nieuwe instellingen onder te brengen bij de reeds bestaande orden. De goedkeuring van deze instelling door de paus leek twijfelachtig. In 1226 stemde Honorius III toch toe. Maar de moeilijkheden waren nog niet ten einde. De vervolgingen door de islam in het Heilig Land troffen de monniken zwaar. Sommigen onder hen werden tijdens de Saraceense invallen gemarteld. Ondertussen overwegen de Karmelieten de Heilige Berg te verlaten. De prior van de Berg Karmel staat een bepaald aantal broeders toe het Heilig Land te verlaten, om terug te keren naar hun respectievelijke landen en daar kloosters van de orde te bouwen. De laatste monniken die op de Berg Karmel waren gebleven werden in 1291 tijdens de inname van Sint-Jan van Arken vermoord of gedwongen te vertrekken. De stad kreeg de naam Sint-Jan van Arken, nu Akko geheten, omdat de ridders van Sint-Jan haar verdedigden. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus wordt gevangen genomen na een volksoploop. Toen de 7 dagen van zijn reinigingstijd bijna om waren, zagen de Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze ruiden heel de menigte op en maakten zich van hem meester, terwijl ze schreeuwden: Israëlieten te hulp! Dit is die man die overal en voor allen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats, en die nu zelfs heidenen in de tempel heeft gebracht en daardoor deze heilige plaats heeft ontwijd. Zij hadden namelijk tevoren in de stad Trofimus uit Efeze in zijn gezelschap gezien en dachten dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Heel de stad raakte in opschudding en er ontstond een volksoploop. Ze grepen Paulus vast, sleurden hem de tempel uit en onmiddellijk werden de poorten daarvan gesloten. Terwijl ze hem trachten te doden, werd de bevelhebber van de cohort gemeld dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Hij snelde terstond met soldaten en officieren op hen af. Bij het zien van de bevelhebber en de soldaten hielden ze op Paulus te slaan. De bevelhebber kwam naderbij, nam hem gevangen en gaf order hem met 2 ketenen te boeien. Vervolgens vroeg hij wie dat was en wat hij gedaan had. Maar het volk schreeuwde van alles door elkaar. Door het tumult kon hij de juiste toedracht niet achterhalen en daarom gaf hij bevel hem naar de kazerne te brengen. Toen Paulus bij de trappen gekomen was, moest hij vanwege het opdringende volk door de soldaten gedragen worden. Want de mensenmassa liep mee, luid schreeuwend: weg met hem! Op het punt de kazerne binnengebracht te worden, zei Paulus tot de bevelhebber: mag ik u misschien iets zeggen? Hij antwoordde: kent ge Grieks? Ge zijt dus niet de Egyptenaar die een tijd geleden oproer verwekt heeft en met 4000 sicariërs de woestijn is ingetrokken? Maar Paulus zei: ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van de niet onaanzienlijke stad. En ik verzoek u, sta mij toe het woord tot het volk te richten. Tweede lezing uit een preek van John Henry, kardinaal Newman, over de strijd als voorwaarde voor de overwinning. Door het lijden naar de vreugde van de heerlijkheid. Na zijn verrijzenis bracht Christus onze Redder 40 dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel. Hij had erin kunnen binnengaan. Had hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield hem hier nog tegen, terwijl hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit kon nemen van zijn troon? Dit stelde Christus uit om degenen die hem in het uur van de beproeving in de steek hadden gelaten, te bemoedigen en te onderrichten. Het was nog maar zo kort geleden dat hun geloof bijna schipbreuk had geleden, zelfs al hadden zij zijn voorbeeld voor ogen. In het vooruitzicht lag een tijd, of liever een lange periode, waarin hun nog veel zwaardere beproevingen te wachten stonden. En toch zou hij van hen heen gaan. Tot nu toe begrepen ze niet dat het lijden de weg naar de heerlijkheid is en dat niemand op de troon van Christus kan plaatsnemen als hij niet eerst overwint zoals hij heeft overwonnen. Christus bleef om hun deze les in te prenten, uit vrees dat zij het evangelie nog steeds verkeerd zouden verstaan en wederom tekort zouden schieten. Moest de Messias, zei hij, dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Dat moment brak nu aan en zij konden zich nu verheugen om wat hen 40 dagen daarvoor zo in verwarring had gebracht. Want nu begrepen zij de belofte. Wie overwint, hem zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Het is goed dat wij deze les ter harte nemen en die grote waarheid leren kennen waarvoor de apostelen aanvankelijk terugschrokken, maar waarover zij zich uiteindelijk verheugden. Christus heeft geleden en is zo de vreugde binnengegaan. Dat deden zij ook naar vermogen na hem. En naar vermogen doen wij het ook. Er staat geschreven dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. God heeft alles in handen. Hij kan sparen. Hij kan op de proef stellen. Vaak spaart hij. Mogen hij ons blijven sparen. Maar vaak ook stelt hij ons op de proef. Op een of andere manier stelt hij iedereen op de proef. Op enig tijdstip in ieders leven is er leed en smart en zorg. Zo is het nu eenmaal. Misschien is het zo dat het des te beter is naarmate wij dit sneller kunnen zien als een wet van onze christelijke levensstaat. De een generatie volgt op de andere. Zij verschijnen en volgen elkaar op als bladeren in de lente. En in alle mensen valt deze wet te bespeuren. Ze worden op de proef gesteld en daarna triomferen zij. Ze worden vernederd en daarna worden zij verheven. Zij overwinnen de wereld en daarna nemen zij plaats op de troon van Christus. De heilige Petrus, die aanvankelijk zo verbaasd stond en in verwarring raakte vanwege het lijden van zijn Heer, vermaant ons daarom om het lijden niet als iets vreemds te zien, alsof ons iets ongewoons overkomt. Verheugen wij ons veeleer, juist in de mate dat wij deel hebben aan het lijden van Christus, dan zullen wij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de zesde week van Pasen. Luidt de tekst van de introitus. Laat ons blij zijn, uiting geven aan onze vreugde en hulde brengen aan God, want hij heeft zijn koningschap aanvaard, de Almachtige, de Heer onze God. Omdat zijn koningschap een koningschap is van de harten van de mensen, heeft hij koning ik overwonnen. Daarom gaat zijn koningschap altijd gepaard met een inwendige blijheid. En daaraan geven wij uiting in de vreugde van de psalmen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid, het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Van wat zonde is, omdat ze niet in mij geloven. Van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet. Van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dan staan de een paar passen voor de plaats van het gebed, zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij u ziet, met een blik van genegenheid, een gebaar maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus die staat aan de vooravond van zijn lijden en dood en hij probeert de leerlingen te laten binnendringen in de geheime binnenkant van die doffe, donkere, betekenisloze, duistere feiten. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, de innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, het is goed voor u dat ik heen ga. Waarom zou het goed zijn dat Jezus heen gaat? Jezus zegt, anders kan de Geest niet komen. Als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem, de Geest, tot u zenden. In welke zin kan de tegenwoordigheid van de Geest beter zijn dan de tegenwoordigheid van Jezus? Misschien moet de oplossing gezocht worden in een speciaal belangrijk onderscheid tussen de tegenwoordigheid van Jezus en die van de Geest. In Jezus is het woord vlees geworden, de parakleet, de helper daarentegen, heeft zich niet geïncarneerd, is niet vlees geworden. Er worden alleen maar beelden gebruikt, duif, vuur, licht, adem, wind. Maar dat zijn geen personen. Het zijn geen personen die je tegen kunt komen. Die aan een bepaalde plaats vastzitten, in een bepaalde tijd leven. Ze zijn tijdloos, ze zijn plaatsloos. In Jezus het mens geworden woord van God, was God aanwezig op die ene plek, op dat ene moment waar Jezus toen was. Om God in Jezus te kunnen ontmoeten, moest je naar die plaats en leven in die tijd. Op een andere plaats, op een ander moment, daar was Jezus niet te ontmoeten. En toen heeft Jezus lichamelijk de wereld verlaten en is naar de Vader gegaan en vanaf dat moment verruilde Jezus zijn lichamelijke aanwezigheid voor de geestelijke aanwezigheid. Geestelijk wel te verstaan van de Heilige Geest, dus niet als onstoffelijk of onlichamelijk, maar als tegenwoordigheid
van de Heilige Geest. Deze tegenwoordigheid is niet zichtbaar, niet hoorbaar, want niet gebonden aan de tijd of de plaats. Dat niet gebonden zijn aan de tijd en de plaats, dat is niet een nadeel, maar een voordeel. Want zo kan God overal en altijd bij alle mensen op alle momenten tegenwoordig zijn. Ook nu, op dit moment. Dat is wat Jezus noemt zijn blijven in ons. De rank kan geen vrucht dragen als gij niet blijft in mij en ik in u. De Heilige Geest woont in elke mens die Jezus lief heeft en de geboden onderhoudt, die leeft in de vreze des Heren. In die zin is de tegenwoordigheid van de Geest beter dan de tegenwoordigheid van Jezus. Maar wat bedoelt Jezus nu met die wonderlijke woorden: de Heilige Geest zal de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat oordeel is, omdat de vorst van deze wereld geoordeeld is? Eigenlijk heel eenvoudig. Als Jezus overwinnaar is, omdat hij slachtoffer is geworden, betekent dat voor de vorst van de wereld dat zijn overwinning de nederlaag is. Daarom is het goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Eerst moet Jezus weg. Ook in de zin van dat ze roepen: weg met hem. Niet meer gezien, niet meer in aanzien, niet meer om aan te zien, zonder macht, zonder prestige, gerekend onder de booswichten. Pas als Jezus helemaal niet meer van deze wereld is, afgeschreven is, is hij helemaal van God, is hij thuis bij God, in ere bij hem, geborgen in hem, één met hem, één van geest met hem. Het laatste wat hij nog had, heeft hij bij zijn sterven ook gegeven, de geest. Toen gaf Jezus zijn geest. Toen hij dat gedaan had, kon hij pas bij ons zijn met zijn Heilige Geest. De geest die niet van deze wereld is, maar helemaal van de andere wereld, van bij God. En we moeten dat niet zien als een eenmalig gebeuren, nee, het gebeurt steeds weer opnieuw. In de liturgie, Pinksteren geschiet pas na hemelvaart, dus de geestelijke aanwezigheid van Jezus met Pinksteren, die komt pas na hemelvaart, na zijn vertrekken in zijn lichamelijke gedaante. Maar het komt ook voor in de geschiedenis van het gewone menselijke leven. En het hoeft niet altijd op zo'n drastische wijze te gebeuren.

op zo'n drastische wijze te gebeuren als wat in de eerste lezing Paulus en Silas overkwam. De magistraten gaven het bevel hen de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geeselen. Terwijl ze in het binnenste van de kerken waren opgesloten met hun voeten in het blok. Daar was niets menselijks meer aan. Het lijkt erop dat de vorst van de wereld helemaal gewonnen had. Hij had ze er helemaal onder. Maar niets is minder waar. De vorst van de wereld had juist verloren. Want vanuit dat niets menselijks zou het nieuwe leven vanuit een andere wereld komen. En zie, rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Dat is nog eens leven. Eerst waren deze leerlingen van Jezus half doodgeslagen en terwijl de gevangenen naar hen luisterden, zongen zij in de nacht Gods lof, het eerste nachtelijk koorgebed van de kerk. Na dat uitwendige teken van die inwendige doorbraak van geestkracht, kwam er plotseling een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. Dat had Jezus toch beloofd toen hij een genadejaar afkondigde voor de Heer. Vrijlating, bevrijding van gevangenen. Van gevangenen in zulke kerkers als waarin Paulus en Silas en al die anderen waren opgesloten. Maar de diepste bedoeling hiervan is dat wij zelf allemaal vrijgemaakt worden uit de gevangenis van ons ik, van onze zelfzucht. De deuren van die gevangenis gaan open elke keer als wij onszelf door de kracht van Gods genade overwinnen. De gevangenbewaarder werd tenslotte zelf ook vrijgemaakt, een vrijgemaakte. De Heilige Geest kwam ook in hem en in zijn huisgenoten. Daarop verkondigde zij het woord des Heren aan hem en aan al zijn huisgenoten. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht Paulus en Silas naar zijn woning en zette hen een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin in God geloofde. Wat een merkwaardig soort leven. Een leven dat komt uit de dode winterakker van onvruchtbaarheid, teleurstelling, tegenslag, bloedige vervolging. Als je zoiets overkomt, laat dan niet het moederhoofd hangen, maar wacht tot er uit je dode hart nieuw leven komt. Het nieuwe leven van de verrijzenis dat hoop en vreugde schenkt. Aan het eind, getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, aansluitend gesprekjes met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mee door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. En dan me door Jezus naar de Vader laten brengen. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus, dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, u gaat luisteren naar de tweede aflevering van mijn korte serie over de Poolse componist Henryk Koreci. In de eerste aflevering heb ik u vooral willen vertellen en vooral laten horen hoe de jonge Koreci aanvankelijk het westerse muzikale modernisme omarmd heeft en hoe dat modernisme op gespannen voet stond met de officiële kunstopvattingen in het communistische Polen. In deze aflevering wil ik u vooral laten horen hoe hij zich in latere jaren van dat modernisme afwendt en zijn inspiratie steeds meer zoekt in de oude Poolse muziek. Het centrale thema in deze aflevering is de wijze waarop Koreci in veel van zijn composities het thema van de moeder verklankt heeft. Wanneer Koreci tijdens een vraaggesprek een vraag voorgelegd krijgt over de banden die hem met Polen verbinden, begint hij de persoonlijke banden die iemand heeft met zijn geboorteland meteen te vergelijken met de kracht van de moederbinding. Ook al wordt een kind losgesneden van de navelstreng, het blijft het kind van zijn moeder en dit is misschien wel de sterkste menselijke band. Veel van zijn composities vormen een eerbetoon aan Koreci's hemelse moeder. Een enkel stuk vormt een liefdevol gedenkteken voor zijn vroeg gestorven aardse moeder. Maar vaak zien we de liefde voor zijn aardse moeder onontwarbaar verknoopt met die voor zijn hemelse moeder. Wanneer Koreci het moederschap in algemene zin muzikaal verbeeldt, heeft dat toch vaak ook te maken met zijn relatie met zijn aardse moeder. Zijn moeder was Otilia Koreci, die niet lang na Henryks geboorte op 26-jarige leeftijd overleed. Op 6 december 1935, nota bene op de tweede verjaardag van de jongen. Een heel vroeg werk wordt al aan haar nagedachtenis opgedragen. Het draagt opus nummer 3 en werd geschreven in 1956. Het betreft een reeks van 3 korte liederen. Voor de eerste 2 liederen gebruikt de componist 2 droevige teksten van de in de eerste helft van de 19e eeuw levende romantische Poolse dichter Julius Słowacki. Het eerste nummer heet simpel Do Matki, voor moeder. De tekst is een fragment uit een langer gedicht dat Słowacki schreef na de dood van zijn moeder. Het beschrijft de onheilspellende dromen van de zoon na de dood van zijn moeder, zijn nachtmerrie van verlatenheid. Deze 19e eeuwse gezongen tekst luidt in vertaling